0: In mijn rustig moment in Harris Blues met Ben Bostick van zijn CD Among the Faceless Crowd. Het rondrijden in een auto zonder dat je een doel hebt, maar wel lekker door de omgeving gewoon. Wasted gas. Harris Blues, daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Bijvoorbeeld ook van Grant Peebles. Grant Peebles, een man uit Tallahassee. Ja, dat is typisch zo'n naam die blijft hangen, omdat je van vroeger nog het nummer kent van Tallahassee Lassie. Nou, Tallahassee, dat is de hoofdstad van Florida. Dan zit hij in het zuiden van Amerika. Dit is een cd die hij gemaakt heeft met allemaal nummers van ja, bekende vrouwelijke zangers. Hele uiteenlopende van Eliza Kilkinson tot Corey Elkin. En onder andere ook de zangeres die, moet ik hem opzoeken wie dit nou precies was, ze kwam. In elk geval uit Austin, Ellie Holder. Die heeft nog niet zo lang een cd uitgebracht. En dorps die de titelstuk van de nieuwe cd van Grant Peebles, Bad Wife.
1: I'm bound to be tortured. You see, it's in my nature.

0: I'm such a bad, I'm a real bad.
1: Bad Wife. Compositie van Ellie Holder in de uitvoering van Grand Peoples. En daarmee zijn we bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Martin Fuller. En we besluiten met een nummer van Betty So. En Betty So, dat is een van Koreaanse afkomst. Nou, dat past uitstekend in Amerika. In de melting pot die Amerika nou één keer is. Opgegroeid in de buurt van Houston. Dit is van de CD Heat, Sin, Water, Skin. Een productie van Gerv Morlick. Man die onder andere werkte met Lucinda Williams. Never Knew No Love.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Raul Malo uit Miami is de zanger van The Mavericks. Maar in 2000 stopte die band ermee. En toen ging hij verder als soloartiest, songwriter, studiogitarist en producer. In 2012 maakte The Mavericks een comeback. En toen had Raul Malo intussen 7 soloalbums opgenomen. Raul Malo, Life Has Its Little Ups and Downs.

Gau Malo. Life has its little ups and downs. De Amerikaanse gitarist Stevie Ray Vaughan loopt vandaag als een rode draad door het programma. En hij leek ten onder te gaan als het beruchte rock'n'roll leven. Tijdens het toeren leefde Stevie Ray Vaughan op alcohol en cocaïne. En tijdens een Europese tour in 1986 werd hij na een optreden in het Duitse Ludwigshaven met spoed naar een ziekenhuis in Londen vervoerd. En na een week kon hij pas vervoerd worden naar een ziekenhuis in Atlanta. Stevie Ray Vaughan, Let Me Love You Baby.

Stevie Ray Vaughan, Let Me Love You Baby. Little Richard overleed in mei 2020 op 87-jarige leeftijd. In 1955 had hij zijn eerste grote hit met To The Fruity en in 1956 het onvergetelijke Long Tall Sally. Hij combineerde zijn carrière als wereldster met zijn roeping als predikant. Little Richard, I Ain't Never.

Little Richard, I Ain't Never. Na een verblijf in een afkeerkliniek ging Steve Ray Vaughan weer bij zijn moeder in Dallas wonen. En in 1986 ging hij ook weer toeren in Amerika. En hij nam als gastgitarist Lonnie Mack mee, die hem als kwajongen ontdekte en een soort mentor voor hem was. Steve Ray Vaughan, I'm Crying.

Stevie Ray Vaughan, I'm Crying. Dwight Yoakam uit Kentucky heeft 32 hits en 5 nummer 1 hits. Daarnaast heeft hij nog 21 gouden albums en hij werd ooit ontdekt door gitarist-producer Pete Anderson en deze man maakte hem groot. En intussen is Dwight Yoakam ook een veelgevraagd filmacteur. En, dat is heel bijzonder, hij heeft een eigen koekjesmerk, Bakersfield Biscuits. Dwight Yoakam, give back the key to my heart.

Dwight Yoakam, Give Back the Key to My Heart. In 1988, nadat Stevie Ray Vaughan en zijn vrouw Lenny uit elkaar gingen, toerde hij met Robert Plant langs 22 Europese steden. En het optreden in Finland zou zijn laatste concert in Europa worden. Stevie Ray Vaughan, Looking Out the Window.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Tiny Little Movies van Will Hoke is het album van deze week. Op 20 augustus 2008 was deze Will Hoke betrokken bij een ernstig motorongeluk in East Nashville. Hij belandde met meerdere botbreuken in het ziekenhuis. En nadat hij een aantal keren was geopereerd, moest hij nog bijna een jaar revalideren voor hij zijn comeback kon maken. En dit is zijn 11e soloalbum. Will Hoke, All the Pretty Horses.

Will Hoke, All the Pretty Horses. Op 27 augustus 1990 trad Stevie Ray Vaughan samen met Eric Clapton op in het Alpine Valley Music Theater in East Troy in Wisconsin. En na afloop werd hij in een helikopter naar het vliegveld in Chicago gevlogen, maar de helikopter stortte neer, waarbij alle inzittenden om het leven kwamen. De 35-jarige Stevie Ray Vaughan, de piloot, zijn manager, zijn lijfwacht en zijn tourmanager. Stevie Ray Vaughan, You'll Be Mine.

Stevie Ray Vaughan, You'll Be Mine. Becca Bramlett, dat is de dochter van Delaney en Bonnie Bramlett. In de jaren 90 zat ze in Fleetwood Mac en daarna werd ze achtergrondzangeres, maar wel een hele goede achtergrondzangeres. Ze is te horen op de albums van Faith Hill, Robert Plant, Trace Adkins, Buddy Guy, Vince Gill, Sam Moore, Joe Cocker, Bad Company, Johnny Lang, Kenny Rogers, Travis Tritt, Delbert McClinton, The Mavericks, Etta James, Curtis Salgado en Bob Seger. Becca Bramlett, What Happened?

Rebecca Bramlett, What Happened? 31 augustus 1990 werd Stevie Ray Vaughan begraven in Dallas. En onder de aanwezigen bevonden zich Jeff Healey, Charlie Sexton, ZZ Top, Colin James, Stevie Wonder, Bonnie Raitt en Buddy Guy. Stevie Ray Vaughan, Good Texan.

0: I love it. That's it. That's it. Woo! Now do the cotton eye joke.
1: Stevie Ray Vaughan, Good Texan. John Hyatt uit Indiana kwam naar Nashville om daar songwriter te worden. En hij was heel succesvol, want hij schreef nummers voor Aaron Neville, B.B. King, Bob Dylan, Bonnie Raitt, Buddy Guy, Eric Clapton, Joe Bonamassa, Linda Ronstadt, Ry Cooder, Willie Nelson en onze eigen Ilse de Lange. En in 1973 mocht hij pas zijn eerste singeltje maken. Intussen heeft hij 23 prachtige albums afgeleverd en hij is de vader van singer-songwriter Lily Hyatt, John Hyatt, Welfare Music.
2: She quit school when she was 17.

John Hiatt, Welfare Music. Tussen 1983 en 1991 verschenen er 6 albums van Stevie Ray Vaughan. En hij was een inspiratiebron voor een generatie jonge gitaristen die nog dagelijks laten weten dat Stevie Ray Vaughan hun ultieme voorbeeld was. En daar hoorden bijvoorbeeld John Mayer, Kenny Wayne Shepherd, Albert Cummings en Chris Duarte bij. Stevie Ray Vaughan, Long Way From Home.

Stevie Ray Vaughan, Long Way From Home. Vince Gill uit Oklahoma was de zanger van de Pure Prairie League. Hij ging als soloartiest naar Nashville en daar werd hij een van de beste studiogitaristen van Amerika. De man heeft intussen 43 hits op zijn naam staan. In 2017 ging hij naar de Eagles als opvolger van de overleden Glenn Frey. Vince Gill, Satisfied Mind. Help.

Vince Gill, Satisfied Mind. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek. Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. 25 dagen na het overlijden van Stevie Ray Vaughan verscheen er een album Family Style van Stevie Ray en Jimmy Vaughan. Jimmy is nog steeds actief in de muziek. Stevie Ray wordt in Austin geëerd met een prachtig standbeeld langs de rivier de Colorado. Stevie Ray Vaughan, TikTok.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Toen begon het van Mozart en hou jij van Mozart, Han? Ja, nou. En toen was het meteen het ijs gebroken. En die Mozartliefde hebben we gedeeld tot hij eigenlijk gestorven is natuurlijk, hè, in Praag.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet op pad giet en we met zijn gasten praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag giet we over spoor en muziek. En de hoofdgast die praat eigenlijk over de gast die er niet meer bij kan wezen. En dat gebeurt in Baarn, vlakbij het spoor.
2: Ja, de generaal is een dat is een stationgebouw van vroeger. Hier was vroeger het stationnetje Baarn. En ook daar aan die kant liep een treintje volgens mij. En dat is verplaatst naar gewoon 200, 300 meter naar de andere kant, naar links. En op een gegeven moment is dat door iemand ontdekt. En die heeft er een eethuiscafé van gemaakt. En het is zeer populair, ook in de zomer vooral. Want dan komen de toeristen hier en dan zit het hele terras echt stamvol. Dan kan je geen plekje vinden. En er is ook nog een Oranje Museum achter geweest. Dat heeft die baas ook begonnen. Maar dat is terzijde. Belangstelling voor de Oranjes was minder hier. Terwijl die toch in Baren zijn opgegroeid, hè, die kinderen. Dat is...
4: En de generaal, dat is een trein, dacht ik.
2: Ja, dat is dat geloof ik wel. Die geschiedenis van de generaal ken ik niet zo goed. Maar is dat een trein? Ja, dus heb jij het beter dan ik. Dat heeft Jan nooit verteld.
4: Nee, Albert heeft die dacht dat het iets met Van Heurs te maken had. Maar omdat het aan de Van de Heurslaan lag. Maar
2: de generaal was een trein. Dat hoor ik nou weer voor het eerst. Dat heeft Jan me altijd onthouden. Terwijl ik hier altijd kwam.
4: Ja.
2: Altijd hier binnen. En Jan zat er dan altijd al. Meestal, via afspraken. Altijd met witte wijn. Maar niet eten, wel witte wijn. Ja, dit zijn de foto's. Dat is echt de erfenis van Jan Dittel. Deze prachtige plaatjes, die hingen allemaal in dat hok, zoals hij dat noemde. Dat is een soort garage of schuur achter zijn huis, waar hij woonde. Apart van zijn vrouw. Hoewel hij zag er wel veel. En er hingen werkelijk honderden, maar dan ook honderden van deze plaatjes. Kijk, die oude tramstellen die je hier ziet. Zo'n oude lok natuurlijk. Hier een heel uniek plaatje van een raar tramstel. Ja, trein-tramstel. En hier dit natuurlijk ook uniek. Dat is allemaal van Jan. Dat is fantastisch om dat nog even terug te zien. Jan kwam hier veel in de generaal. En hij, die baas die viel goed bij hem. Dat was niet met iedereen het geval, maar dat klikte tussen die twee. En die man draaide altijd zijn Mozart-bandjes hier. Altijd Mozart van Jan. Ja. Als je het café binnenkwam, dat is nu allemaal veranderd. Maar wat ze toch gelaten hebben, uit eerbied voor Jan kennelijk, is dat je als je binnenkomt die oude fotootjes van Jan ziet. Ik heb er ook een aantal nog op mijn kamer hangen, gekregen.
4: En Jan Tittel, dat was eigenlijk de echte naam van...
2: Jan Wagenmeester, omdat hij natuurlijk altijd op treinen zat. En ooit is als een soort wagenmeester is gefotografeerd door Peter Vlik. Die foto bestaat nog ergens, waar hij dan voor zo'n trein staat. Echt als een wagenmeester.
4: Han Reiziger en Jan Wagenmeester.
2: Ja, dat was het. Ja. Maar wat leuk om dat nou weer terug te zien.
4: Ja.
2: Je ziet hoe mooi die... Het was echt een unieke verzameling, hoor, die had. Dus dat is nou met... Ik denk dat zijn zoon Dirk, die ik uit het oog verloren heb, die zal waarschijnlijk ook wel heel veel nog hebben. Maar heel veel hing hier. Maar ja, je ziet dat er dan toch een kennelijke nieuwe wind waait. Want het hing helemaal vol met die plaatjes. En ik denk dat is weggehaald. Dat er nu mooie interieurtjes hangen. Dit in God... Ik ben zo blij dat hier nog hangt. Dit, werkelijk waar.
4: Ja.
2: In godsnaam hou het hier zo, zeg ik dan, hè. Maar dit in God. Ik ben zo blij dat hier nog hangt. Dit, werkelijk waar.
4: Ja.
2: In godsnaam houden we het hier zo, zeg ik dan, hè?

0: Jan Reiziger, natuurlijk muziek binnen Nederland. En dan heb ik het vooral over muziek die de mensen, of tenminste een bepaald soort mensen, wat zegt.
1: Ja, natuurlijk.
0: Han, jij bent natuurlijk een muziekliefhebber en ook een muziekkenner bij uitstek. Hoe lang doe je dat op tv? Al 10 jaar, dacht ik toen uit niet.
1: Ik ben nu in mijn 11e jaar begonnen. Ja. Zit ik alweer dik.
0: Dat is natuurlijk heel lang. Maar jij bent als radioman begonnen.
1: Ja, en in 1963 was dat. Bij de VPRO met de puntjes. Dus V. P. R. O.
0: Was dat nog tijdens de tijd van de dominees?
1: Ja, precies. Ik ben bij de dominees. Ik ben ook door een dominee aangenomen.
0: Ja.
1: Aangenomen bij de VPRO, maar ik was ook aangenomen. Ja. Dat moest je dus, hè. In die tijd kwam je de VPRO niet binnen als je niet gelovig was. Dat was echt, daar waren ze heel streng in. We kunnen zo naar het station geloven, ja. Hoeven we niet zo'n end om.
0: Dat lijkt me mooi, ja.
1: Dat is een paadje en dan kom je per rond terecht, volgens mij.
0: Ja, hier zo daarachter bij de fietsen.
1: Maar dat was toch een hele leuke tijd natuurlijk. Want ja, we waren heel klein. Het was heel huiselijk allemaal. Het was heel... Je kende alle medewerkers, ook van de gids. Terwijl als je nu in dat bedrijf komt, in dat nieuwe gebouw... waar ik me nauwelijks thuis voel, moet ik zeggen... Ja, dat ken je. Ik ken niemand meer haast. Nee. Allemaal jonge mensen zitten daar. En de oude generatie is, dat is natuurlijk ook goed weg. Maar ja, die prachtige tijd toen ik begon in 1963. Want toen konden we zijn langzamerhand toen van een hele kleine omroep tot groot gegroeid. En dat heb ik natuurlijk allemaal mogen meemaken.
0: Ja. Ja, er zitten nog een paar mensen die ik... Wim Noordhoek en...
1: Wim die zit er nog steeds. Jan Donker zit er nog steeds.
0: Wim Bloemendaal doet af en toe
1: nog wel. Ja, met Wim Bloemendaal ga ik altijd, als ik enigszins kan, naar de treintjesbeurs in, in Utrecht. Want we zijn beide treintjes gek.
0: Ja. Han, iets wat ik niet van jou wist, dat was, is die tijd voor 63 eigenlijk. Dat jij bent begonnen als pianist, als muzikus.
1: Ja, ik ben in mijn studententijd eigenlijk, ik was al heel jong toen ik op de lagere school zelfs al liedjes maakte met een vriend van mij. En die is later hoofdredacteur van de Telegraaf geworden, Jan Langerijs. Hij is ook alweer gepensioneerd. En we waren een soort dikke en dunne. We stonden op toneel. Hij was veel groter dan ik, dikker. En ik was een kleintje. En we hadden zo'n soort snippersnap-show samen. Ook met van die liedjes die ik dan zelf schreef. En mijn vader, die begeleidde ons dan. Want ik kon natuurlijk niet twee dingen tegelijk. Op het toneel staan en piano spelen. Maar later is dat uitgebreid. En hebben we op de middelbare school een cabaretgroep gehad. Cabaret de Kern. En daar componeerde ik alles voor. En speelde ik piano. En ik had een pianoleraar, klassieke pianoleraar, Sas Bunge. Die pianoleraar, die vond het eigenlijk wel leuk wat ik deed. Dus ik mocht daar van die mopjes mocht ik voorspelen. En die heeft mij eigenlijk gestimuleerd om verder te gaan. En toen, die zei ook, jij hoeft helemaal niet in het conservatorium, je vindt dit leuk. Nou, toen ben ik toch nog wel gaan studeren, want geld voor het conservatorium was er niet bij mijn ouders. Dus ik ben sociale geografie gaan studeren. Maar ja, ik ben eigenlijk al op piano blijven spelen en componeren en cabaret blijven doen. En zo ja, van lieverlee ben ik het vak ingerold. Allereerst bij Rob van Rijn, die nu ook zijn afscheid heeft genomen. Een trio. En met datzelfde trio hebben we ook weer cabaretprogramma's begeleid. En ik ben toch... Ja, ik heb ook dingen voor Jasperine de Jong geschreven. Voor Lisbeth List. Ik heb heel veel met Hans Andrees gedaan.
0: Ja, ja.
1: Allerlei teksten heb ik van hem op muziek gezet. En ik ben dus... dat was mijn vak, pianist.

0: Maar hoe kwam jij dan terecht bij de VPRO's radio maken?
1: Nou, het heeft te maken met een programma. Ik kende de VPRO door een programma wat ik met Lisbeth List heb gedaan. Met een aantal, met een kleine, nou ja, een stuk of 8 muzici. Dat programma heb ik toen opgenomen voor de VPRO. En daardoor kende ik wat mensen bij de VPRO. En toen op een gegeven moment stond er een advertentie medewerker gevraagd. En ik dacht eigenlijk toen al van, stel nou, als ik jaren 40 ben, of misschien nog ouder, zou ik dat dan nog steeds leuk vinden, dat begeleiden? En hoe goed ben ik dan? Want er komen nieuwe mensen. Dat wist ik toen al zeker. Ik dacht, nou, dan kan ik het voor mijn lol blijven doen en dan bij de radio gaan werken. En ik ben toen inderdaad aangenomen, wat ik net zei. Vanwege het feit dat ik nogal, dat had ik toen al. Ik was gek op jazz, klassiek. Ik wist veel van cabaret af. Dus ik was een handige jongen om in huis te hebben natuurlijk.
0: Ja.
1: Gelijk met Peter Flick ben ik aangenomen.
0: Ja, en jij hebt je natuurlijk, je hebt een grote interesse voor muziek. Want dat is niet alleen maar jouw televisieprogramma, maar jouw radio werkt natuurlijk ook. Want ik heb jou toch van... vanaf Haydn tot aan Steve Reich en Philip Glass tot aan, nou weet ik veel wat, tot aan Scriabin horen.
1: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk ook een tik van de Amerikaanse muziek gehad en ik ben daar heel veel geweest. Op allerlei festivals voor eigentijdse muziek. En daar heb ik al die jongens leren kennen, als Steve Reich, Philip Glass, maar ook Morton Feldman. Ik heb een onvergetelijke wandeling ooit met John Cage door Chicago mogen maken. Waar hij me wees op de plantjes die daar tussen, gewoon op de stoep. Die hele drukke stoep. En toen was er, ineens kwam er een stukje groen kwam er omhoog. En John Cage pakt het op en hij zegt, dat kan je eten. Ik zeg, hoe? Die wist dus alles van kruiden. Hij zei, dat een kruid midden in de stad, dat vond hij zo fantastisch. En dat is het leuke dat je dan zo'n wijde belangstelling krijgt natuurlijk. En veel leert ook. Vooral veel leren.
0: Zappa heb jij ook heel goed gekend.
1: Ja. Met Zappa in het beroemde programma Picnic.
0: Ja, en het legendarische programma's die waarschijnlijk nu nooit meer zullen kunnen worden gemaakt.
1: Nee, en ze bestaan ook niet meer op band. Hè?
0: Ook niet meer, dat is heel jammer.
1: Ja. Het is de tijd, het werd toen opgenomen op een soort systeem wat veel hergebruikt moest worden. En ze spoelden er gewoon overheen.
0: Ja.
1: Dus geen van die picknicken is er meer bewaard gebleven. Ook dat optreden van Zappa is nog wel, staat op band. Uit de Elburgse hei waar we toen zaten. Of de Uddel, bij Uddel was het. De Uddelermeer en de Uddelse hei. En die band bestaat nog steeds bij de VPRO van het optreden. Dat moet Wim Noord ook goed weten.
0: Ja, en Zappa, die heb jij ooit nog een keer in een... In jouw oude eend naar dat optreden toegereden. Dat,
1: Ja, hij zat in het Apollo Hotel. Apollo First was het. Op de Apollo-laan. En hij kende mij al van onze ontmoeting in Engeland met Roelof Kiers. En ik had hem daar al gesproken. En ik zei, nou, ik kom je wel halen. En toen kwam ik, dat had ik niet gezegd, maar ik had die Deux Chevaux bij me. Met een open dak toen, want het was hartstikke mooi weer. Hij vond het fantastisch. Zoiets had hij nog nooit meegemaakt, zo'n autootje.
0: De luisteraar die hoort hier een geluid en wij zitten hier op het station van Baarn. En dat heeft toch ook een speciale reden. Want treinen die speelden een belangrijke rol in het leven van Jan Tittel. En dat is een man waar jij ook prachtige programma's meegemaakt hebt. Vooral over klassieke muziek. Kijk, De conducteur fluit.
1: Ja.
0: Helemaal passend bij Jan.
1: Het geluid van Jan.
0: De reizen, ook stations kwamen daar veelvuldig in voor. Heb ik kunnen zien de film van Aartsgraven Zander. Maar ook de op zoek naar in dat Bohemen en dat Tsjechië naar de gebroeders Benda. Of in ieder geval naar Jerzy was ik geloof het, hè?
1: Ja, Jerzy Benda, ja.
0: De broer František, dat was meer de Mannheim en Schule, dacht
1: ik. Ja, dat is dus een van de twistpunten geweest. Even de trein weg laten rijden. Hier zat Jan veel, hè, op dit station. Uren zat hij te lullen met de stationschef. Over treinstellen, over onderstellen. Waarom die hondenkop zo goed bleef. Er reed net een hondenkop weg. En die nieuwe treinstellen, die komen straks hier langs. die IC's, die intercities. Ja. En die waren in het begin onbetrouwbaar als het water diep is. En Jan had er hele theorieën over waarom dat zo was. En vond het dus niks. En die wist ook waarom het mis was. En dan staat hij hier, met stationschef, zat hij altijd te lullen. Stond een fles en een tas met een fles sherry erin. Dan zat hij hier sherry te zuipen. Op zo'n bankie. Kon hij uren zitten. Veel drinken vooral.
0: Je zit mij picturaal ook helemaal in mijn hoofd. Van, die film die Asgraven's handen gemaakt heeft. Daar zie je dan ook een koffer met zo'n bandrecorder erop. Dat is inwisselbaar voor een fles als het ware.
1: Ja, die had hij altijd bij zich, die fles.
0: Ik herinner mij ook dat jullie in cafés... hele emotionele gesprekken voeren. En Jan dan ging slapen en dan een of andere krakende trap opging. En dan zich nog één borrel inschonk. En dan via die toch iets wat krakkemikkige recorder nog weer een stuk van Mozart opzetten. Want dat was zijn grote liefde, hè?
1: Mozart, dat is dus het strijdpunt met Benda geweest. We hadden dus die Mozart-serie. En Jan was, die zou wel iets in Bohemen willen doen. En toen had ik... En daar waren we trouwens allebei weg van. Er was een soort zangspel. Half gesproken, half gezongen. Van Jerzy Benda. En dat hadden we op onze Mozartreizen in Praag. Bij Jarmila Kozdergova, een pianiste. Hadden we dat gehoord. En we waren allebei in tranen. We waren zo ontroerd. We vonden het zo prachtig. En dat is mij altijd bijgebleven. Toen heeft die Jarmila, die toen, het was toen nog bezet. Hè? Het was dus, er was nog een ijzeren gordijn. Dus die kwam met moeite hier over. En die keek zelfs hier nog of er geen microfoontjes hingen. Of ze niet dingen zei die niet mochten. Maar die speelde toen bij mij in de studio een paar sonates van Benda. Toen dacht ik, daar moet ik meer van weten. Toen ben ik naar Jan toegestapt. Maar dat is dus een reuze, daar hebben we reuze ruzie over gehad. Hij wilde dat niet en... Nee, Benda niks. En dan kwam ik weer met plannen. En dan maakten we de grootste heiwel in dat huis van hem. En dan praten we het weer bij in de generaal. Want op een gegeven moment heb ik hem toch zover gekregen dat we dat gingen doen. Maar waar we ook waren, de naam Mozart kwam altijd wel ergens in een uitzending voor. Hij kon er geen afscheid van nemen van Mozart.

0: Dat was een strijdpunt, die benda met die Mozart. Die Bohemenreis is ook moeizamer verlopen dan de Mozartreis. Hoewel we daar ook wel... Want Jan was natuurlijk, die werd onredelijk op de momenten dat hij te veel zoop.
1: Ja, ja.
0: Dan op een of andere manier, dan wou hij, weet ik veel, naar de hoeren. Of daar had ik er geen zin in. En zei, man, laten we nou gewoon in. Dan liep het dus mis. Dan, hij zag mij een beetje als zijn zoon, als Mozart. Hè? Je moet de verhouding zien.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Leopold. En ik was dan de Mozart in zijn ogen. De kleine man, ja, de kleine joch, zei
1: hij
0: dan.
1: Hij heeft ook nog wel eens wat gedraaid van Leopold. Ja. Of zo. Hoewel hij een heel behoorlijke stuk heeft geschreven.
0: Jawel, maar ja, het natuurlijk was toch die Mozart, vader. Hij had het altijd over die vader.
1: Ja.
0: Dat was een slechte man.
1: De volgens, neus.
0: De neus. De. Maar... dat als een soort vader en zoon moesten we het dan weer uitpraten, de ruzie. Hij was dat had te maken natuurlijk met zijn drinken. Hij dronk natuurlijk ongelooflijk veel. Hij begon zijn ontbijt, 's ochtends, met een jus met wodka. Dan had hij daarvoor al, was hij opgestaan en was hij bijna gestikt. En het eerste sigaretje wat hij rookte, toen stikte, dan bleef hij er helemaal in. En dan nam hij een paar glazen witte wijn en dan kwam hij weer op gang. En dan tijdens het ontbijt zo'n wodka met jus. En dan gingen we op pad en dan nam hij onderwijl steeds een wijntje. En dan begon ik pas om 12:00, dat vond hij belachelijk. Hé, hey, kleine man, doe nou iets. Kijk, heb je dat ding?
1: Ja. Dat is de Intercity, hè?
0: Ja, dat deugde voor geen cent, zei Jan. Nou, ze rijden nog steeds, zie ik.
1: En hij was technicus bij de NOB, ja. Of bij de NOS toen nog. Ik hoor van heel veel mensen van de techniek dat hij een legendarische figuur was. Die een keurig pak schoof.
0: Altijd een zwart pak met een strikje.
1: Ja.
0: Dat was zijn kleding. Hij had nooit wat anders aan. En in dat pak zat hij dan ook hier. Maar altijd met die fles sherry. En wat hij in de uitzendingen deed. Hij had het altijd. Ik weet niet. In mijn tijd had je Stan Tittel. Dat betekende.
1: Dat, ik voel hem aankomen.
0: Dat hij dus. De luidsprekers. Hij hoorde gewoon niets wat er in de uitzending was. En dan zat hij ondertussen. Zat hij altijd bandjes te kopiëren met Mozart. En in al die hokken die leeg stonden, die niet gebruikt werden, zag je allemaal banden draaien. En hij had helemaal... En ik heb wel eens meegemaakt dat er dus hevig gebeld werd, dat de uitzending al was afgelopen. En dat ze zaten te wachten wat er weer kwam. Want hij had het niet gehoord dat de uitzending was afgelopen. Dus het nieuws was aan het toeteren, want dat zette hij niet open. En dan had hij met die fles sherry. Het interesseerde hem echt de ballen. Helemaal niet.
1: Hoe zijn jullie eigenlijk... tot elkaar veroordeeld, zou ik bijna willen zeggen. Maar hoe zijn jullie bij elkaar gekomen?
0: Ja, dat bij de VPRO gemaakt. Toen ik het eerste jaar zat. Ik heb dus mijn stemtesten moeten doen. Dat was dus vroeger. Hè? Moest je een stuk lezen. En je moest ook zelf een tekst maken voor een concert. En voor nog andere dingen. En in een van die... Jan was toen technicus. En ik vond het een ontzettende... Hij keek een beetje kwaad. Ik was echt bang voor hem. En toen later ontmoette ik hem als technicus. En hij had al door dat ik... En toen was ik toch een programma waar toevallig... waar ik Mozart had geprogrammeerd. En toen begon het van Mozart. En hou jij van Mozart, Han? Ja, nou. En toen was het meteen het ijs gebroken. En die Mozartliefde hebben we gedeeld... tot hij eigenlijk gestorven is natuurlijk, hè? In Praag.
1: Hij is in Praag gestorven?
0: Ja, dat wilde eigenlijk. Hij wilde het.
1: Ja.
0: Hij wilde niet in Nederland doodgaan. En het gekke is dat hij heeft geen zelfmoord gepleegd, niks. Hij is gewoon heel ziek geworden in Praag. In het ziekenhuis terechtgekomen. En daar hebben ze hem niet kunnen redden. Maar het is natuurlijk wel zijn wens geweest.
1: En Praag is eigenlijk een Mozart-vriendelijke stad geweest als Wenen.
0: Ja, daar hebben we ook hele gelukkige tijden meegemaakt, Jan en ik, in Praag. In Praag waren we samen heel close. Meer dan in Wenen. Daar voel je Mozart echt in die kleine straatje. Moet je maar eens rondlopen, dan loopt hij daar rond.
1: Ik zie jullie daar. Ik vind nog steeds, ik heb het aan Huub van der Lubbe laten zien. En dan veel meer mensen die onlangs nog weer uitgezonden film met van Art Stravenzande. dat jullie daar op dat... wat was het? Het Centraal Friedhof of het andere?
0: Nee, het Sint-Marxe Friedhof.
1: Ja, dat jullie daar door die laan terugliepen. Jij zo met die microfoon en hij daar met het verfonfaaide pak. Dat ontroerde mij eigenlijk diep en zo.
0: Ja, toen hadden we echt afscheid genomen. En we hebben een nachtuitzending gedaan. Vanaf dat Sint-Marxe Friedhof. Dat is ook vrij legendarisch. Dat was op Radio 3, kan je nagaan. Maar dat werd 's nachts opengesteld voor andere dingen. En Peter Flick had daar allerlei ideeën over. En die zei, we gaan op die zender, omdat het 's nachts is. Die was de enige wat die 's nachts uitzond. Gaan wij een Mozartnacht maken. En Jan die vond het prima. En we hebben toen op het graf, midden in de nacht, in april. En het was er steenkoud. We hebben een hele nacht zitten uitzenden. En we hadden om ons heen een eigen bandapparaat. Een platenspeler die het begaf omdat het kortsluiting had met het natte gras. En van die cassettebandjes. En zo hebben we die hele nacht gemaakt. En toen aan het eind, om 4:00 s'nachts was het. Toen hebben we snikkend, dat bestaat nog steeds. Hebben we allebei zitten janken op het graf van Mozart. En dat was zeer emotioneel. En toen zijn we weggelopen. En Jan dacht, nou, dit is het. Ja, hij zag het ook als het eind van zijn leven een beetje.

0: Jan ligt naast de spoorlijn, hè? Niet verder, veel verderop. Als je iets verder loopt, dan kom je bij een kerkhof. En vlak naast de spoorlijn ligt Jan. Begraven.
1: Goh. Dus ja.
0: Hier in Baarn.
1: Ja, ja.
0: Het is, op een gegeven moment is dat met heel veel soeza is dat lichaam hier naartoe gekomen. Daar heeft Peter Vlieg weer een grote rol in gespeeld. En toen is er hier in Baarn op het kerkhof een hele... Ja, nou, iedereen was er natuurlijk bij het afscheid van Jan. En die is toen hier begraven. Een heel klein sober steentje. Ik weet niet of ik het nou nog zou kunnen vinden. Ik ben een paar keer terug geweest. Maar ja, op een gegeven moment verslijt dat. Hè? Dan doe je dat niet meer. Maar Jan, die gaat natuurlijk prima. Die hoort al die treinen.
1: Die hoort al die treinen gaan.
0: Langs razen, ja. Dat is wat hij ook wilde.
1: Ja. En in Praag zijn jullie uiteindelijk ook nog, waar ik nog niet geweest ben. Want ik heb verder een heleboel plekken wel gezien. Ik wou er nou even naartoe, naar die Villa Betranca.
0: Ja.
1: Van de, hoe heet het, van mevrouw Doeshek, hè?
0: Ja, daar zijn we, dat is natuurlijk een hele mooie plek geweest. Waar we in die film, herinner ik me ook, dat we op een gegeven moment dat Jan... Ja, we waren zo emotioneel met z'n tweeën en ik ging zitten. En ik moest van Jan, daar aan het eind, want dat eindigde ook de uitzending mee... moest ik een deel uit de sonate
1: van Mozart spelen. Ja, nou komt je grote moment.
0: Mijn grote moment kwam daar. Nou, daar was ik echt heel zenuwachtig voor. Want Mozart spelen en dan met een camera op je handen, dat valt niet mee. Maar vlak daarvoor, en dat is typisch Jan, die je dan nog meer in de war brengt. We zaten met z'n tweeën en toen zei hij, nou Jan, het zit er bijna op, Han. We gaan afscheid nemen. En toen draaide hij het AV4 om. En we hadden natuurlijk toch weer de nodige glaasjes op. En dan allebei, ik jank, ik bijna onder de tafel. En de kleine man, kom nou maar. En ik zo snikkend en hij ook. Naar die vleugel toe. Dus typisch Jan, dat wist hij heel goed op je gemoed te werken. Dat kon hij zo fantastisch.
1: En toen was, wie was dat nou? Pieter van Boogaard of zo?
0: Johan, nee.
1: Oh nee, daar heb je een later uitzending mee gedaan. Niet over Haydn.
0: Ja, met Boogaard, ja, ja. Pianist. Ja.
1: Ja. Dat was waarschijnlijk na Jan zijn dood.
0: Maar die was ook. Die heeft ook wel het een en ander met ons meegemaakt.
1: Ja. Daar heb ik ook nog bandjes van. Dat jullie daar in Burgenland zijn. In de Rossas.
0: Bij Haydn, ja.
1: Ja, Rossas meen ik. Of dat het was niet.
0: Dat heb ik altijd erg leuk gevonden. En dat is het fantastische van de radio. Dat is het toch een medium waar je dat kan doen. Je kan dan echt met iemand achter zo'n... Ja, op zoek gaan naar de wortels van zo'n componist. En dan kom je in Haydn Burgenland terecht. En je komt in de Esterhazy terecht. En met Jaap Boogaard en ik hebben we daar de gekste avonturen beleefd. Zo hebben we ook Chopin hebben we gedaan met iemand samen.
1: Daar zijn jullie ook nog geweest. Ja. Zelfs nog op het eiland en
0: op
1: zo.
0: Op Mallorca, maar dat had ook weer iets tragisch. Want Josien Droffelaar, die toen een soort... een rare vrouwelijke rol erin speelde. Die deed toen mee. En die vloog ons naar Noan toen, waar Georges Sand ook. En zij was een beetje Georges Sand-achtig figuur, dus dat klopte wel in het verhaal. En die, met een pijpercupje zijn we toen van Hilversum naar Noan gevlogen. En toen in Parijs, toen raakte de benzine op. Toen zijn we daar maar blijven slapen. En toen zijn we de volgende dag met benzine naar Noan gegaan. En dat is ook een heel emotioneel verhaal geworden. En we moesten nog één reis doen. En dat was naar Mallorca. Ook met z'n drieën. En in datzelfde jaar... en ik weet wel, ik zat op het festival in Middelburg. En toen kwam de mededeling dat Josien met hetzelfde toestelletje waar wij hebben gevlogen zich te pletter had gevlogen in Zwitserland.
1: Jeetje.
0: En toen moesten Jaap en ik zonder haar, en dat was heel moeilijk... het afmaken in Mallorca.
1: God,
0: dat is ook een raar verhaal weer. Er zit een stuk emotioneel... als ik een boek zou schrijven... dat kwam gewoon niet. Maar dit soort dingen zijn natuurlijk zo ingrijpend in je leven. Hè? Zo'n iemand waar je zoveel mee hebt gemaakt... en die je dan achter het stuur van dat ding hebt zitten... en jij hebt erin gezeten. En datzelfde toesteltje 2 maanden later. Want ik zou nog met een naar Texel vliegen... is nooit meer gebeurd.
1: Jeetje. Ja, want ik heb die uitzending heb ik ook gehoord. Want ik heb daar een stukje van. Ik heb daar één gedeelte van opgenomen waar ik heel veel aan gehad had. Dat is daar namelijk een stukje. En het is maar anderhalf minuut geloof ik. Die intro van de Krakowien-suite.
0: Ja.
1: Die.
0: Ja.
1: Dit vind ik zo verschrikkelijk mooi. Daar heb ik heel veel troost bij gehad. Ik was toen een beetje in de war. Ik draaide iedere keer dat stukje van die Chopin. Van die, een van zijn eerste werken. Van die Krakow-suite ja. of zo. En dat heeft mij door tussen vier witte, een soort van catalogus heeft mij doorgesleept. Het is een uitzending van hun geweest, dat kun je nagaan. Ja. Wat voor vreemde impact radio soms kan hebben.
0: Ja, nou dat vind ik het fantastische van radio. En wat ik het mooie altijd zeg, kijk ik doe natuurlijk al heel lang televisie, al 11 jaar. En op zich, kijk, daar komt echt een treintje met
1: ja,
0: Jan
1: de hondenkop.
0: Binnen. Ja, de hondenkop. Dat mooie ouwe, dat hoor je ook mooi binnenrijden. Remmen piepen zo, wacht maar. Nou, valt mee.
1: Ja hoor.
0: Ja, ja. Dat is het lijntje naar Soest, hè? Daar zat Jan ook graag in. Al die kleine stationnetjes doen. Dit is een heel leuk lijntje dit. Die gaat over Den Dolder, Bilthoven, Soest-Zuid. Eén spoortje straks. Dat is de oude romantische trein met al die oude stationnetjes. Dat is echt prachtig. Maar nee, wat ik vind van de radio is, en dat heb ik altijd gevonden, het is echt het medium van de verbeelding. Hè?
1: Ja, absoluut.
0: Want mensen die schreven dat ze ons zagen zitten, nou, zoals jij dat ook hebt. Ze zagen Jan en mij daar op zo'n station zitten, helemaal verlaten daar in Praag. Ze zagen ons op zo'n kamertje zitten met z'n tweeën, met heel veel drank. En op de televisie slaat het dood, is het plat.

0: Dit is het kerkhof, de baan, waar Jan Tittel begraven ligt. Alleen wij moeten even zoeken waar dat is.
1: Ja, hij ligt... Kijk, hier ergens loopt de trein langs. En we komen straks op een nieuwe gedeelte. Dan moet ik even ook weer, want ik ben er een tijd niet geweest hoor. Maar dat vinden we wel. Ja, het ligt natuurlijk heel dichtbij zijn huis waar hij woonde. Bij de generaal. Bij de trein. Want dat geluid, dat was hem zo lief. En En Jan hield natuurlijk ook wel van de rust. Het heeft wel iets, dit, als ik nou... Nu loop ik er weer na een tijdje. Of na een hele tijd, eerlijk gezegd. Het heeft wel iets van het... St. Markse Friedhof. Waar natuurlijk... Ja, dat is nog drukker. Want daar rijdt die grote snelweg. Die trouwens is een snelweg. Het zou weg moeten, dat St. Markse Friedhof, waar Mozart lag. En daar is zoveel commotie over geweest. En waarom? Omdat zogenaamd Mozart ligt er dan. In dat massagraf.
0: Ja, ze wisten dat niet.
1: Ze wisten het niet precies. Maar goed, omdat daar... Je hebt je toch dat beeldje... De plek van de nachtuitzending. Waar een stuk film... Kijk, hier lopen we door een plas. Zo niet. Kijk, daar heb je dat nieuwe gedeelte.
0: Ja, dat
1: is hier.
0: Ja.
1: En er is zo'n... en het schuldgevoel van de Weners alleen al tegenover Mozart. Want ze hebben hem toch altijd slecht behandeld. Dus... St. Markse Friedhof, ja, is blijven bestaan. En dat vind ik wel heel bijzonder.
0: Ja, de entree hier van dit, ik zeg net tegen Han, dat leek een beetje Oostenrijkse. Met die lijsten en dakbedekking en die kleur van het gebouw.
1: Ja.
0: Deed een beetje
1: aan... Kijk, nou kom je op het gedeelte, maar ja, ga maar eens zoeken, hè. Hij ligt een beetje naar rechts, geloof ik. Ja, we moeten niet kwaad zijn als we hem niet vinden, hoor. Want het is natuurlijk een hele zoekpartij. Want zie je, het waren van die kleine laantjes. Daar heb je hem.
2: JWA-titel.
1: Wie heeft dat vliegtuig?
0: Den Haag, geboren in Den Haag in 1923... En 1989 overleden in Praag.
1: We hebben Jan gevonden.
0: Ja.
1: Zie je, dat vond ook Jan mooi natuurlijk, dat we lang naar hem moesten zoeken. Ja.
0: Ja.
1: Ik had er een treintje op gezet, vind je niet? Dat vliegtuigje vind ik een beetje vreemd. Dat is wel symbolisch natuurlijk. Ja, ik denk misschien toch kleinkinderen. Er staan nog bloemetjes.
0: Ja.
1: Zie jij, wordt wel herdacht. Hier ligt Jan, ja. God, dat doet me toch wel wat. Om er na zoveel jaren weer te komen. 89 was het.
0: Ja.
1: Alweer 11 jaar geleden. Jan was 62, geloof ik, hè? Even kijken hoe oud was hij. 23. Nee, 63. Wat was hij? 63, hè? Nee?
0: 66.
1: 66 was hij.
0: Ja.
1: Hij was net gepensioneerd, verdomd. Ja, dat is waar.
0: Ja, want die
1: party was een jaar daarvoor.
0: Die band die heb ik van Jan Bolling gekregen.
1: Ja. Dat afscheid was toen was je nog officieel met 65 ging je pensioen. Hè? Dat was nou natuurlijk anders. Hoewel, ik ben ook op 65 officieel heb ik afscheid genomen. Dat had hij toen ook gedaan. Hele rare afscheid met rare stukken uit de studio. Dat is heel mal geweest.
0: Ja, heel vreemd. Een beetje surrealistisch zelfs.
1: Ja.
0: Wat ik gezien heb, ik vond het...
1: Maar het bestaat nog steeds, het graf, gelukkig.
0: Men wist niet zo goed wat men ermee aan moest, had ik het idee.
1: Dan ligt hij toch minder langs de trein dan ik dacht. Het kerkhof is langs de trein. Maar,
0: ja.
1: Maar kijk, die huizen zie je, dat weet ik zeker. Dat kan me herinneren, dat het zo open was allemaal. Ja. Dag Jan, hè, is het nou...
0: Ja.
1: Ja, Den Haag geboren, dat hoorde je ook, hè, dat Den Hagenaar was. Dat is een manier van praten. Haags bleef hij, tot en met.
0: Nou, het was natuurlijk een moeilijke man, maar ik heb aan zijn uitzending met jou heb ik heel veel plezier beleven in ieder geval.
1: Ik heb alleen maar, buiten alle ruzies, heb ik hele dierbare herinneringen aan Jan. Aan Jan heb ik eigenlijk veel te danken, dat mag ik toch wel zeggen. Al die prachtige reizen die ik heb mogen maken. Ook daarna met Jacob Bogaert. Ik was daar natuurlijk toch in de geest van. Hè? En later nog heb ik eens een Wagnerreis mogen maken met Jan-Willem ten Broeke. En altijd op de manier, en zelfs ik heb veel van Jan geleerd. Ik heb een paar grote marathons gedaan met Christian Bor, met zijn reismuziekgezelschap. En ja, zoals ik nou bij het graf van Jan Tittel stond, stonden we bij het graf van Tchaikovsky in de sneeuw met 20 graden vorst. En dat zijn ook van die onvergetelijke momenten. Dan denk je, ja, dat zonder Jan had ik dat nooit gedaan.
0: Nee.
1: Jan is echt een grote leerschool voor me geweest. Voor alles, zelfs nu nog bij de televisie.
0: Ja.
1: Hij heeft het eerste televisiejaar heeft hij meegemaakt, hè? Ik ben in 1989 begonnen. En hij is eigenlijk, dat was een ontzettende klap voor me, dat hij toen zo snel overleden is. Ik begon in januari. En ik ben toen bij hem in het hok geweest. En toen, hij vond het toch wel bijzonder en leuk. Maar hij heeft het niet langer dan 3 maanden mogen meemaken. Ik geloof dat april, mei is het gebeurd. Heel kort. 1989 was het moment dat daar ook de muur viel, hè? In Praag. Dat heeft hij mogen meemaken. Dat is zo raar. Dat is werkelijk heel schrijnend. Hij zit op die hotelkamer in het Alcon in 89.
0: 89, ja, precies, ja.
1: Zit hij in het hotelkamer en dan heeft hij de radio aan. En je hoort hem alleen maar hijgen.
0: Ja.
1: En dat is een soort exhibitionisme natuurlijk. Wie doet dat nou als je zo ziek bent? En zou jij dat doen? Je bandje laten lopen, zodat mensen horen hoe je aan je einde komt. Dat is toch te dol voor woorden? En je hoort hem hijgen. Ik kan niet meer. En dan gaat hij bellen. En op de achtergrond hoor je dus, en daar geeft hij soms ook wel commentaar op nog, zo ziek als hij is, hoor je dus die bijeenkomsten op het Wenceslasplein. En je hoort de radio dat verslaan. Dat is zo bizar. En dat zijn de laatste momenten die we van Jan op de band hebben. En daarna heeft het bandje laten lopen, ook toen hij naar beneden ging. En ja, toen is het verloren gegaan natuurlijk. Want in die herrie en in die chaos laat niet iemand in de zieke auto dat het bandje nog meelopen.
0: Nee.
1: Dus dat is het einde geweest. Ja, je hoort de trein wel, hoor maar. Mooi op afstand.
0: Nou, ja. De trein op afstand voor Jan Tittel nog hier bij zijn graf. Met zijn grote vriend Han, de kleine man, reiziger. Han is natuurlijk niet alleen maar een kleine man, maar ook een hele fijne man. Han Reiziger, ik wil jou heel erg vriendelijk bedanken voor dit gesprek voor Radio Drenthe en de VPRO.
1: Ik heb het heel veel plezier gedaan. Dank je, Harry.
3: Muziek in deze aflevering van Harry's Blues, met als gast Han Reiziger. Die muziek die kan eigenlijk alleen nog maar van Mozart en van Benda wezen. En dat is ook zo. Een aantal variaties van Mozart. Udevoer de Murray Pariah en Radu Lupu. Het Alla Turca, udevoer de Christian Zacharias. En het Allegro Ritenuto, ook weer van Murray Pariah en Radu Lupu. En een stuk van Frans Benda. Een van de twee breurs, de andere was Jitsi, sonate in G. We gaan verder op pad met Harry Musquet. En doorvoer deze keer naar een romance in Norg.
0: Hier bent wij in Norg, een van de alleroudste kerken. Daar staat wij tegenaan hier. 10 uur diensttijden. Nederlands hervormde kerk. Een hele oude kerk. Een van de oudste van Drenthe, denk ik. Zo is het kijken. Maar ja, en Norg heeft voor mij ook nog een aantal betekenis. Ik heb hier 6 jaar verkering gehad. En dat was hier achter. Of eerst ergens aan de andere straat waar ik heen moest. Toen ging ik op de fiets dus altijd naar Norg toe. Want een brommer kon er toen nog niet af. Maar door weer en wind kroste ik hier op af en mijn vriendin Miep Huisman die woonde hier en die kwam later te wonen in een verbouwde Saksische boerderij, de Eshof heet dat. En dat is later gedeeltelijk het woonhuis was helemaal gerestaureerd. En de deel werd gebruikt als de expositie, als een permanente expositieruimte. In de verschillende kunstenaars van de Drentse Schildersgenootschap en zo, die heb daar nog geëxposeerd. En Wim van der Hoek, de stiefvader van Miep, die was ook kunstenaar, die was beeldhouwer en schilder. En een van de eerste die dat overigens ook nog geëxposeerd heeft, was Frans Jansen, die nou in Assen zit en mede-eigenaar is van de Gulle Gans. En die heb daar ook nog geëxposeerd, maar dat was eigenlijk mijn vriendin. En in die tijd kroste ik altijd op en neer, dus op een fiets. Hier tegenover, heette toen het Wapen van Norg, legde ik nog wel eens een biljartje met die broer van Miep, met Jeff. En ik heb hier ook heel veel rondlopen met de hond in het veld en zo. Hier, met de een. Ze hadden twee honden, de een en de ander. Maar de ene, ja, de, oh nee, was daar. En dat was een ontzettend lief hondie. Ik ging hier ook wel eens met de bus naartoe, met de ESA. Helemaal Stollinga's autobusdiensten. Gele bus met een groene afzetting. En daar zat de chauffeur en die heette Job. En, en soms zat er geen mens in die bus. En dan, hij wist precies waar wij heen gingen. En dat hond die daar was, op de hoek, was een plaats waar de bus dan stopte. En vaak bracht dat hond die mij weg. Als ik weer, en die was heel vies met mij. Ik heb ook nog wel gered uit de muil van een grote Bouvier. Maar ik heb daar 6 jaar rondlopen. Ik sliep hier dan ook later wel. Hè, dan, zo giet dat dan. Als je wat verder in zo'n relatie komt. En, helaas, of ja, in die tijd is dat toen. Dat is uitgegaan. Niet door mijn schuld, want ik heb daar nooit een verkeering uit gemaakt. Zo, als ik trouw ben aan één, dan blijft dat meestal wel zo. Als ik geen verkeering meer heb, dan dondert het niks meer. Dan riek alles net als vergenteloos, zou ik maar zeggen. Maar dat vond ik toen, gloepens vervelend. Maar ja, ik heb een paar mooie liedjes over geschreven. Zo als Say That Window Of My Eyes. And Somebody Will Know Someday. En Time Passed Me By. Dus ja, die rottigheid die heb ook wel weer wat opleverd. In toch een paar mooie chansons, zou ik maar zeggen, die altijd zullen blijven. En laat dat maar zien als een ode aan Miep dan.

0: Nou, dat is natuurlijk een prachtig dorp. Maar net zoals alle dorpen in Drenthe is er hier ook veel nijbouw om. En die S aan de zuidkant, die hebben ze ook weer een beetje verknald en zo. Maar ja, dat is evident aan deze tijd. En ja, door dik en dun hè, ging ik hier naartoe. Het is wel zo wie het was dat het gewoon helemaal dat je niet kon komen. Dat was, ik meen dat dat ergens in de 60 jaren was. In zo'n hele strenge winter, dat er geen bus meer liep. En dat ik hier nog wel eens met Gelling, met een heupflacon cognac, gewoon zo 50 kilometer liep. Moet je nagaan, wat je toen wel niet deed. Ik bedoel, maar zal nou niet meer in me opkomen. Hoor. Maar dat werd toen gedaan. En ik weet nog wel dat ik op de vakantiewerk had, op de Wilgo, dat ik op een alle Benelli en zo, die ik dan leend had van George Greving en zo, op en neer toerde. En ja, je had er wel wat voor over in die tijd. Dan moet ik ook zeggen dat het hele aardige mensen waren. Hoor. Die Joker van de Hoek en Wim van de Hoek. En Wim was een hele lieve man, helaas veel te vroeg overleden. Hij had ook een of andere kwaal, een soort van verwaarloosde. Nou, in ieder geval kreeg hij weinig lucht meer. En, maar wij waren allebei gek van jazz en wij lagen dan vaak, zaterdag middags hij die uitzending van Michiel de Ruiter en zo. Dan lagen wij first and all radio, was Thelonious Monk erop was, of Charlie Parker of Miles Davis. Dus dat was echt prachtig. En in die tijd speelde ik dan een beetje bas en zo. En, en die mensen die hadden toch wel veel, voor die tijd hadden die heel veel begrip voor zo'n figuur als mij. Ik bedoel, dat waren kunstenaars, die kwamen uit het Westen, die waren toch wat losser als de autochtone bevolking in Drenthe. Maar ik weet niet waar ze bleven. Maar ze schijnt getrouwd te wezen later en ergens in Almere of all places te zitten. Nou ja, ben ik toch blij dat ik in Drenthe bleef, man. We hebben hier ooit nog een keer gespeeld, ja. Elsinga of zo, een hotel iets verderop. Met een zaal erachter. Ja, wij hebben toen eigenlijk alle dorpen van Drenthe zo'n beetje hard. En s'nachts fietste ik altijd terug en dan ging ik nog wel eens in Peest aan bij Café Winter inderdaad. En, als het goed koud was, dan nam je daar nog even een borreltje. En dan, de jongen die daar aan de baas zei, graag je, die kende je ook wel. En dan ging ik weer verder. Maar ik heb heel vaak die 15 kilometer, 16 kilometer Assen-Norg en vice versa afgelegd. Het was niet verveeld in die tuur. Nee. Dan ben je ook nog wel eens op de motor van Erik Nordholt. Destijds nog op het gymnasium in Assen, maar die kwam altijd met een modder van Abelscha, want die had verkeering met Annie van Leeuwen. En met Dries van Leeuwen was ik bevriend, die speelde klarinet. En hij had zijn alle NSU Max stond er in de schuur. Maar Alfred Luiker die had hier ook verkeering. Met het meisje van met die winkel daar. Daarachter was vroeger een boekwinkel. Ik weet niet meer precies hoe ze heette. En er was een mooie avond en wij zagen die modder staan in zo'n schuurtje. Oké, niemand riepen wie, maar we wisten wel hoe we het brommen. Dus wij trapten aan en met drie man, één achterop, één voor op en zo naar die wichten toe. Maar s'avonds, want ik kwam ik sliep toen bij Van Leeuwen, weet ik nog wel, bij Andries. En ik kwam Erik eraan, die was toen al een beetje, hij was wel funny. Hij had wel veel humor, maar hij was ook wel soms wel erg. Ik denk wel bedonderd dat we die modder pakken zonder riepen wie en zo. Het was wel leuk. Commissaris van politie te Amsterdam, ons toen maanden van. En niet weer, jongens, hè? Weet je wel.
1: En dat was Harry's Blues voor vandaag, met als gast Hanne Reiziger. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
3: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
4: Zanger en mondharmonica-speler Kim Wilson van de Fabulous Thunderbirds en bluesgitarist Ronnie Earl. Double Trouble.

Kim Wilson en gitarist Ronnie Earl, Double Trouble. En in de radiowereld schijnt het vrij ongebruikelijk te zijn om nummers van 10 minuten te draaien, maar daar trekken we ons bij muziek voor volwassenen helemaal niets van aan. Will Hoke, dat is een moderne storyteller uit Tennessee. De man die maakt ijzersterke albums, maar breekt maar niet door. Dit komt van zijn album Small Town Dreams. Will Hoke, They Don't Make 'Em Like They Used To.

We'll hope they don't make them like they used to. Twee mislukte solozangers kwamen elkaar tegen in het nachtclubcircuit van Miami. Sam Moore en Dave Prater. En ze besloten verder te gaan als duo en ze scoorden wereldhits. Hold On, I'm Coming en Soul Man. Dit is een compositie van Dan Penn. Sam en Dave, You Left the Water Running.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Fire It Up van Steve Cropper is het album van deze week. En dat is een productie van John Tiven. En John Tiven is een interessante man. Dat is een begenadigd muzikant. Hij speelt gitaar, basgitaar, toetsen en mondharmonica. En hij reist door Amerika om allerlei wat oudere, vergeten artiesten weer naar de studio te halen. En daar maakt hij dan een prachtig album mee. En nu was hij als gitarist niet nodig omdat Steve Cropper gitaar speelde. Dus hij speelt nu basgitaar. Maar als hij gitaar moet spelen, heeft hij altijd zijn vrouw bij zich. En die speelt weer heel goed basgitaar. Deze John Tiven, een man om te onthouden. Steve Cropper, One Good Turn.

0: Steve Cropper, One Good Turn.
1: James Infeld, dat is eigenlijk een Nederlander, maar James en zijn broer Rick Jason Infeld waren kinderen toen ze met hun ouders vanuit Venlo naar Californië verhuisden. En Rick James overleed op 31 december 1985, want hij was de basgitarist in de band van Rick Nelson. En samen met Rick Nelson kwam hij om het leven bij een vliegtuigongeluk in Texas. En James maakt nog steeds hele mooie rockabilly albums in Amerika. James Infeld, Samantha.

0: James Infeld, Samantha. Percy Wiggins uit Memphis was populairder in Engeland dan in Amerika. Hij toerde ook heel regelmatig door Engeland en vaak samen met Syl Johnson en Ann Peebles. En in Amerika is hij slechts een lokale held in het clubcircuit van Memphis. Percy Wiggins, Book of Memories.
1: Do

Percy Wiggins, Book of Memories. Onlangs was ik in Amsterdam bij een concert van John Fogerty, een fitte 70er. Hij is nog goed bij stem en die Creedence Clearwater Revival hits die zijn uitermate geschikt voor live concerten. Dit komt van zijn soloalbum Revival, John Fogerty, Broken Down Cowboy.

John Fogerty, Broken Down Cowboy. The Civil Wars, dat is een formatie uit Nashville. En als soloartiest kwamen Joy Williams en John Paul White niet aan de bak in Nashville. Maar als duo werden ze heel succesvol. Dit komt van het album Barton Hollow, The Civil Wars, 20 Years.

the Civil Wars, 20 years. De Soul Clan, dat was een superband met louter soulsterren zoals Solomon Burke, Arthur Conley, Don Covey, Benny King en Joe Tex. En toen Arthur Conley naar het Nederlandse Ruurloof verhuisde, werd Wilson Pickett zijn opvolger. De Soul Clan, That's How It Feels,

The Soul Clan, That's How It Feels. Country-legende Buck Owens uit Bakersfield, dat was werkelijk een geweldige songwriter. En Emmylou Harris uit Birmingham, Alabama, coverde een van zijn grootste hits. En dat deed ze samen met haar vaste studiogitarist James Burton, die ook jarenlang bij Elvis Presley speelde. Emmylou Harris, Together Again.

Emmylou Harris, Together Again. Otis Redding uit Macon, Georgia, was slechts 4 jaar actief bij Stax Records in Memphis en na zijn overlijden liet hij een waanzinnig oeuvre na. Dit is een compositie van zijn collega Eddie Floyd, Otis Redding, I Love You More Than Words Can Say.

Otis Redding, I love you more than words can say. Rita Chiarelli uit Canada heeft Italiaanse roots, maar dat had u natuurlijk al gehoord. En ze is waanzinnig populair in Canada, maar ze wist nooit voet aan de grond te krijgen in Amerika. En ze probeerde het ook in Italië, ze ging er zelfs wonen, maar ook dat werd geen succes en daarom keerde ze snel terug naar Canada. En daar nam ze een nummer op over de geboortestad van Elvis Presley. Rita Chiarelli, Tupelo.

0: Rita Chiarelli met gitarist Colin Linden. Chupelo.
1: U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp.
0: James Carr krijgt het laatste woord. Hold on.

0: Ik ben misschien een Drentse Molukker of een Molukse Drent. Daartussen zit mijn identiteit.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor giet hij ditmaal naar een hele stille plek. Naar een plek met veel herinnerings. In elk geval voor zijn gast, voor Noes Solissa. Want die is geboren in 1952 in Kamp Schattenberg, ook wel bekend als Kamp Westerbork. Begin 50 jaar kwam door de eerste repatrianten uit Indië aan om er door, zoals zij dachten, tijdelijk te blijven.

0: ben hier al een slagboom doorgelopen met Noes van Liza. Noes, wij kennen elkaar al wat langer, maar voor de luisteraars, wij zijn hier op het voormalige kamp Westerbork, wat in de volksmond hier onder de Drent eigenlijk kamp Schatberg heette. Maar jij bent hier gekomen in 1951 en jij was twee. Of jij was één, in 52 ben jij geboren, hier op deze plek. Maar jij bent ook nog een woordvoerder geweest van de in Wijster bij de eerste kaping. En als zodanig zullen misschien sommige luisteraars jou nog kennen. Maar over de kaping, daar is eigenlijk al genoeg over gezegd. En de laatste tijd ook nog documentaires op de televisie geweest dat we het daar eigenlijk niet over wilden hebben. Wij wilden het dus even hebben over die 50 jaar eigenlijk. Dat de Zuid-Molukse mensen hier in Nederland zijn. En speciaal over de mensen die hier in dit kamp, wat eigenlijk kamp Schattenberg heet, hoe dat gegaan is en hoe het hun vergaan is eigenlijk. Wat herinner jij je hier nog van?
1: Kijk, in grote lijnen, het beeld wat je hebt overgehouden is jouw kindjaren. Je bent hier als kind opgegroeid. Je had alle vrijheid. Alhoewel wij thuis werden we heel strak, heel kort gehouden door de ouders. En ook de rest van de familie. Maar dat gevoel van kind zijn, je stapt zo de bossen in. Je haalt allerlei kattenkwaad uit. Schitterend. Dat was een heel mooie periode. Zo kijk ik terug naar mijn kindjaren.
0: Er waren hier, naar mijn schatting, ongeveer 3000 mensen. Je ziet er nou niks meer van terug. Het is ook een herinnering. Het is ook een herinneringsmonument is hier geplaatst in verband met een nog eerder punt in de geschiedenis, dat de Joodse mensen hier hebben gezeten. Hè? In het kamp Westerbork, waar iedereen het altijd over heeft. Daar zal ik nog even uitleggen, niet precies in of tegen Westerbork aan ligt, maar eigenlijk vlakbij het plaatsje Hooghalen, wat aan de spoorlijn lag. En die spoorlijn, die hebben ze dan een beetje verlengd om die mensen hier destijds naartoe te brengen. Maar de misvatting is eigenlijk dat kamp Westerbork bij Westerbork zo ligt, dat is niet zo. Het heet uiteindelijk in de volksmond hier in Drenthe dan ook eigenlijk kamp Schattenberg. Het is nu eigenlijk een herinneringsplaats en er staan een aantal grote, wat zijn het eigenlijk?
1: Schotels.
0: Schotels, ja, waar je mee het heelal kunt afzoeken naar buitenaards leven, dacht ik. Dat is wel een rare contradictie. Maar zie jij nog wat terug, Noes? Kun je nog wat? Zijn er nog punten waarvan jij zegt, hé, dat herken ik nog wel. En hier, waar hebben die brakken allemaal gestaan? Want het waren toch eigenlijk houten gebouwen allemaal.
1: Ja, nou, wij zijn nu even voorbij gelopen. Ik zie daar hier voor me een straat. Nou, die straat die loopt vlak voor het barak waar ik gewoond heb. Dat is het barak 37, meen ik. Ja, daar heb ik jaren in gewoond. In eerste instantie als baby brak 36. Daar ben ik eigenlijk geboren in 1952.
0: En er waren allerlei faciliteiten. Je kunt hier, als je hier zo die kant op kijkt, was een slagboom. Hè? Je kon niet zomaar naar binnen, wel?
1: Nee, je moet.
0: Moest je aanmelden of zo? Behalve de mensen van het kamp zelf.
1: Dus. Ja, de mensen van het kamp zelf. Kijk, ook mensen van buiten. Bijvoorbeeld, er komt de slager, die komt hier binnen. De postbode. Nou, dan gaat de slagboom gaat dan vanzelf open. Er zaten altijd een paar mensen daar in het kantoortje, noemen we dat. En dat leven dat gaat zijn gangetje. Het is, het was heel betrekkelijk, eenvoudig, overzichtelijk. Ondanks toch het grote aantal mensen die hier vooral in het beginjaren woonden. Maar als kind was jouw wereldje ook nog heel klein, hè?
0: Ja.
1: Alles wat verder van je afstaat, dat is allemaal heel groot. De straat hier, dat was vroeger als kind. Ik dacht dat dit zo'n vierbaansweg was of zo, weet je wel. Dat is mijn beleving, dat was mijn beleving. Maar dat is er heel weinig meer van terug.
0: En de faciliteit waren hier natuurlijk wel. Jullie hadden een school en er was een soort van kleine gelegenheid, gezondheidsbarak of zoiets.
1: Ja, er was een kleuterschool hebben we hier gehad. Ook een lagere school. En winkelvoorzieningen, diverse winkelvoorzieningen. Een hospitaaltje. We hebben hier een arts. Postkantoor is hier.
0: Dus eigenlijk alle faciliteiten die je op gewoon een normaal dorp eigenlijk ook had.
1: Ja.
0: Ja, ik weet er zelf ook iets van, omdat mijn vader hier toen destijds beheerder was van de brandweer. Dat is ook wel weer toevallig. Dat was er dus ook, en er was een badhuis. Maar er was hier ook een voetbalveld, weet ik nog.
1: Nou, er waren een aantal voetbalvelden. We hadden hier, meen ik, een stuk of 5, 6 voetbalclubs.
0: Ja.
1: Die onderling...
0: Van dit dorp? Van het kamp?
1: Ja.
0: Oh, dat heb ik nog geweten. Nee.
1: Ja, die onderling dan toernooitjes spelen. Ik weet het nog heel goed. Mijn vader zat in een veteranenteam. En de kinderen, die dragen dan ook de shirtjes van de vader. Ja, dat was machtig.
0: Ja.
1: Maar god, ze kregen altijd aan de klop natuurlijk. Ja.
0: Het was ik weet nog dat het aan de rand van dat veld, daar woonde Septenno. En die zeiden de kampraad, meen ik.
1: Ja.
0: Daar hebben we ons nog een keer omgekleed. Dus, want er moest ook wel eens gevoetbald worden tegen een afvaardiging uit Assen. En André Java, die heeft toen nog eens een keer zo'n elftal samengesteld. Waar ik ook nog aan mee heb gedaan.
1: Ja.
0: Maar het was bijzonder prettig. Wij werden helemaal, zoals het bij de Zuid-Lukse mensen meestal gaat. Altijd gul ontvangen. Hè? Dat, en veel eten en zo, dat was altijd bijzonder gezellig.

0: op een gegeven moment ben jij... Jij werd ouder, jij kwam hier op school. Hier was een kleuterschooltje. Was het besef al aanwezig toen... waarom jullie hier eigenlijk zaten en zo? Of kwam dat pas veel later?
1: Nou, dat kwam pas veel later.
0: Ja.
1: Natuurlijk, als kind... nu achteraf... redenerend... werden ons ook verhalen verteld... door mijn vader en door mijn grootvader... van hoe wij hier terecht zijn gekomen.
0: Ja.
1: Maar de werkelijke waarde van die verhalen... ja, dat realiseer je pas achteraf. En ook de voorgeschiedenis van Schattenberg. Ja, ook, ja, dat stukje historie, ja, dat was in het begin helemaal... Ja, dat wist je niet. Je leefde in het heden dan toen. En later kijk ik dan pas op terug... en neem ik kennis van een stukje geschiedenis van Schattenberg.
0: Ja, ja.
1: En ja, waar dan de Joden hier... tijdelijk we moesten huisvesten op doorgang naar Duitsland, Polen. God, daar ligt een stukje, daar ligt ook een stukje tragedie. Menselijke,
0: enorme tragedie.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment, ik heb me wel eens afgevraagd, en misschien jullie ook wel, dat ze... ook de Nederlanders, jullie eigenlijk wel een beetje verder weg hadden gestapt. Ze hadden natuurlijk niet direct huisvesting. Ik heb me wel eens aangevraagd, waarom moet dat nou per se in Drenthe? Niet dat wij als Drenthe jullie niet wilden hebben, maar dat was weer typisch Nederlandse regering. Want een hele grote misvatting is dat natuurlijk ook dat men altijd gedacht heeft dat Drenthe rijk was. Maar Drenthe was voor de oorlog misschien nog wel armer als de Zuid-Molukken. Dus ze hebben ons... Hoe ondervonden jullie dat? Want jullie moesten dan op een gegeven moment moesten jullie naar de stad toe. Er liep een bus van Harmani, dat weet ik nog wel. Dat waren eigenlijk touringkaarten, maar die mensen hadden ineens ook een negotie erbij. Die konden dan een lijntje openen op Schattenberg. Mensen moesten naar de stad. Hoe werd het toen? Kun je nog herinneren hoe het toen tegen jullie werd aangekeken?
1: Nou, even weer. Even wat terug op jouw eerdere uitspraak. Kijk, het was hier een tijdelijke voorziening.
0: Ja, dat werd jullie verteld.
1: Dat werd ons ook verteld. Onze ouders en de eerste generatie leiders hielden zich ook voor. Dat was conform de politieke realiteit op dat moment. Maar goed, van de tijdelijkheid, daar zitten we nu onderhand al bijna 50 jaar.
0: Een halve eeuw.
1: Ja. Ook later realiseer je. Kijk, als kind kijk je natuurlijk heel anders tegen de werkelijkheid aan. Hè? En later de beoordeling van Schattenberg. Dan denk je van, hoe is het in vredesnaam mogelijk om zo'n hele groep mensen ergens in een land van nowhere te plaatsen?
0: Ja.
1: Dat zou je vandaag op de dag zou je dat heel anders gaan doen.

0: heel anders.
1: Ja, want het is natuurlijk wel zo, mensen die hier nu asiel aanvragen, en dat waren jullie dus duidelijk niet, die hebben nu in deze tijd sneller een woning als dat jullie hadden. Want daar heb je dus toch wel... Hoe lang hebben jullie hier gezeten? Laten we dat eens even vaststellen.
0: Ik heb hier 19 jaar gezeten. Ja. Ja. Maar toen ik 12 werd, toen ging je, of 13, ging je naar voortgezet onderwijs. Nou, toen heb je te maken met Assen, de grote stad.
1: Ja.
0: En dat was dan een frequente contact met de Nederlandse samenleving.

0: ondanks dat het natuurlijk wel vreemd was, leek me het wel gezellig hier.
1: Het was heel gezellig.
0: Ja, misschien denken sommige mensen daar ook nog wel eens met heimwee aan terug of zoiets.
1: Ja hoor, absoluut.
0: Dat ze zeggen van, misschien was het daar met elkaar nog wel leuker als in, ja, als zo'n buurt waar sommige mensen nu wonen.
1: Ja, kijk, de hechtheid in de gemeenschap was hier natuurlijk veel groter. Maar we moeten dat ook niet gaan idealiseren. Nee. Want er waren genoeg conflicten tussen groeperingen. Ook, dat waren heftige.
0: Binnen de samenleving, ja, hier in Schattenberg?
1: Ja, allerlei politieke en sociale conflicten worden hier hardhandig opgelost.
0: Beslecht. Ja. Muziek was ook een ding wat ik me nog kan herinneren. Want in Assen had je op een gegeven moment, in het Rode Dorp, had je een muziekkoepel. En daar trad altijd een fluitorkest op van Schattenberg. Zo'n bamboe fluitorkest of zo. Ja. En dat was altijd het drugsbezochte, met de Johan Willem Vierkapel, het drugsbezochte concert. Want dat vonden mensen zo mooi. Weet jij, kun je daar nog iets van herinneren?
1: Heel goed zijn. Ja? Want ja, mijn grootvader was de leider van dat orkestje. Ja. En mijn vader zat erbij in. En nog een paar van die ooms. Ja, ze repeteerden ook vaak bij mijn grootvader thuis. Hè. Dus, of ik herinner, ja, absoluut.
0: Het was natuurlijk niet allemaal kommer en kwel. Er was hier natuurlijk ook wel humor, of niet?
1: Ja. Molukkers en lachen, dat is bijna synoniem.
0: Ja. Nou kennen wij elkaar al wat langer. Op een gegeven moment zijn de mensen naar Assen gegaan en een gedeelte naar Smilde. Ik weet niet, zijn ze allemaal of naar Smilde of naar Assen gegaan, of zijn er ook nog mensen ergens anders naartoe gegaan?
1: In de jaren 60, en weet ik niet precies, ik kan het niet precies aangeven, waar groepen in de loop der tijd naar Deventer.
0: Ook naar Deventer?
1: Ja,
0: dus,
1: ja, Krimpen aan de IJssel. Assen was, meen ik, midden jaren 60. En de laatste groep, Smilde, is zeg maar begin jaren 70.
0: Ja. Nou, dan kom je dus in de hoofdstad van Drenthe. En Assen was in de jaren 60 natuurlijk ook al is heel stuk kleiner dan wat het nu is. Want ik ben zelf Assenaar van geboorte en ik verbaas me iedere keer over dat ik soms de weg daar niet meer weet. maar wat vonden jullie daar? Ik bedoel, het is natuurlijk, je wordt dan ineens in een andere samenleving geplaatst. Was dat een vijandige omgeving? Of keek de mensen de kat uit de boom? Of hoe trof je dat aan? Of
1: wat is als ik kijk vanuit mijn persoonlijke ervaring, het was allemaal natuurlijk heel vreemd, hè?
0: Ja.
1: Ik bedoel, wij woonden hier en ik wist niet beter dan de huizen uit barakken bestonden. Nou, god, je gaat naar Assen. God, en daar zie je allemaal huizen staan. Hele mooie huizen. God, daar wonen dus Nederlanders. Dat is een van je eerste ervaringen.
0: Maar hoe waren de mensen? Ik bedoel, hoe ervoeren jullie daar? Want ja, ik kan me voorstellen dat als wij met een aantal Drenthe op een gegeven moment verplaatst werden, dat je dan ook in een volledig vreemde samenleving, dat je dan ook aan elkaar gaat hangen natuurlijk. Hè? Jullie, de Ammonese of de Zuid-Lukse gemeenschap, die is altijd toch wel vrij hecht gebleven. Ja. Ik bedoel, je hebt natuurlijk nou langzaam een hand dat een heleboel mensen wel integreerden in onze samenleving. Hoe was dat toen?
1: Kijk, als ik naar ons gezin kijk, we hadden ook in het beginjaren hadden we vrij veel, ja, al Nederlands volk over de vloer.
0: Ja.
1: De leerkrachten, die komen regelmatig op bezoek. Al is het omdat ik niet zo'n lieve jongen ben vroeger.
0: Ja.
1: Dus ze komen regelmatig bij mijn ouders over de vloer.
0: Ja.
1: Nou, de kruidenier, God, hoe heet die man, die eierenboer? Die komt nog steeds vandaag op de dag, zaterdag, komt die bij mijn moeder eieren verkopen.
0: Ja, ja.
1: En dat stamt, Boer Jansen, zo heet die man, uit Westerbork. Nou, die contacten die heb je al van vroeger. En God, dat waren allemaal voor jou allemaal, alhoewel, het zijn vreemde mensen, maar het zijn lieve mensen, het zijn aardige mensen. Nou, zuster Schuil, een familielid van jou.
0: Ja, ja.
1: Nou,
0: ja.
1: Dat is een hele lieve oude zuster. Dat herinner ik mij nog vrij goed.
0: Ja, dat waren de eerste mensen die zonder aangezicht der persoon mensen hielpen gewoon.
1: Precies. Ja. God, ja, en dan, de meer, zeg maar, de vreemde, soms vijandige reacties.
0: Ja.
1: Ja, dat kom je pas later, kom je dat pas tegen. Maar in eerste instantie was hier, was het hier heel gemoedelijk, heel warm eigenlijk.

0: persoonlijk voorvalletje. Ik was in voortgezet onderwijs zat ik en ik liep in de stad. En op een gegeven ogenblik stond je voor een winkel. En mooie schoenen.
1: Ja.
0: Dacht je, die wil ik wel kopen. Weet je. En er was een bepaalde drempel bij me om die winkel binnen te stappen.
1: Ja, ja.
0: En, maar goed, dan deed je dat toch. Weet je, je verzamelde alle moed en dan ga je naar binnen. En dan blijkt plotseling dat ze dan niet in jouw maat hebben. Terwijl ik toch dacht van, god.
1: Dat moet toch wel zijn.
0: Dat moet het toch wel zijn.
1: Ja.
0: Goh, en dat was een van de eerste ervaringen. Ja, waarvan ik denk van, ja, daar zit toch vooroordelen of iets dergelijks achter. Maar goed, je hebt dat niet uitgesproken. En je liet het daarbij.
1: Ja, er werd daar thuis ook over gepraat. En over dat soort dingen. Of was dat van, dat gebeurt al vaker, we nemen dat gewoon of zoiets. Er was geen sprake van een verzet of zo.
0: Dat, nee hoor, nee, dat zijn allemaal individuele persoonlijke ervaringen. En je bracht het nog niet in een breder verband met elkaar. En later kon je een aantal dingen wat beter bevatten. En ook omdat je met elkaar ook erover sprak.
1: De latere periode, dat krijg je dus. We gaan er even snel overheen over die kaping. Dat heeft natuurlijk wel wat losgemaakt. Hè? En daar wordt dus nu weer over gepraat. Dat is een soort van revival. Maar wat, dat heeft toch wel iets losgemaakt. Maar er is toch, ondanks dat, is er toch vrij weinig begrip gekomen voor de situatie. Hè? Dat vind ik eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Want hoe dan ook, de mensen, onze mensen of jullie mensen, was wat beloofd, gewoon.
0: Mm-hmm.
1: En, hoe is dat eigenlijk, hoe hebben jullie dat ervaren, eigenlijk? Dat gedeelte van die tijd.
0: Nou, kijk, de jaren 70. Nou, dat was een heel heftige periode. Als ik kijk naar mij persoonlijk, hoe ik dat heb doorgemaakt, beleefd. Maar ook als je kijkt naar de gemeenschap, dat heeft een ontzettend grote impact gekregen binnen de gemeenschap.
1: Ja.
0: Ik denk binnen ieder persoon die betrokken is met de Molukse samenleving. Ook al voel je als Molukker niet Moluks, maar ook door de reactie van de omgeving word je geconfronteerd met het gegeven.
1: Ja, ja.
0: Ook daar hebben mensen zich in de loop der jaren al dan niet aangepast aan de reactie van of leren om te gaan met de reactie van de omgeving.
1: Ja. Maar hoe was die? Want ik kan me nog wel herinneren dat men dat een heleboel mensen hier in Drenthe natuurlijk kwaad waren. Want die zeggen van ja, maar moet luisteren, wat hebben wij hiermee van doen? Want wij stonden ook niet zo op zo'n goede voet met de regering voor de oorlog. Hè? Weet je wel? Want dat is een beetje de Drentse geschiedenis. En wij weten helemaal niet wat er gebeurd is. En een heleboel Zuid-Molukse mensen weten waarschijnlijk ook weinig van de geschiedenis van Drenthe af, tenminste. Mm-hmm. Van die geschiedenis, van voor de oorlog. En, dus die mensen dachten van, ja, wat betreft dat ons?
0: Ja. Niemand zal dat, denk ik, kunnen begrijpen en willen begrijpen.
1: Maar die reactie van die mensen hier, hoe was die dan? Was die dan heel erg vijandig? Kan je daarvan herinneren eigenlijk?
0: Nou, de reactie van toen, ja, dat was ook van de Nederlandse kant, is dat er zijn hele diverse reacties van heel vijandig tot begrip. Maar ook heb je reacties van wel begrip, maar niet en veroordelen van de acties. Begrip voor de achtergronden, maar nee tegen geweld.
1: Ja.
0: ja, dat soort reacties waren er.
1: Ja.
0: Ik werd ook in die dagen werd ik bijvoorbeeld ook nog gevraagd om iets te vertellen over de achtergronden van Molukkers, de Molukse geschiedenis.

0: Ik ken natuurlijk veel Ambonese mensen. Ook dat we wel samen in hetzelfde café komen en samen wel eens op feesten waren. En dat was wel een leuke tijd. Maar nu krijg je dan weer dat het daar op de Molukken helemaal niet goed gaat in verband met laat maar zeggen, een soort van godsdienstoorlog.
1: Ja. Ik moet dat beeld van godsdienstoorlog enigszins
0: bijstellen.
1: Kijk, waar het conflict om gaat, even eenvoudig. Degenen die voor democratisering, voor de reformatie is van de Indonesische samenleving. En de
0: tegenstanders. Dus precies, zeg maar, de Suharto-clan.
1: De Suharto-clan, ja. Precies. En vanuit die clan worden allerlei groeperingen tegen elkaar opgehitst.
0: Om maar weer aan de macht te komen misschien.
1: Maar precies.
0: Ja. En daar zijn jullie nu de dupe van, in feite. Ja. En daar staan twee partijen tegenover elkaar die al jaren met elkaar in goed overleg hebben kunnen leven. En nu door dit soort politieke spelletjes uit elkaar worden gespeeld.
1: Dit zijn politieke spelletjes. Ja.
0: Hoe zie jij het in de toekomst gaan?
1: Ik denk dat de internationale samenleving die moet hun verantwoordelijkheid nemen. Natuurlijk zijn er ontzettend veel conflicten in de wereld. Kijk, wij als Moluks groepering hier, maar ook Molukkers daar in Indonesië, we zullen ervoor moeten zorgen dat de internationale wereld hun blik richten op Indonesië, in het bijzonder Molukken, om het probleem daar op te lossen.
0: Ja.
1: Kijk, want wat er nu afspeelt is opnieuw een drama, menselijke tragedie. Mensen worden van hun huizen verdreven, van hun dorpen waar ze wonen worden ze verdreven. Er zijn een paar honderdduizend vluchtelingen op dit moment.
0: Ja, dat is eigenlijk een groot schandaal, hè?
1: Ja.
0: En,
1: in eerste instantie was het ook een conflict, of gecreëerd conflict, waarvan men denkt dat dit is een burgeroorlog. Moslims, christen van Molukse afkomst. Later zag je door de Laskar Jihad, de extreme.
0: De heilige oorlog, hè, de jihad.
1: Precies.
0: Ja.
1: En die komen allemaal van buiten de Molukken en bezetten in principe een aantal plaatsen op de Molukken. Dus daarmee heeft het conflict een totaal andere wending genomen.
0: Ja. Ja.
1: Het leger en de politie die zijn niet in staat om het probleem op te lossen.
0: Nee.
1: Sterker nog, zij zijn veroorzakers. En zitten achter het conflict.
0: Ja, ja. Dus die meneer Walid, die doet niet genoeg. Of heeft niet genoeg macht.
1: Hij heeft onvoldoende grip op de situatie. Ja.
0: Want dat zie je ook een beetje terug in Aceh en zo. Daar is ook zoiets aan de gang. Daar hebben ze dus nou een soort van wapenstilstand onderhandeld.
1: Ja, Walid heeft een wapenstilstand onderhandeld. En vervolgens gaan anderen, die gaan het vuurtje stoken, ja, zodat weer het leger reden heeft om in te grijpen. En dat is steeds hetzelfde, het patroon in Indonesië.
0: Ja, ja. Jij bent hier nou ook 50 jaar zo'n beetje, bijna.
1: 48.
0: Maar
1: ja, het gaat wel hard.
0: Gaat wel. Ja, bij mij ook, Noes. Bij mij ook. Ik schrik soms zelf van mijn eigen leeftijd. Ik wil er ook vaak niet mee geconfronteerd worden. Ik denk altijd maar niet eraan denken, dan komt het wel goed. Jij werkt op het arbeidsbureau. En, maar hoe zit het nou met jou? Ik bedoel, een heleboel van de oudere mensen, die zouden dan eventueel, want het was toch altijd het plan, die zouden weer terug willen. Maar hoe zit het met jou? Zou jij ooit nog teruggaan, denk je?
1: Kijk, ik.
0: Nu is er natuurlijk helemaal geen sprake van, met dit conflict niet. Maar ik ben, in de
1: kijk,
0: toekomst.
1: Ik ben ja, misschien een Drentse Molukker of een Molukse Drent. Nou, daartussen zit mijn identiteit. Ja. Want ik ben deels gevormd door de Molukse cultuur, de Molukse gemeenschap, maar ook door de Nederlandse omgeving, mijn Nederlandse vrienden. Ja, daar ben je een beetje. En ja, of ik terug wil, ja, ook dat verandert in de loop der tijd. Ja, je had ook idealen van een bijdrage in de Molukse zaak om terug te gaan, te strijden voor de vrijheid. Ja, dat doe ik ook op dit moment ook wel, maar op een andere manier. Maar als je jong bent, denk je dat, heb je daar hele extreme ideeën over. Nu ben je weer een stukje ouder en je gaat dingen ook relativeren. Je kan dingen beter plaatsen en de verhoudingen zien. En ook wat jouw eigen mogelijkheden zijn als persoon. God, en binnen die kleine ruimte probeer ik toch iets of mijn bijdrage te leveren aan die Molukse kwestie.
0: Nu Solisa, eigenlijk ook een beetje een vriend. Ik wil je heel hartelijk bedanken dat je ons nog even hebben willen rondleiden namens Radio Drenthe en de VPRO.
1: Graag gedaan.
0: Oké, Noes.
1: Voor een vriend.
0: Oké, gaan doen.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Noes Solisa, een man die is geboren is in kamp Schattenberg, die muziek die was van Candy Dulfer, Too Funky, Jan Akkerman, Wildflower van de cd Focus in Time, Hena Masawaya van Julia Loco van de cd Heartland en van Van Morrison, Philosopher's Stone van de cd Back on Top. We gaan verder in Harry's historie. In Harry's recente historie. We gaan naar de plek waar hij 9 jaar lang Harry's blues merk en dan met name de muziekzolder.
0: De Bijle Straat, daar lopen wij hier. En wij staan hier eigenlijk voor het pand van de HBS, de Hogere Burgerschool, zoals dat vroeger. Rijks HBS, wel te verstaan. En er is sprake van, al een hele tijd, dat in dit prachtige pand radio en tv Drenthe samen zullen gaan huizen. Nou, de Bijle Straat, dat is een van de mooiste straten van Assen, allemaal van die mooie oude panden. En dan heb je hier begint het Assenbos, een heel oud bos hier aan deze kant. En hier op de zuidkant daar heet een open plek en die noemde men de kleedklapperij. En dat is zo komen omdat hier vroeger altijd de werksters van de dure meneren hier daar de kleden ging klappen. Dus de kleedklapperij. We steken hem over, want wij zijn van plan om even het pand van Radio Drenthe, wat vroeger de muziekschool was, heel vroeger, waar Roelof Maartens, zijn vader, nog conciërge was, als ik me goed herinner. Om daar eens even bij de platen te gaan kijken. Want dat is een hele mooie verzameling die ze van de provinciale bibliotheekcentrale hebt overgenomen. Voor een prikkie. En daar zit een prachtige. Dat is een prachtige collectie eigenlijk. Hè? We lopen hier nu langs het voormalige café Parkzicht van Ido. Dat is nu een etablissement dat heet De Tijd. En dan gaan we langs het huis waar vroeger Ido in woonde, maar daarvoor Dr. Vogel, Ome Tjerk, die ik heel goed kende heb. En daarnaast daar woont Jaap. Dat is Jaap, god, weet ik nog, architect. En dan
3: Kampigaar.
0: Jaap Kampigaar, precies. En dan lopen we hier zo een soort van loopplank op, net als je een schip op gaat. En dan kom je bij de receptie van Radio Drenthe. Nou, wij kunnen deze deur eens afgesloten stellen. Dat is iets nieuws. Goedendag.
4: Hallo.
0: Hoi. De loper die mag langzamerhand ook wel eens vernijd worden. Maar dat zullen ze wel niet doen voordat ze. Omdat ze een andere kaart op gehad. Ja, nou komen we wel weer met een. Oeh, al wat kieuw, jongen. Kijk, het kraken geeft al aan dat we hier op een plek bent, vlak onder de nok. En ja, weet je wat zo mooi is hier? Hier kun je dan als het hard drinkt en zo, en dan wil je dat hier mooi op dak tikken. En dan kun je neuzen in de archief. Hè? Kijk, en hier. Kijk, hier zo'n alle laadjes toestel. Waar bijvoorbeeld Big Country staat hier op. Ja, dat kun je zoeken en zo. Maar weet Lotte, kijk hier uit, dat is zo'n hele mooie alle grammofoon. Moet je kijken, jongens.
2: Nee, dit is een wasinstallatie.
0: Oh, ja, verdomd. Voor platen of zo. Dat spul goed bleef. Wat een prachtig ding zeg, dat ken ik helemaal niet. Ja, yeah, made in England. Bij Keith Monks Audio. Ja, we zullen hier eens even heen lopen. En wij staan hier, ja, bij de platen. En we zullen er wat willekeurig uittrekken. Kijk wat het oplevert. Wat staat er eigenlijk? The Invisible's Man's Band.
3: Ja, zoiets.
0: Hele mooie juffrouw. Ik weet niet wat het is. Ik kan me er niks bij voorstellen. Een hele mooie juffrouw ligt op de grond. Dit ben wel allemaal naar hoezenlustra's. Dat is eigenlijk prachtig. Nou, dus kijk maar wat. Nou, dit is allemaal een beetje rare muziek. Maar kijk eens. Prachtig. Jeff Beck en de Yardbirds. Shapes of Things. Hier. Dat is u de 60 jaar. Kijk hoe Jeff Beck er dan nog uitziet. Prachtig, prachtig, prachtig. Peter Koelewijn. Nou, ben ik nooit zo'n fan van West. Van die haringboer uit Eindhoven. Nee, Jan Popie Jopie is dat, joh. Dit is echt... Het beste van Boudewijn. Nou, Boudewijn de Groot staat daar ook nog heel fleurig op. Ik denk meer uitzien dat hij nog in de commune zat in Leggelo. Dus even kijken wat we hier hebben. Duits-Amerikaanse Freundschaft. Nou, wat ik me daarbij moet voorstellen.
3: Ja, DAF.
0: DAF. Oh ja, DAF, ja, DAF. Maar we gaan even naar de... Kijk, want we moeten hier onze hier ook bukken. Want dit zijn nog echt de alle balken, hè. Dat is nog... En dat vind ik zo mooi van zoiets. Hè. Dit is een beetje een plaats waar weinig volk komt en waar de liefhebbers eigenlijk uren kunnen rondkijken. Want als je er een keer aan begint, je gaat die hoezen lezen, wie er allemaal metspeeld hebben en zo, dan word je natuurlijk... Kijk, hier zitten we meer in de afdeling wat ik al leuk vind. Hoewel het het christelijk mannenkoor met Piet... Nou, dat is... Maar we moeten ergens komen waarvan ik zeg van, kijk eens aan, Memphis Slim, Blues for Natalie. Memphis Slim, oftewel Pete Chapman. Hè? Chapman, de man uit Memphis, een van die later naar Parijs gaan is. En een van de betere, nou kijk eens aan. Sammy Price, Fire, dat is meer jazz. Nou, hier Otis Spen, de pianist van de Muddy Waters Band. Prachtige... prachtige pianist. Riverside Blues, Must Have Been the Devil, natuurlijk. Jelly Roll Baker, Trouble in Mind, allemaal Otis Spen. Nou, hier is kijk. Lightning Slim, High and Low Down. Oh, well, the

0: Het is mooi. Het is een mooie. Het is een mooie collectie. En hier dan allemaal singeltjes staan. Dat zal dat wel niet wezen. U2. De tiet van de singles. Was nog net. En dan hier ook het begin van CD natuurlijk. Kijk waar hier nog allemaal stier. Een brief naar Libanon. De Jerry's. Aan de grens van de Duitse heuvelen. De babysitters van het peloton. Het soldatenhart en het laatste saluut. Nou, als dat niet mooi is. Kijk eens. 30 Hollandse hits van toen op Philips. Met Doris. En was die er al? Ja. Ik had het niet. Peter en de Rockers ook alweer. Nou. Allemaal van dat soort volken zo. De Blue Diamonds. Hè? Corrie van Gorp. De Dwaze Deun. Nou, kijk, dat is er allemaal bij Radio Drenthe. Hier, dan ga ik wat verderop. Hey, weer hey, Strauss, walsers en polka's onder leiding van Karajan, Wiener Philharmonica. Ook op DGG. En zo hebben ze hier vreselijk veel spul. Ja, hartstikke mooi eigenlijk. Hè? Dit ben van die ding waar je je hart aan verpandt. Daar giet het eigenlijk over. Radio is natuurlijk ook voor een deel muziek, hè? Is een, of een deel, voor een groot deel ook muziek. En is toch belangrijk dat je muziek. Dat je goede muziek uitzoekt. En dat kun je hier een beetje aan gaan zitten. Dan kun je dat hier vinden. Dat is hartstikke mooi. Dat kraakt hier ook nog zo lekker, hè? Kijk, en zo'n deur. Hè? Beetje afgebladderd. Waar zal daar achter zitten? Vind ik nog nooit weg. Zo, dit is een berghok. Een reparatiehok, denk ik maar. Allemaal moderne
1: computermachinekamer.
0: Hier maar zo een andere wereld in natuurlijk. Hè. Dit is het drempel, dat is van, kon je van de ene in een volledig andere wereld uur. Maar hier hoor, staat allemaal ingewikkelde apparaten, computers, nou ja, alles elektrisch. En je doet die deur dicht en je staat ineens in een ander, heel andere, ja. Prachtig. Ja, kijk eens, die mooie al. En dan hier, en dan, yes, kijk eens, van die haakjes. En hier.
2: Ja, dit
0: hier werkt Arjan.
2: Dit is
0: computer hub, ja. Ja, hier werkt Arjan, ja. Dus. Maar ja, dat weten de mensen niet wie Arjan is. Arjan is een van de technici van de Radio Drenthe. Nou, we gaan er weer van deur, luisteraars. Ik hoop dat je een beetje van met kreeg, hè. Maar wat mij betreft, boogde dit wel een tijdje. Ik hoop dat het weer zo'n mooi hok wordt. Nou, dit is de CD-afdeling. Hoi! Nou, we daalt weer af naar de Orpheus in de onderwereld. De Orpheus, hè? Dat is ook muziek. Is dit Sharon Detman of is Sharon Dijkstra? Dat is
2: een dikke. Nee, dat is niet.
0: Nou, wat maak je?
2: Ja.
0: Hoi. Hoi. Hoi.
3: Het was muziek van Lightning Slim die jij hoorde. Onder Harry zijn tocht naar de muziekzolder van Radio Drenthe. Lightning Slim met The Rooster Blues. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd de maakdeur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Blueslegende Johnny Winter uit Beaumont, Texas, werd op 16 juli 2014 dood aangetroffen op zijn hotelkamer in Zurich. Hij werd 70 jaar en vandaag loopt hij als een rode draad door het programma. Johnny Winter met Warren Haynes, Done Somebody Wrong.

Johnny Winter, Done Somebody Wrong. The Thames, dat is een band uit Atlanta met de broers Joseph en Charles Pope. Ze hadden een hit met Untie Me, een nummer geschreven door Joe South. En dit werd hun tweede hit. Joe Pope overleed in 1996 en broer Charles is nog steeds actief met de band. The Thames, What Kind of Fool Do You Think I Am? Well,

The Thames, What Kind of Fool Do You Think I Am? Johnny Winter was 15 jaar toen zijn debuutsingle uitkwam met de band Johnny and the Jammers. In 1969 kreeg hij zijn eerste echte contract bij Columbia Records en zijn debuutalbum nam hij op met Tommy Shannon van Double Trouble, Willie Dixon, Big Walter Hornton en broer Edgar Winter op toetsen en saxofoon. Dit is Johnny Winter met John Popper van Blues Traveler. Last Night.

Johnny Winter met mondharmonica speler John Popper, Last Night. Betty Everett uit Mississippi trok toen ze 17 was met haar zus naar Chicago. En daar werd zij de zangeres bij Magic Sam. Maar plotseling had ze een solo-hit in Amerika. En het was toch wel een top 10 hit. Later zou ze opnieuw een top 10 hit scoren met een duet met Jerry Butler, Let It Be Me. Maar dit is haar eerste top 10 hit. Betty Everett, It's In His Kiss.

Betty Everett, It's in His Kiss. Johnny en Edgar Winters begonnen samen in een band in Texas, maar na verloop van tijd wilde Edgar voor zichzelf beginnen en dat werd Edgar Winters White Trash. En toen moest Johnny ook een nieuwe band hebben en hij vormde een band met gitarist Rick Derringer van de McCoys van de hit Hang On Sloopy. Johnny Winter met Vince Gill van de Eagles, Maybelline.

Johnny Winter, Maybelline. Bobby Bland uit Tennessee had een top 5 hit in Amerika met Stormy Monday Blues. En de opvolger werd geschreven door Joseph Scott en Derek Malone. Maar deze Derek Malone, dat was een wat vreemde man. Misschien wel een beetje een oplichter, want dat was eigenlijk Don Robey, de eigenaar van Duke Records. En hij zette overal zijn naam bij als er een nummer opgenomen werd. En mocht dat niet van de daadwerkelijke schrijver, dan nam hij het nummer niet op. Bobby Bland, Ain't Nothing You Can Do.

Bobby Bland in Nothing You Can Do. Begin jaren 70 was Johnny Winter enige tijd uit de roulatie, doordat hij in een kliniek verbleef in verband met zijn heroïneverslaving. In 1973 maakte hij zijn comeback. Dit is Johnny Winter met Susan Tedeschi van de Tedeschi Trucks Band, Bright Lights, Big City.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Living in a Burning House van Selvin Birchwood is het album van deze week. En Selvin Birchwood, dat is een jonge bluesgitarist uit Orlando, Florida. En dit is al zijn vijfde album nadat in 2011 zijn debuutalbum Florida Boy uitkwam. Selvin Birchwood, Living in a Burning House.

zelf in Birchwood, living in a burning house. Johnny Winter droomde er als kind al van om ooit met Muddy Waters te mogen optreden. En in 1974 was het zover. Johnny Winter en Muddy Waters gaven samen een concert in Chicago. En dat ging zo goed dat Johnny Winter de producer van Muddy Waters werd. Dit is Johnny Winter met jazzpianist John Medeski. Come back, baby.

Johnny Winter, Comeback. Ja, en hij was klaar. Comeback, baby. Irma Thomas uit Louisiana was serveerster in een nachtclub, maar uiteindelijk werd ze de Soul Queen of New Orleans. Ze schreef een nummer over haar mislukte huwelijk en het werd een top 20 hit in Amerika. Irma Thomas, Wish Someone Would Care.

Irma Thomas, Wish Someone Would Care. Omdat er na het jaar 2000 steeds minder albums werden verkocht, stortte Johnny Winter zich op liveconcerten. Je kwam hem werkelijk overal tegen. Op het Chicago Blues Festival, het Sweden Rock Festival, Rockpalast in Duitsland en Eric Clapton's Crossroads Festival. Johnny Winter met de blazerssectie van de Blues Brothers Band, Unchain My Heart.

Johnny Winter, Unchain My Heart. De Dixie Cups uit Louisiana, dat waren drie zussen, Barbara, Ann en Rosalie Hawkins. En twee songwriters uit New York, Jeff Berry en Ellie Greenwich, componeerden een nummer 1 hit voor het trio. De Dixie Cups, Chapel of Love.

The Dixie Cups, Chapel of Love. Johnny Winter liet een indrukwekkend oeuvre achter. Hij maakte 19 studioalbums, 9 livealbums, 15 live bootlegs albums, 15 verzamelalbums. Hij maakte 25 singles en als producer was hij verantwoordelijk voor nog eens 9 albums. Johnny Winter, Who Do You Love?

Johnny Winter, Who Do You Love? U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, Stedentechniek en Freek Medendorp coördineerden de playlist. Mary Welsh, dat was een protégé van Smokey Robinson. Hij schreef dit nummer en produceerde het ook nog eens. En het werd een nummer 1 hit in Amerika. Mary Welsh overleed op 49-jarige leeftijd, maar toen was ze al afgezakt naar het nostalgische nachtclubcircuit. Mary Welsh, My Guy.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: James Charles Rogers werd geboren op 8 september 1897... in een buurtschap ten noorden van Meridian in Mississippi. Als zoon van een spoorwerker groeide hij onder moeilijke omstandigheden op. Zijn moeder overleed toen hij 5 of 6 jaar was. Hij trouwde jong, scheidde snel, werkte in tentshows en bij het spoor en leed aan tuberculose. In 1927 maakte hij zijn eerste opname voor Victor onder de naam Jimmy Rogers. Zijn bijnaam, The Singing Brakeman. Het hoogtepunt van Rogers' carrière viel samen met de Depression, de grote economische recessie van eind 20, begin 30er jaren. Met Hank Williams, die op 1 januari 1953 overleed, was hij de grondlegger van countrymuziek. Jimmy Rogers overleed op 26 mei 1933, 35 jaar oud. De muziek van Jimmy Rogers lag op de grens van country en blues. Hij werkte met blueszanger Robert Nighthawk en countrystar Gene Austin. Rogers was een genereus man, weinig zakelijk. Hij moest vaak tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Zijn laatste opname maakte hij 2 dagen voor zijn dood in New York. Hij werd begraven in Meridian. Daar staat ook zijn standbeeld. Jaarlijks herdenkt men in zijn geboorteplaats de sterfdag van de grote zoon.
3: Wel, we staan hier in het Jimmy Rogers Memorial Museum. En op de achtergrond horen we Jimmy Rogers zingen. De T for Texas Blues. Nou zit er niet zoveel real blues in Jimmy Rogers. Hij was meer bekend om zijn stijl van country zingen, waar ook een boel in gejodeld wordt. Ja, dit museum dat is ongeveer een 30 meter lang en ongeveer zo'n 20 meter breed. En er staat van alles in opgeslagen. Vanaf de laarzen van Jimmy Rogers en zijn scheergerij tot aan de songs die hier voor me liggen. Dus de uitgebrachte songs op het papier zelf. Foto's van zijn vrouw. En de piano. En daar werd de muziek dan op gecomponeerd. Verder zien we een oude draaitafel met zo'n hoorn erop, zoals je bij His Master's Voice dan ziet. Zijn laarzen liggen hier. Zijn gitaar, die staat zijn Martin. Die is apart voor hem gemaakt. Die staat in een kluis aan de overkant. En het leuke ervan is dat aan de achterkant op de kast, op de klankkast staat Thanks. Dus als het nummer afgelopen was, kon hij hem zo omdraaien. En dan het publiek daar geklapt had, dan liet hij zo dat Thanks zien. Dus dan hoefde hij niet iedere keer als een gek te schreeuwen, weet je wel. Nou, verder staan hier een soort van koffer. Van die grote koffers, van die hutkoffers, waar je dus als je met een schip ging of zoiets dat je ging verhuizen, daar deed je al je kleren in. Nou, als hij op tour ging, dan zaten al zijn kleren daarin.
4: Jimmy Rogers was een man die bij de spoorwegen werkte, de Singing Brakeman. Dus die doet nog een heel apart
3: Brakekarretje, ja.
4: Dat is eigenlijk een fietsie wat over de spoorlijn giet. Worden werkers zich mee transporteren.
3: Die hendel kun je dus op en neer bewegen, ga je dus over de rails heen. Je ziet het wel eens in westerns en zo. Nou, verder liggen hier een aantal tools. Dat zijn werktuigen waar hij mee gewerkt heeft. Kijk, die brake clubs. Dat zijn een soort van baseballachtige voorwerpen. Used by any brakeman and switchman to tighten handbrakes on railroad cars. Dus om het allemaal vaster te maken. Wat er verder nog een hoeks en bars van metaal. Een grote schep waar waarschijnlijk de stokers de kool mee in de machine gooiden. Nog een paar hele oude Gibsons. Die speciaal Gibson gitaar. Die speciaal door Jimmy Rogers voor zijn vrouw eigenlijk ontworpen zijn.
4: Hij is niet oud geworden, Jimmy Rogers. In 1935, 26 mei 1933 is hij overleden. Morgen is het 26 mei. En dan wordt er bij zijn graf ook een dienst gehouden. Dan is het precies 60 jaar geleden dat hij overleden is.
3: En er is hier in Meridian dus een festival aan de gang. Vanavond is er in de Best Western is een soort van songwritersavond. Waar je gewoon naartoe kan gaan. Dat is vrije entree. En die Doc Dougherty, waar we net mee spraken, die gaat daar ook naartoe.
4: En verder in de stad treedt nog op, meestal naar St. Paul, Overstreet en Fred Noblock en dat soort mensen.
3: Ja.
4: Kunnen we zeggen, Harry, dat deze muziek, ja? U de 20 jaren hebben we het dan eigenlijk over dat hij zong. En dat hij vanuit de arme blanke kant, want dat was zijn achtergrond. Ja. Hij had zelf tuberculose, heb ik over gezongen, de TB Blues. Is ook aan overleden in 1933. Is dit een beetje, ja, kun je dit blanke blues nemen?
3: Ja, maar hij gebruikt geen 12 bars chorus eigenlijk. Wat hij gebruikt is toch meer de country kant op. Hij gebruikt af en toe wel een blues schema, maar dan is het toch met meer een witte country inslag en zo.
4: Want het aantal songs van hem, die wordt dan wel in de titel aanduid met de TB Blues en dat soort dingen.
3: Maar het zal dus waarschijnlijk wel gaan over de inhoud van de woorden en zo. De tekst. Dat het niet zo. Kijk, dat TB Blues, tuberculose of blues, dat is natuurlijk. Daar leed hij aan en dat heeft hij geschreven. En dat zit er meer in de tekst, denk ik, dan als in de muziek.
4: Het is muziek waar jij niet veel affiniteit mee hebt, hè?
3: Ja, ik ben daar te jong voor, moet ik eerlijk zeggen. En hoewel ik al niet meer van de jongsten ben, is dit toch nog weer een beetje van voor mijn tijd. Ik ken het ook niet van vroeger.
4: Het zullen hebben over muziek van Hank Williams, dan ligt dat wat anders.
3: Ja, ook Hank Williams. Hank Williams staat iets dichterbij, maar staat ook vrij ver van mij af. Dus wat dat betreft, zit ik toch meer aan de zwarte kant van de zaak.
4: De white man's blues, dat...
3: Spreekt mij wel aan, maar ja, ik ben er nooit zo ingedoken.
4: Het is aan jou voorbij gegaan.
3: Ja. Ja, je kunt niet... you can't have it all.

0: muziekje van weemoed en verlangen dit, hè?
1: Ja.
0: De Mississippi and You van Jimmy Rogers.
1: En ja, stilistisch lijkt het een beetje op de oude muziek van Paul Oliver, de jaren 30. En een beetje, doet me ook een beetje denken, schematisch, een beetje aan de Louis Armstrong Hot 7 en zo, de eerste periode van Louis Armstrong.
0: Het is ook die tijd natuurlijk, hè? Eind 20 jaar, begin 30 jaar. Toen leefde Jimmy Rogers. Het was een man die veel met de spoor te maken had. Zijn vader werkte bij het spoor. Hij werkte zelf kort bij het spoor, maar hij kon het niet volgen. Op zijn 24e is hij door aan het ophouden. Vandoor het nummer van Jimmy Rogers, maar in de uitvoering van Boxcar Willie, Hobo's Meditation. Iets wat ik bij die tijd hoorde, dat metreizen.
1: Ja, de depression time, hè, had je toen. Dus dat was de drooglegging had je toen in die tijd. En je had de bulten zwervers, zou ik maar zeggen. Die noemden ze daar dus hobo's of boomers. Dat waren dan spoorwegwerkers die overal heen trokken. En die hadden geen vervoer en probeerden dan op die boxcars. Dat zijn dan de goederentreinwagons te springen en van hier naar daar te komen. Mm.
0: En wat in dat gesprek ook wel even naar voren kwam. Ja, mensen in die tijd die hadden nog niet de medische voorziening die als er vandaag aan de dag bent. We klagen vandaag aan de dag wel eens wat. Maar dat vergelijk met vroeger een Jimmy Rogers die dan tuberculose had. Later een Hank Williams.
1: Ja, Hank Williams die iets in zijn rug had en daardoor ontzettende pijnen leed. En op een gegeven moment altijd veel alcohol tot zich nam en ook morfine en dergelijke, waardoor die pijn dan minder werd. En die man was eigenlijk helemaal geen addict, zoals zo vaak geschreven is. Maar hij is dus eigenlijk, doordat hij altijd pijn had, is hij daaraan begonnen. En als hij wat later was geboren, hadden ze die kwaal kunnen verhelpen. Maar dat mocht helaas niet zo zijn.
0: Hetzelfde is met Jimmy Rogers ook het geval geweest. In mei 33 was hij in New York. Voorzien alle lessen opnamen. Eigenlijk kun je amper meer, maar het is toch gebeurd. 24 mei ben de lessen opname gemaakt. En 26 mei was toen ook al met hem gebeurd. Whipping That Old TB, een nummer van Jimmy Rogers, wat we doorvuren, Lorden Hurten. En ja, Waiting for a Train, een van zijn bekendste nummers. Een van zijn meest gekopieerde nummers ook. In de uitvoering van Sammy Walker. Soms waren we in Meridian in een theater door zo, want het was een festival. Het was 60 jaar geleden, precies op de dag dat wij er waren dat Jimmy Rogers overleden is. En dat was een hele toestand hoor.
1: Dat was een soort van songwritersavond en wij wisten ook niet precies waar we terecht kwamen. We kwamen een prachtig mooi oud theater terecht, maar het was nog alleen moeilijk om er binnen te komen, hoewel wij een access hadden. Stonden er allemaal van die cowboy-achtige politieagenten met zware pistool of revolvers op de heup. En het was
0: veel blank geweld hoor zo.
1: Ja, tenminste zo zag het eruit. En wij kwamen dus in een soort van artiestenruimte waar dus allemaal wat oudere gezettelde burgers van Meridian rondliepen. En waar ik me niet echt op mijn gemak voelde, want ik wist niet precies wat ik zeggen moest. Ik ben natuurlijk niet zo'n kenner van die muziek. Maar dat is een heel vreemd sfeertje eigenlijk. Misschien wel te vergelijken met de redneck sfeer van vroeger. Ik bedoel, het publiek daar is toch duidelijk anders bij de country muziek als bij de blues. Ja. Hoewel de artiesten, geloof ik, niet echt zo'n houding hebben. Ja. Maar het wordt wel daarmee geassocieerd. Nou, er zaten 6 mannen op een rij op het toneel. 6 bekende country singers en die speelden dan allemaal een liedje.
0: Ja, Paul Overstreet was erbij, Paul Davis, Fred Knobloch en Ine die jij haalde maar de weer van.
1: Ja, McAnally, dat vond ik heel goed en wij stonden dan in die hal en daar zaten die mensen dan te spelen. En iedereen kwam aan de beurt en vertelde dan hoe ze zo'n liedje geschreven hadden. En dat klonk echt fantastisch, één zo'n mannetje. En hier is Mac McAnally. This is where you think about farmers.

0: Wat is vroeger het verschil tussen, dat nou zo over de afgelopen paar dagen bekijkt tussen Louisiana en New Orleans en Mississippi?
1: Ja, New Orleans is natuurlijk een grote stad en veel vertier. En als je dan Mississippi inrijdt, dan naast Slidell, dan, daar is de state line, dan verandert het landschap en ja, je krijgt de eerste vlakke wegen met veel groen. Een beetje te vergelijken met de Veluwe route, zo'n beetje, nog iets vlakker. En dan later loopt het wat meer op en af, een beetje type Sauerland, dacht ik. Veel bedrijf is er ook niet. Je ziet niemand werken. Tenminste op de velden niet. Het is allemaal vrij woest wat je ziet. En heel veel verkeer is er ook niet. En we zijn dan in.
0: Het is een heel vochtig en warm gebied hier. Mississippi.
1: Het hele zuiden, Louisiana en Mississippi is vochtig gewoon. Omdat het toch het deltagebied is van de Mississippi en die andere rivieren allemaal. Maar we komen van Meridian, waar het Jimmy Rogers Museum was. En waar ook onder andere de Peavey fabriek staat. Een fabriek van muziekinstrumenten, wel bekend bij muzikanten.
0: Nou is Mississippi een staat waar veel gekleurde mensen wonen, veel zwarte mensen wonen en waar ook uiteraard blanke mensen wonen. Je ziet hier nog een duidelijke scheiding, hè?
1: Ja, wat mij opviel gisteravond, die Jimmy Rogers songwritersavond, dat daar geen enkel neger was. En dat het typische, dat die country songwritersavond typisch een blanke aangelegenheid was.
0: Met heel veel politie erbij aanwezig?
1: Ja, overdreven veel, maar misschien vonden die mensen waren ze geïnteresseerd of zo. Dat weet ik niet precies. Tegen ons waren ze in ieder geval heel vriendelijk. We kregen direct een button waarop stond special guest. We konden overal dus lopen en in de hal en alles konden we doen daar. Maar het valt mij wel op dat er dus. Dat alles wat hier gebeurt, het smerige werk en het moeilijke werk, gebeurt door negers en de blanken bemoeien zich daar niet mee of hebben de leiding daarover. Dus dat was trouwens in Louisiana ook al zo, hoor, vond ik. Daar zit te weinig verschil tussen, lijkt me. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat zo'n film als Mississippi Burning, dat gevoel heb je wel een beetje.
0: Dan binnen wij maar reizigers natuurlijk hier. Wij trekken door het land en ja. Wij zien wat en zo af en toe dan spreken eens een paar mensen.
1: Ja, en bovendien die weg waarover we rijden, daar is ook heel weinig, je ziet heel weinig huizen. Af en toe een plaatsje, maar daar houden we dan ook al gauw mee op. Druk verkeer eigenlijk ook niet. Het is eigenlijk het echte platte land. Wat wegen die zich helemaal recht door het landschap bewegen en die loodrecht op elkaar staan. En, weet ik net als trouwens uitstekend, je kunt snel van de ene plaats naar de andere komen. En, maar ja, het is een typisch countrygebied.

0: Nou, echte hedendaagse country muziek van Randy Irwin. Van de LP Cowboy Rhythm uit 1988. Een compositie van Jimmy Rogers in de Jailhouse Now. Nou, dan met, was dat een blank uitstapje vandaag, Harry?
1: Ja, dat was echt een uitstapje naar het gebied waar dan deze eigenlijk ja, een white man's blues gemaakt wordt.
2: Van de swamps in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
3: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
4: Herman Brood werd een rock'n'roll legende, maar zijn opvolger, pianist Helmich van der Vecht, voegde als componist echt iets toe aan de band en was ook nog een betere pianist. Hij schreef dit nummer samen met Harry Musquet, QB and the Blizzards, Seasons Come and Seasons Go.

Kiwi and the Blizzards, Seasons Come and Seasons Go. Tinsley Ellis, dat is een bluesgitarist uit Georgia. En hij neemt alles op in de studio van zijn organist en pianist Kevin McKendry in de bekende Rockhouse Studios in Franklin, Tennessee. Tinsley Ellis, Hell or High.

Tinsley Ellis, Hell or High Water. Ted Benoit is een bluesgitarist uit Louisiana en hij toert onafgebroken met zijn trio door Amerika met basgitarist Carl Dufresne en drummer Daryl White. En ze doen ruim 200 optredens per jaar. Ted Benoit, Fast and Free.

Fat Benoit, Fast and Free. De Hoodoo Kings uit Louisiana speelden ruim 50 jaar dezelfde bezetting. Dat waren de blues-veteranen Eddie Bowe, Ruffle Neal en Tabby Thomas. En dat waren ook succesvolle solo-artiesten. De Hoodoo Kings, Hard Times.

Dodo Kings, Hard Times. Tabernois en Jimmy Thackeray, dat zijn twee van de beste hedendaagse bluesgitaristen in Amerika. Ze hebben een lange staat van dienst en ze namen deze compositie van Tabernois op met de band Double Trouble. En dat zijn Tommy Shannon, Chris Layton en Reese Wynans. Het komt van het album Whiskey Store. Tabernois en Jimmy Thackeray, Nice and Warm.

Deb Benoit en Jimmy Thackeray, Nice and Warm. Paul Richelle, dat is een singer-songwriter en een begenadigd gitarist, en hij vormt ook nog een duo met Annie Raines, en zij speelt mondharmonica, piano, gitaar en orgel en maakte deel uit van de begeleidingsbands van Susan Tedeschi, Pinetop Perkins en James Cotton. Annie Raines en Paul Richelle, I Shall Not Be Moved.

any rain, San Paul Michel. I shall not be moved. Joe Louis Walker uit San Francisco verdient al ruim 50 jaar de kost als bluesgitarist. En hij maakt bijna jaarlijks een goed album. Hij weet van geen ophouden, maar dat is geen enkel probleem, want hij is een garantie voor kwaliteit. Joe Louis Walker, In the Morning.

Joe Louis Walker, In the Morning. Jimmy Thackeray uit Pittsburgh was jaren de gitarist van The Night Hawks in Washington D.C. Later had hij zijn eigen band, The Assassins. En in 1991 ging hij verder als Jimmy Thackeray and the Drivers. Jimmy Thackeray, Where Did My Good Friend Go?

Jimmy Thackeray, Where Did My Good Friend Go? Colin Linden uit Canada heeft daar nog steeds zijn band Blackie and the Rodeo Kings, maar hij woont al jaren in Amerika, waar hij ook al ruim 700 albums produceerde. Daarnaast was hij ook nog de gitarist bij Lucinda Williams, Colin James, Emmylou Harris, The Band en Bob Dylan. Colin Linden, Blackbird.

Colin Linden, Blackbird. Van Mickey Newry moet je houden. Je moet hem een beetje leren luisteren. En Harry Musquet had meteen een klik met hem en zijn melancholische wijze van zingen. Mickey Newry, Good Morning Dear.

Mickey Newbury, Good Morning Dear. E.C. Scott, dat was een blues, gospel en soulzangeres uit Californië. Ze was jaren de huisband in de nachtclub Slim's in San Francisco. En dit komt van haar album The Other Side of Me, E.C. Scott, Before Quick Can Get Ready.

E.C. Scott, Before Quick Can Get Ready. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Renee Austin uit San Diego stond al in het voorprogramma van Los Lobos, Tower of Power, Delbert McClinton en Blues Traveler. En ze stond intussen ook al op alle grote bluesfestivals in Amerika. Dit komt van haar album Write About Love. Renee Austin, Bury the Hatchet.

0: Tipi Delta, de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Na de opening van de tentoonstelling in het C+B Museum, elk weekend geopend van vrijdag tot en met zondag, is het nou weer tijd voor Neewerk in Harry's Blues. Neewerk van onder andere Rose Dahl, Kai Ging samen met Joe Bonamassa, Ticket West, een Nederlandse band, de Hello Darlings uit Canada, Randy McAllister, Tommy Zett en Clarence Spady. We beginnen met Christone Kingfish Ingram, de man uit Clarksdale, de jonge man uit Clarksdale, van zijn nieuwe CD 662.

nieuwe blues van jonge mensen uit de Mississippi Delta, uit Clarksdale, Mississippi 662 van Christone Kingfish Ingram. En de titel van zijn nieuwe CD is ook 662. We gaan naar Frankrijk, naar een band die heet Rosedal. Ik denk dat je op zijn Frans uit moet spreken. Misschien is het wel afgeleid van een bekende katoenplantage in Mississippi. Die heet namelijk Rosedale. Dus ik denk dat dit op zijn Frans is. Het is een band die vooral door een zangeres, Amandine Rosé, en Charlie Faber, de gitarist, eigenlijk gekenmerkt wordt. Het is de derde album wat ze uitgebracht hebben. Het is ook de gelijknamige album en door van Ghost For You.

Hele prettige muziek, hele goede muziek van deze band uit Frankrijk, Roos Dahl. Ghost for You. En de titel van de CD is ook Roos Dahl. We gaan naar Guy West. Dat is een gitarist uit Chicago. Een beetje op het gebied van jazz en blues. Ja, een beetje midden tussen Wes Montgomery en Albert King, zeg maar. Op het volgende nummer speelt hij samen met Joe Bonamassa. De titel van de CD, die net denk ik uit is, Joy is Coming. En het nummer Devil's Toy.

Lekker gitaarwerk van Guy King samen met Joe Bonamassa in het nummer The Devil's Toy van de cd Joy Is Coming. We gaan naar Nederland, naar twee broers die al als jonkies met elkaar samenspeelden. Toen een aantal jaren, misschien wel 30 jaar, niet met elkaar samenspeeld hebt en dat nou wel weer doet. En dat bent Pascal Wilhelm en Walter Wilhelm. Samen met Roel Spanje er onder andere bij. En met Arjen Veldman en Harp Mits op de mondharmonica. Dit is de tweede cd die ze maakt hebben. De Cab Driving Man en door van Mess Around.

Goeie muziek van Nederlandse bodem Ticket West met Mess Around van de CD Cab Driving Man. We gaan naar het Canadese bodem, want de volgende band die komt uit Calgary, uit Canada. The Hello Darlings. Het is een beetje een studio band, maar in ieder geval een beetje wat bij elkaar gezucht in ieder geval. Murray Pulver, dat is de gitarist, een uitstekende gitarist. En die samen met allerlei andere mensen, Joey Lundred, Matt Anderson werkt er onder andere met. Heeft ze een mooie cd gemaakt, een beetje op de grens van country, folk, gospel en blues. Het zit er allemaal wel een beetje in. Go by feel, dat is de titel van de cd. En dit is Smoking Gun.

Uit Canada, de Hello Darlings van de CD Go By Feel, het nummer Smoking Gun. Afwisselende muziek, en dat hoor je in Harry's Blues. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer wat ik van een CD van Harry Musquet gehaald heb. Of CD, was dat al een CD? Het was een LP toen het niet nog. U de Gimder Wobbe van Zijen uit Leeuwarden op zijn Universe label. Later zat het allemaal in die prachtige cd-box waar al het materiaal in zit wat door Universal uitgebracht is. Ik heb het over het nummer Something Inside Me. Nummer van Elmore James wat in 1968 uitgebracht is. Maar de versie van QB and the Blizzard die is uit 1977. Something Inside Me.

Something Inside Me. Cuba in the Blizzards van de LP All Times Good Times, 1977. En dat is dus met medewerking van Ilko Gelling erbij en Herman Brood erbij. Het is uit de periode van Apple Knockers Flaphouse, zeg maar. Ongeveer uit die tijd. Uitgebracht door Universal Records van Wobbe van Zijen. Het originele versie van het nummer is van Elmore James. En dat stamt uit 1968.

Het origineel van de meester van Elmore James op zijn prachtige slidegitaar Something Inside Me uit 1968. Nou, een versie uit 77, de eerste van QB, 68 van Elmore James. Dan nog een uit de 80 jaren en dat is van Coco Taylor. The Queen of the Blues, dat is het titel van de LP die toen uitgebracht is op het Alligator label. Met medewerking van onder andere James Cotton op de mondharmonica. Albert Collins op gitaar, Lonnie Brooks ook en Son Seals erbij. En uiteraard als leadzanger is Coco Taylor. Something Inside Me.

derde versie van Something Inside Me van Coco Taylor uit 1985. Het origineel uit 1968 van Elmore James. En de eerste versie was van QB and the Blizzards uit 1977. 2020 kwam er een nieuwe cd uit van Randy McAllister. Een bluesman uit West Texas die tegenwoordig in South Dakota leeft. Goede cd uitgebracht, Paperback Salvation en daarvan South North South.

stevige bluesrock van Randy McAllister, South North South van de CD Paperback Salvation. Nou, van andere smaak is Tommy Zett. Tommy Zett is een man uit Buffalo, New York, een beetje aan de Canadese kant, zeg maar. Die heeft een CD uitgebracht die heet Plug In and Play, en door op een heel bijzonder nummer eigenlijk, Fur Elitist. En als je er goed naar luistert, dan klinkt er wat bekend in deur. Een klassiek stuk van Ludwig van Beethoven van Fur Elise. Maar in de uitvoering van Tommy Zett klinkt het toch wel wat anders.

stevige bluesrock van Tommy Z, Fear Elitist, van de CD Plug and Play. We zijn bijna aan het einde van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een echt bluesnummer van Clarence Spady. Een man die 50er is. Ja, ik denk dat hij 50 is. Het is al zijn derde of vierde cd, maar een echte hele goede blues cd. De cd Surrender. Man heeft ook een heel leven achter de rug van verslaving, van in de gevangenis. En dat hoor je ook in zijn muziek. When My Blood Runs Cold.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Benny King was als ex-leadzanger van de Drifters heel erg succesvol als soloartiest. Dankzij zijn hits Spanish Harlem en Stand By Me, maar niet alle singles van Benny King werden grote hits. Dit nummer kwam niet verder dan positie 53 in de Amerikaanse hitparade. Benny King, First Taste of Love.

E. King, First Taste of Love. Jim Ford uit Kentucky. En dat was een staat waar de mensen arm waren en het leven hard. En daar schreef Jim Ford aangrijpende nummers over. Na een ernstige drugsverslaving vond hij rust bij Jezus. En in 2007 werd hij dood aangetroffen in zijn auto op een verlaten weg in Mendocino County. Jim Ford, Harlan County.

Jim Ford, Harlan County. Bobby V werd na het overlijden van Buddy Holly de zanger van The Crickets en ze maakte het album Just For Fun. Dit nummer nam hij op in de Abbey Road Studios in Londen en verscheen alleen op een voor Engeland bestemde EP. Bobby V, All You Gotta Do Is Touch Me.

Bobby V, All You Gotta Do Is Touch Me. Bobby Gentry uit Mississippi had een wereldhit met Ode to Billy Joe. En voor haar album Fancy ontving ze een Grammy Award. Het titelnummer van het album Fancy werd de nummer 1 hit in Canada en tevens een grote hit in Amerika en in Australië. Toen Billy Gentry 40 jaar was, trok ze zich plotseling terug uit de muziek en sindsdien heeft ze zich nooit meer in het openbaar vertoond. Bobby Gentry, Fancy.

Bobby Gentry, Fancy. Barry Darville uit Virginia runde daar zijn eigen band Barry Darville en The Blazers. Hij nam op voor allerlei labels, maar hij had nooit een hit. Desondanks verscheen in 2006 een mooi dubbelalbum met zijn complete oeuvre. Barry Darville, A King for Tonight.

Barry Darvel, A King for Tonight. Gretchen Peters uit New York ging naar Colorado om daar in Boulder in studentencafés op te treden. In 1988 verhuisden ze naar Nashville en daar werd ze songwriter voor Martina McBride, Etta James, Trisha Yearwood, Patti Loveless, George Strait, Anne Murray, Shania Twain, Neil Diamond en Jimmy LaFave. Maar ook maakten ze zelf al 9 mooie soloalbums met eigen nummers. Gretchen Peters, On a Bus to St. Cloud.

Gretchen Peters on a bus to St. Cloud. Terry Stafford uit Texas wilde carrière maken en dat lukte niet in Texas en daarom ging hij naar Los Angeles. Hij zou daar uiteindelijk 10 hits scoren totdat hij op 54-jarige leeftijd overleed. En dit was zijn grootste hit, Terry Stafford, Suspicion.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Front Porch Singing van The Oak Ridge Boys is het album van deze week. In 1976 scoorde de band de eerste hit met Family Reunion. Een jaar later, in 1977, was de eerste nummer 1 hit in Amerika in feit met You're the One. Uiteindelijk zouden ze 48 hitsingles scoren. En in 2006 zongen The Oak Ridge Boys tijdens de begrafenis van George Bush Senior het prachtige Amazing Grace. Maar ze maakten ook al een album met rockzanger Shooter Jennings. The Oak Ridge Boys, When He Calls.

Gilchrist's voice when he calls. Gene McDaniels uit Kansas is niet zo beroemd als zanger, maar hij schreef wel hele beroemde nummers. Ze schreef bijvoorbeeld Feel Like Making Love voor Roberta Flack. Hij was eigenlijk ook jazzsaxofonist, maar ook zanger van de rockbands The Echoes en The Sultans. Maar hij keerde voortdurend terug naar zijn grote liefde, de jazz, al maakte hij nog 8 rock'n'roll hits in Amerika. En dit nummer kwam tot positie 31 in de Amerikaanse hitparade. Gene McDaniels, Spanish Lace.

Gene McDaniels, Spanish Lace. Delbert McClinton uit Texas is een grote naam in de Amerikaanse rock en blues scene. Hij maakte 42 albums en werkte samen met Frankie Miller, Etta James, Bonnie Raitt, John Hiatt, Emmylou Harris, Howlin' Wolf, Lightnin' Hopkins, Jimmy Reed en Sonny Boy Williamson. Delbert McClinton. Every time I roll the dice.

Delbert McClinton, Every Time I Roll the Dice. Howard Tate uit Georgia zat samen met Garnet Mims in The Gainers en dat leverde een contract op bij Verve Records. Hij had een grote hit met Ain't Nobody Home, maar hij raakte verslaafd aan drugs en toen zijn 13-jarige dochter om het leven kwam bij een brand, was hij ook nog eens een keer dakloos. En hij liet jaren niets van ze horen en keerde toen plotseling terug als predikant en zanger met het album Rediscovered. Howard Tate, Stop.

Howard Tate. Stap. Het leven van Ovie Wright uit Tennessee werd volledig beheerst door drugs en dat kostte hem al 5 jaar gevangenisstraf. Maar toen hij vrij kwam, bleef hij gebruiken en na een optreden in Mobile bezweek zijn hart onder een overdosis. Hij was pas 42 jaar en hij plakte 3 geweldige nummers aan elkaar. Ovie Wright, God Bless Our Love, When a Man Loves a Woman, and That's How Strong My Love Is.

Ovi Wright met zijn medley. God blessed our love. When a man loves a woman and that's how strong my love is. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Sess Jordan, dat is een blueszangeres uit Toronto in Canada. Voor haar album Rebel Moon Blues coverde zij de ultieme hit van Jerry Moore. Sess Jordan, Still Got the Blues.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goeie avond en welkom bij Haddies Blues. Allemaal brandnieuw werk in deze aflevering van Haddies Blues. Nieuw werk van Greg Copeland, van Justin Wells, van Chapel Hard, The Long Riders van Chris Smither en een paar nummers van Kirsten Tien. En we begonnen met een stuk eigenlijk van eigen bodem, althans iemand uit het Koninkrijk der Nederlanden. Ik heb het over Stephen Morrison van zijn nieuwe CD. Het titelstuk Soul Revolution.

Hij komt uit Suriname, geboren en opgevoed met de muziek van James Brown, Otis Redding en Marvis Gaye. En Old Enough to Know Better, dat was de topsong op Radio 2 van, nou, ik denk 2016 al. Maar nou even met weer een nieuwe opname maakt. En ik weet niet of Tjeerd Oosterhuis of die er deze keer bij betrokken was, maar de vorige keer in ieder geval wel. Bij, ook bij zijn, hij had ook een theaterproductie trouwens, I'm a Soul Man. Maar hier is hij dus met een nieuwe cd, Soul Revolution. De volgende is een dame uit New York. Met een bijna Europese naam, ze kunnen zijn, Kirsten Teen. Een nieuwe cd is er net van u te komen, of komt nog uit, Two Sides, en door van Shoulda Been.

0: beetje power blues zou je kunnen zingen van deze Kirsten Teen uit Amerika van de CD Two Sides. En dit was Should've Been. Chris Smither, dat is een man die al heel wat jaren actief is op het gebied van ja, country blues, hoe men het noemt. Hij kwam oorspronkelijk uit Louisiana, maar hij heeft ook de hele wereld over gereisd. Hij heeft een tijdje in Parijs gewoond. Ja, jaren geleden, denk ik, ongeveer zag ik hem in Dinsvoort, in een optreden door zo. Het liekte weer door al die coronatoestanden, ontzettend lange leden, maar uitermate prettige persoonlijkheid, die Chris Smither. Dit is een nieuwe single van hem, Let It Go.
1: Everybody there?
2: Yeah.

Ja, het is echt zo'n talking blues van Chris Smither. En dat is in zijn presentatie, als hij optreedt, ook het geval. Het is iemand die ook veel verhalen vertelt. En het hoort ook een beetje bij de blues natuurlijk. Love Me Like a Man, dat was trouwens een bekend nummer wat hij, of een bekende compositie van hem, die door onder andere Bonnie Raitt opgenomen is, een vrouw waar hij veel met samenwerkt heeft. Chris Smither, zijn single CD Let It Go. Nou, niet nee, ben ze de Long Riders. Vorig jaar traden ze op het Take Root Festival in Groningen. De band van Sid Griffin. Maar ze bent jarenlang uit elkaar geweest. En ik geloof dat ze in 2019 weer bij elkaar gekomen bent. En nu is er een nee single uitgebracht. Een nee single die niet helemaal een nee is in die zin. Die is in 2017 opgenomen. Maar het is wel het kenmerkende werk van de Long Riders, die toch een beetje in de sfeer zit van de Birds, de Flying Burrito Brothers enzovoort. Het is een beetje de nieuwe country, zeg maar dan à la 2020. De Long Riders met Down to the Well.

Ja, het soundje van The Birds, dat herken je er nog altijd in. Ik denk met name door dat gitaarwerk van The Long Riders Down to the Well, de nieuwe cd. We stapten over op een groepje wat uit New Orleans komt. Een trio moet ik eigenlijk zeggen, Chapel Hart. Met twee zussen en een nichtje erbij. Danica Hart, Dewan Hart en Treya Swindle. En ze vormen samen dus de groep Chapel Hart. En het is een combinatie van, ja, van rock en roll, zou je kunnen zeggen, en gospel. Het is een beetje als de Bijbel die op de bar ligt. Jesus and Alcohol.

Heerlijke muziek van deze band, van Chapel Heart, dit trio uit Louisiana. Maar dit is trouwens in Nashville op nummer Jesus and Alcohol. Je hoort het allemaal in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer de scheepsrecht, ook in deze uitzending. En in dit geval een nummer wat nog niet zo verschrikkelijk oud is. Een 20 jaar oud ongeveer. Een nummer van Larry McRae, Blues is My Business. En door drie uitvoeringen van. En ik kwam erop omdat ik een cd van Heidi Newfield onder ogen kreeg. Een nieuwe cd van haar, de Barfly Sessions. En daarop stiet, The Blues is My Business.

0: take care of business.
1: Gets any better than that now.
2: Dat is maar de vraag of niemand dat beter kan doen als hij het gedaan hebt. Heidi Newfield samen met Delbert McClinton. Dat was de tweede stem die hij erbij hoorde. De man die het zelf ook al eens een keer op een hem had. The Blues Is My Business. En dat is van de cd The Barfly Sessions die dit jaar uitgekomen is. We gaan hem terug naar het origineel. Dat is uit 2000 van de cd Believe It. En dat was van Larry McRae. En dat was eigenlijk zijn eerste opname die hij op een label merk. Dat was het label, ik weet niet of het van zijn kameraad was, van Albert Collins. Maar het was wel een man, Point Blank Records, dat was het label. En in die tijd trad hij volop met Albert Collins. En zijn volgende cd, dat was weer wat later in de redenering, Delta Hurricane. Die heeft hij opgenomen met de productie van Mike Vernon. Dit is op zijn eigen label, het Magnolia label. Dat is genoemd naar de plek waar hij vandaan komt, uit Arkansas. Larry McRae, het origineel van The Blues Is My Business.

Ja, dat is echt een stevige uitvoering uit 2000 van de cd Believe It. Het origineel van The Blues Is My Business. Geschreven trouwens door Kevin Bowe en Todd David Turney. Twee songwriters die heel veel andere dingen ook gedaan hebben. Die ook veel gewerkt hebben voor Kenny Wayne Shepherd bijvoorbeeld. Voor Johnny Lang en John Mayles, Robin Ford. Lynyrd Skynyrd, nou noem ze allemaal maar op. Nog één uitvoering hebben wij te gaan. En dan, ja, je kunt kiezen uit verschillende natuurlijk. Onder andere van Little Steven. Die heb ik in 2017 opgenomen. Maar ik heb een keuze voor Etta James. De King of the Blues. Of de Queen of the Blues, moet ik zeggen. In 2003 van de cd Let It Roll. The Blues Is My Business.

0: Yeah.
1: En zo is het. The Blues Is My Business. Drie versies van dit nummer uit 2000. De oldste versie van Larry McRae, het origineel dus. En Donna Etta James uit 2003. En uit 2020 van de nieuwe CD The Barfly Sessions. De versie van Heidi Newfield. We gaan naar Justin Wells. Een man die, die makkelijk reist in Amerika. Dat gebeurt natuurlijk vaak. Geboren in Louisiana. Door naar Californië gegaan. Tegenwoordig woont hij in Kentucky. Nou, het is een beetje, qua muziek ook een beetje een mix, denk ik, door tussen. Van zijn nieuwe CD, The United States, Justin Wells met Walls Fell Down.

Lijkt wel een beetje over de omgang over Jericho te gaan. Van hij maar vaak genoeg om de muur heen loopt, dan valt ze vanzelf wel naar beneden. The Walls Fell Down van Justin Wells van zijn CD The United State. Craig Copeland, dat is een kameraad van Jackson Browne. Ja, en dan praat hij al over oldere mensen, echt oldere mensen. 74 jaar is hij, komt uit Californië en hij heeft eigenlijk niet eens heel veel cd's gemaakt. Maar is er nota weer een neef van u te komen. Diana and James en Revenge Will Come, dat waren zijn cd's die hij hiervoor gemaakt heeft. Ik denk dat dit zijn derde cd pas is, de cd The Tango Bar. Het is echt wel een hele bijzondere cd, want ja, het is een retrospectieve cd. Man die teruggekijkt, op die leeftijd, dan kun je dat ook. En dit is een nummer ja, waar een mooie tekst bij zit. Want het gaat over een man die ons allemaal, denk ik, zeer wel bekend is. Craig Copeland meer voor Lou Reed.

Ja, daar kun je wel wat bij voorstellen. De Tango Bar, titel van de cd en het nummer van For Lou Reed. Een beetje diezelfde duistere sfeer die ook in het werk van Lou Reed eigenlijk heel vaak in haar geval zat. Craig Copeland, dat was de man. Je hoort het allemaal in Harry's Blues op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. John Nemeth, daar hou je in het verleden wel eens vaker wat van gedraaid. Het is een man met een Hongaarse naam en van oorsprong zal hij er waarschijnlijk ook vandaan komen. Maar hij is gewoon geboren in, volgens mij in Idaho, in de Muddy Potato Fields, zoals ze zegt. Vanaf 2004 heeft hij, denk ik, op een nummer, althans, toen werkte hij bij Anson Funderburg en de Rockets. En ik denk dat hij door opgevallen is, want zijn nationale debuut was in 2007 met de cd Magic Touch. Later kwam hij ook uit op het Blind Pig label. Nou, hij dorp zit dan hij al een beetje naam in de blueswereld. En dit is een nieuwe cd van John Nemeth. De cd Stronger Than Strong.

John Nemeth met Depriving of Love van zijn nieuwste CD Stronger Than Strong. Dit was Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Martin Fuller. En we besluiten met een nummer van Peter Parcek. Afgelopen uitzending al meer van het draait. Man uit Mississippi, zijn derde CD. En dit is het titelstuk Mississippi Suitcase.

0: Sounds in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Paul McCartney schreef prachtige nummers die vandaag vertolkt worden door allerlei uiteenlopende artiesten. Het volgende nummer schreef hij voor zijn inmiddels overleden vrouw Linda. En het staat op zijn eerste soloalbum na de Beatles. Billy Joel, Maybe I'm Amazed.

Billy Joel, Maybe I'm Amazed. Paul McCartney schreef het nummer voor de soundtrack van de film A Hard Day's Night. En het werd de B-kant van de hitsingle A Hard Day's Night van The Beatles. En Bob Dylan bevestigt nog maar eens dat hij een gemankeerde zanger is. Bob Dylan, Things We Said Today.

Bob Dylan, Things We Said Today. Het was het laatste Beatle-nummer dat een nummer 1 hit werd in Amerika. Dat was in 1970. En Paul McCartney bleef het nummer altijd tijdens live shows zingen. Cat Stevens, The Long and Winding Road.

0: Cat Stevens, The Long and Winding Road. Het nummer stond in 1965 op het album Help en de single werd de nummer 1 hit in Amerika. En uiteindelijk werd het een van de meest gecoverde nummers aller tijden. Dit is country-legende Willie Nelson, Yesterday.
1: Yesterday,

0: yesterday. I believe in yesterday.
1: Willie Nelson, Yesterday. Het nummer komt van het album Band on the Run van Paul McCartney en Wings. En het wordt gezongen door de zanger van The Free, Bad Company, The Firm en uiteindelijk Queen. Paul Rodgers, Let Me Roll It.

Paul Rodgers, Let Me Roll It. Paul McCartney schreef het nummer nadat hij had gedroomd over zijn overleden moeder Mary. In 1970 werd het een Beatles-single en het werd een nummer 1 hit in Amerika. Chrissie Hynde, Let It Be.

Chrissy Hynde, Let It Be. Het was in 1968 een single van de Beatles en op dat moment was dat de langste single die ooit werd uitgebracht. Het nummer was namelijk ruim 7 minuten. En die single van 7 minuten die stond langer nummer 1 in Amerika dan elke andere single van de Beatles. Steve Miller, Hey Jude.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Slide It In van Whitesnake is het album van deze week. En we mogen geruststellen dat David Coverdale een succesvol zanger is. Want naast alle bestsellers van Whitesnake heeft hij ook nog 6 soloalbums gemaakt. En hij doet mee op albums van Roger Clover, John Lord, Steve Vai, Bernie Marsden, Phil Collins en onze eigen Atje van den Berg. Whitesnake, Need Your Love So Bad.

Whitesnake, Need Your Love So Bad. In 1966 stond het nummer op het Beatles-album Revolver. Het is een beetje een soul-nummer. En 5 jaar later, in 1971, werd het pas als single uitgebracht. En toen werd het alsnog een top 10-hit in Amerika. Het wordt gezongen door een zanger uit de alternatieve scene van New York. Perry Farrell, Got to Get You Into My Life.

Perry Farrell, Got to Get You Into My Life. In 1965 stond het nummer op het Beatles-album Rubber Soul en het wordt gezongen door de Amerikaanse cultzanger Dion, die in de jaren 60 de Bronx Beat introduceerde met hits als The Wanderer en Runaround Sue. Hij is intussen verhuisd uit New York en opereert nu vanuit Florida, vanuit Boca Raton. Dion, Drive My Car.

0: love you.
1: Dion, Drive My Car. In 1968 was het een single voor de Beatles en het werd een nummer 1 hit in Engeland en een top 5 hit in Amerika. En Paul McCartney vertelde later dat hij vooral geïnspireerd werd tijdens het componeren door Fats Domino. Dit is de versie van pianist, componist, producer en zanger Alan Toussaint, Lady Madonna.

Ellen Toussaint, Lady Madonna. In 1976 was het een single voor Wings. En het kwam van het Wings-album Wings at the Speed of Sound. En het werd nergens een nummer 1 hit. Dat was wel een tegenvaller voor Paul McCartney. Het nummer bleef in Engeland op 2 steken. En in de Amerikaanse hitparade kwam die niet verder dan 3. Het wordt uitgevoerd door de onlangs overleden pianist uit New Orleans, Dr. John. Let him in.

Dr. John, Let Him In. Hij was nog niet helemaal klaar, maar nu wel. In 1983 nam Paul McCartney het nummer op voor zijn soloalbum Piper of Peace. Het wordt gezongen door een Amerikaanse hitcomponist en hij was ook nog jaren de frontman van The Miracles, Smokey Robinson, So Bad.

Smokey Robinson, So Bad. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek, Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. In 1966 stond het nummer op het Beatles-album Revolver en het werd een nummer 1 hit in Engeland. En het is altijd het lievelingsnummer gebleven van Paul McCartney. Het nummer werd door tientallen andere artiesten gecoverd. Alice Cooper, Eleanor Rigby.

hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live opnemen in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes. De ene laatste keer, want volgende week zondag dan sluit de tentoonstelling in het Drents Museum. Maar niet getreurd, hij gaat gewoon verder in het museum in Grolwerd, Cuby in het Blizzard Museum. De gast is Harry de Jong, programmacoördinator van De Amer, die heel veel met Harry Musquet te maken heeft. Ook wat live muziek betreft in De Amer.

really good, honestly.

0: Het aloude Dust My Broom van Elmo James, live uitgevoerd in de Amer door Harry Musquet en Friends. Harry de Jong, dat was een traditie, hè, dat Harry in de Amer speelde.
1: Ja, Harry kwam altijd standaard met Helmig en met Erwin. En in het begin heette dat Harry Musquet's trio. En later nam hij ook af en toe een keer wat andere jongens mee. Het werd Harry en Friends en dat is het hele jaar zo gebleven. Maar dat nummer wat we net gehoord hebben, ja, dat was het nummer was afgelopen en Harry die ging dus door de baandeur naar achteren. En dat was ook de laatste keer dat wij hem in de Amer hebben gezien, want in september is hij toen overleden. Dus yeah. Het is wel een, voor mij in ieder geval, een hartstikke bijzonder nummer.
0: 8 januari 2011 was dit en Harry zei nog heel optimistisch, tot volgend jaar.
1: Tot volgend jaar, ja.
0: Helaas, het kwam er niet meer van en dat maakt dit soort materiaal ook tot uniek materiaal.
1: Ja.
0: Want vanaf wanneer speelde Harry al in de Amer eigenlijk?
1: 1995.
0: Zo.
1: In 1992 kwam hij in contact met Ab Slichter en ja, van het een van het ander. En ja, Harry zei van, oh, ik moet hier maar eens een keertje komen spelen.
0: Ja.
1: En dat was eerst in het café. En later nou ja, is naar het deel toe gegaan voor wat meer publiek. Maar 1995 was de allereerste keer van een Harry in de Amer. En hij is elk jaar geweest, elke zondag van het nieuwe jaar.
0: Die eerste zondag, hè?
1: Een soort nieuwjaarsvisite.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Eén keer was hij er even niet, hè?
1: Ja, toen was hij hond weglopen. Ja, dik op knie. Hij rolde op de kop.
0: Ja.
1: Wij in de Amer, ja, op Harry wachten. En gelukkig een half uurtje later, de hond was weer van en Harry kon spelen in de Amer. Ja.
0: Ook wel kenmerkend eigenlijk, hè, van dat ja, de hond ging voor.
1: Altijd,
0: hè?
1: Altijd.
0: Ja, nee,
1: altijd.
0: Maar dat tekende Harry ook wel ten voeten uit eigenlijk.
1: Ja, ja, ja, want ik weet nog een keer, hij vertelde een keer dat hij naar Curaçao ging, naar het optreden in de Amer, ging naar Curaçao. En toen vroeg mijn vrouw, die zei van, wat doe je dan met die beesten?
0: Hmm.
1: Nou, dat werd een verhandeling, wat er met die dieren ging gebeuren.
0: Ja.
1: Nou, die waren helemaal onder dak, die waren helemaal verzorgd.
0: Precies.
1: Ja, ja. Met grote liefde voor de dieren.
0: Ja. Harry de Jong, ik noem jou maar een programmacoördinator van de Amer. Dat doe je normaal is het samen met Jan de Haan en met Gerry van Barneveld.
1: Ja.
0: Maar Jan de Haan was het afgelopen seizoen er niet bij. Dus jij hebt heel veel voor de Amer gedaan de afgelopen periode. Mm-hmm. Wat was jouw eerste contact met Harry Musquet eigenlijk? Want ben jij een Assenaar?
1: Geboren en getogen.
0: Geboren en getogen, net als Harry dus.
1: Ik woonde in de Bilderdijkstraat. En Harry die woonde aan de Vondellaan. En ik was 7 en Harry was 15.
0: Oh, jij woonde ook in de Dichtershof.
1: Ik woonde in de Dichtershof.
0: Ja.
1: En Harry kende mij niet. Maar ik kende Harry wel. En waarom ken je hem? Ja, omdat het zo'n rare snuiter was. Een aparte jongen. Ja, toen
0: ja.
1: Al. Toen
0: ja.
1: Al. Ja, ja. Dat was, ja. Nee, wat ik zeg, ik kende hem. Hij kende mij er totaal niet. Ja. Acht jaar zat er verschil tussen.
0: Ja.
1: En toen heb ik Harry altijd wel gevolgd, ja. Ja.
0: En muzikaal, wanneer was jouw eerste muzikale kennismaking?
1: Of het kerstvolleybaltoernooi in Bellevue. Of bij een optreden in Stadskanaal. En voor mij, dat laatste, dat was volgens mij het eerste optreden met hem. We gingen met een groep jongens uit Asno de Bronfiets daar naartoe. En op een of andere manier, Harry wist dat we kwamen. Dat zal ik van een van die jongens dat wel gezegd hebben. En toen we eraan kwamen, heel veel fietsen, heel veel bronfietsen en geen muziek. Ik denk, nou, dit komt niet goed, jongens. Nou, de entree betaald, 2,50. Zo'n papieren briefje nog. En we doen de zaal weer open. Stond de hele band stond klaar. En Harry die zag ons. Oh, jongens, ze benden. We kunnen beginnen. Ja, ja, dat is echt gebeurd. Echt gebeurd. Ja.
0: Dat tekent ook wel de band tussen Harry en zijn fans eigenlijk. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Dat, de trouwe fans die waardeerde hij ook.
1: Ja, hoe zou ik dat zeggen? Hij was ook een beetje familie. Nou, Harry heeft natuurlijk ontzettend veel familie. Maar ik was echt een beetje familie. Want mijn moeder, dat was een achternicht of achterachternicht van zijn oma.
0: Okay.
1: Dat is echt. En dat had Harry zelf allemaal uitzocht. Dus toen hij een keer in de Amer was, toen zei hij van, we zijn in de verste verte nog een beetje familie van elkaar.
0: Ja, ja.
1: En dat koestert hij enorm, hè, familieband.
0: Ja, want Harry had niet zo'n grote familie natuurlijk.
1: Nee,
0: hè?
1: Nee.
0: Ik bedoel, hij was zelf enig kind.
1: Ja.
0: En zijn vader had nog een zuster die met Frits Biemold getrouwd was. Ook Clenny Biemold weer vanaf staan. De Amer 1994 was de eerste keer, uiteraard 2011. Ja, toen was het helaas gebeurd. We gaan naar een andere gebeurtenis die ook in de Amer plaatsvond. 2000, Harry die nam door de CD Hotel Grollo op.
1: Hotel Grollo, ja.
0: Ben je er ooit bij? Dat is toch niet? Bij die opnames?
1: Ja, ik liep daar rond.
0: Ja.
1: Ja, maar ik vond het een beetje te ver gaan om die opnamewagen in te gaan. Of het muziekgedeelte in te gaan. Ik liep er gewoon een beetje rond. En dat was een drukte van je welste. Mm-hmm. Ja, en dat was... Het was erg, erg bijzonder om dat allemaal mee te maken. Al de muzikanten die er rondliepen. Huub van der Lubbe, tiende schoenmaker. Benny Jolink. Van de Koldiering.
0: Barry
1: Hay en zo. Ja, dat was heel bijzonder. En de hele band, hè. En Daniel Loewis was erbij. En zo is dat Hotel Grollo daar ontstaan.
0: Ja, nou je het over Daniel Loewis hebt, hier op de tentoonstelling in het Drents Museum. Er is nog een heel leuk filmpje te zien. Mm-hmm. Door op dat kleine schermpje mm-hmm. van Daniel Loewis en Benny Joling. In 2000 bij die opname van Hotel Grollo. Ja. Dat is zeer de moeite waard, het filmpje van Willem van der Linden. Ja. Bij die opname was ook Tineke Schoenmaker. Ja. En zij heeft haar versie gemaakt van Somebody Will Know Someday. Ja.

0: De versie van Tineke Schoenmaker van Somebody Will Know Someday, opgenomen in de Amer met techniek van Jan Schuurman.
1: Albert, ik was erbij dat hij in de opnamewagen stond en dat Tineke dit nummer deed. En voor mij staat het ook op het DVD. Video heette nog, geloof ik, nou toen een video. En dat hij zei van niks meer te doen.
0: Ja.
1: Hij stond er echt ontroerd. Zit naar Tineke Schoenmaker verliezen. Het is ook een ijzersterk nummer.
0: Ik denk dat Tineke ook een van de beste vertolkers is van het materiaal van Harry.
1: Ja.
0: Zeker van de ballads van Harry.
1: Absoluut. Ja. Absoluut.
0: Misschien dat het er nog ooit wel van komt dat het laatste materiaal van Harry Musquet, wat hij schreef met hem, wat eigenlijk in september 2011 opgenomen zal worden, dat onder leiding van Daniel Lewis ooit nog een keer opgenomen wordt, dat Tineke daar in ieder geval ook bij is.
1: Dat
0: zult toch mooi wezen.
1: Dat is ook prachtig. Ja? Zeker.
0: Die optredens van Harry in de Amer, die nieuwjaarsoptreden, zeg maar. Welke herinnering heb jij daaraan? Hoe herinner jij je die?
1: Wat ik me daarvan herinner is dat het altijd uitverkocht is.
0: Ja.
1: Twee keer volle bak.
0: Ook voor dezelfde mensen elke keer, of niet?
1: Nee, dat niet.
0: Ja.
1: Maar omdat je was er een beetje, nou zijdelings, maar je liep er dus omheen allemaal om alles een beetje een goede baan te regelen. Want ja, die jongens in de kleedkamer die moesten ook een happy en een drankje hebben. En vooral dat laatste was natuurlijk erg belangrijk. Maar wat ik me kan herinneren was altijd de optredens van Harry. Altijd bij het laatste nummer of in de pauze dat Harry dan via de deur achter op het toneel wegging. En Harry mengde zich niet in het publiek. Dat wilde hij niet.
0: Nee.
1: Iedereen wou wel aan hem zitten. Iedereen wou een pilsje met hem drinken. Dus dat deed hij niet. En na afloop ook net zo. En het was zo rond de 4:30. Dat was dan vaak aflopen. En dan tegen een uur of 4:45. Nou, dan kwam Harry zeg maar tevoorschijn. Nou ja, en dan werd het nog even gezellig.
0: Ja,
1: maar dan
0: waren
1: dus 95% van de mensen waren dan weg.
0: Ja.
1: Maar Harry was... Ja, die hoefde niet er allemaal tussenin te lopen met veel lawaai en zo. Nee, absoluut niet. Dat wilde hij niet. Hij wilde muziek komen maken.
0: Hij deed het ook wel met de nodige humor, die optredens.
1: Altijd verhalen. Dat verhaal van die hond. Nou, dat hebben we die middag uitgebreid gehoord.
0: Ja,
1: hoe het allemaal ging. De reizen die hij met jou heeft gemaakt naar Amerika. Daar werd over verteld. Hoe hij in Amen terechtgekomen is.
0: Mm-hmm.
1: Hij was er ook wel erg trots op dat hij Erik Taylor, Magna Carta, Hans Tezink ook in de Amer heeft weten krijgen. En dat is dankzij Harry's dat gebeurd.
0: Ja.
1: Dus hij heeft veel van ons gedaan.
0: Ja. Die goede band met Erik Taylor, die is ook wel...
1: Tot op heden, hè? Tot op heden. Maar de laatste keer was hier dan bij de opening van Winnen wat maar
0: Ja, helaas was dat een dikke flop. Maar
1: dat, was...
0: Ja, niet wat Erik Taylor betreft, maar de locatie was ongeschikt.
1: Zeer ongeschikt.
0: Erik Taylor wil zien, mensen moeten naar de Amer komen. Dat is de enige locatie waar de band volledig tot zijn recht komt.
1: Oktober, november, dan is hij er weer.
0: Hij stiet wel weer op programma komende jaren.
1: Hij staat er weer bij.
0: Zolang
1: hij leeft,
0: komt hij naar de Amer.
1: Erik Taylor in de Amer.
0: Ja. Jouw volgende keuze, ook weer live in de Amer. Allemaal opgenomen door Roel Doctor. De vaste man die de video en het geluid in de Amer opneemt.
1: En het archief beheert.
0: Ja. En het archief beheert, dat is So Many Roads.
1: Ja.
0: Bepaalde aanleidingen om dit nummer te kiezen, Harry, of?
1: Eigenlijk So Many Roads to Travel. Eigenlijk naar aanleiding van die verhalen die hij deed over die reisjes naar Amerika. En Harry was er helemaal gek van om dingen uit te zoeken. Dus die heeft heel wat roads gezien. So Many Roads to Travel, dat is ook wel een van mijn favorieten. En daarom staat het eigenlijk ook wel een klein beetje bij.
0: Hij had ook een topografisch geheugen trouwens, hè? Ja,
1: onvoorstelbaar.
0: Ja,
1: er waren wel eens mensen die zeggen van die man die lulde zijn nek. Maar dat was echt niet zo.
0: Hij was goed
1: ingelezen altijd. Hij is precies waar hij het over had.
0: So Many Roads.

0: 8 januari 2011, live in de Amer. Harry Musquet en Friends, Peter van Soest, Erwin Java en Helmig van der Vecht. Te gast hier is Harry de Jong, programmacoördinator van de Amer. Harry, vanaf 1994 trad Harry Musquet al op in de Amer. Ja. Hij had ook wat met de Amer op de een of andere manier, hè?
1: Ja, hij had natuurlijk ontzettend veel met Ab Slichter. Dat waren echt, er waren twee vrienden van elkaar.
0: Ja.
1: En als Harry in Rolde was en hij ging Drenthe in, dan ging hij standaard bij Ab Slichter een kop koffie drinken.
0: Ja.
1: En zo, maar toen was nog niet bekend dat Harry in de Amer zou spelen. Dat is pas eigenlijk later is dat eigenlijk beslist. Van, god, Harry, wil je eens een keer hier in de Amer spelen? Nou, dat leek hem wel wat. Nou, en zo zou het ook komen.
0: Ja.
1: En die vriendschap die was er. En ook de liefde van Harry naar Ab Slichter toe, die was groot. Mm-hmm. Absoluut, absoluut. Ja. Ja.
0: Want bij de uitvaart van Ab Slichter in 2007, mm-hmm. Harry speelde.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En ook daarna is hij gelukkig altijd in de Amer blieb komen.
1: Altijd de
0: nieuwjaarsconcert. Hè? En
1: altijd.
0: Dat kenmerkte Harry denk ik ook wel. Hij was trouw in dat soort dingen.
1: Ja, want hij zat met de wintermaanden zat hij altijd op Curaçao. Ja, dat van de Amer, ja, dat was van 2 januari, 3 januari, zo weet je wel.
0: Dus ja.
1: Altijd naar de Amer, Harry naar Curaçao.
0: Ja, precies.
1: Daar was, was ook geen, voor Dovina ook geen uitkomen, man. Niet eerder.
0: Ja.
1: Eerst naar de Amer en dan gaan we naar Curaçao.
0: Ja.
1: Ja.
0: Je luistert naar Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. Het programma wat ooit in 1991 begon is door Harry Musquet, wat hij gedaan heeft tot 2011. En wat als eerbetoon aan Harry Musquet en de bluesmuziek hopelijk nog vele jaren blijft bestaan. We gaan naar een stuk van Tony Joe White. No news is good news. Ik weet niet of dat een speciale aanleiding is dat jij dit op jouw lijst hebt gezet of dat het gewoon kenmerkend voor het concert van 4 januari 2009 is. Want...
1: Nou, dat was dus weer dat trio Musquet. En aangevuld met Miklas Fürst en Peter van Soest. Miklas op de saxofoon en Peter op de trompet.
0: Yeah.
1: En No News is Good News, ja, dat is een nummer. Ja, ik vind dat persoonlijk vind ik dat een van de mooiste nummers. En, ja, en live vind ik hem eigenlijk het allermooiste.
0: Ja, ja.
1: Ja.

0: Yeah, no news is good news. 4 januari 2009 was daar. En op de achtergrond hier in het Drents Museum speelt eigenlijk voor een deel dezelfde mensen die ook bij Harry speelden. Erwin Java op de solo-gitaar, Helmi van der Vecht op keyboards. En ik zag Miklas Furst, zag ik daar ook nog bij staan. Nou, dus,
1: maar wat zo mooi was in de Amer, zoals met dit nummer ook. Harry zit op een stoel. En die heerst dan ook over de band. Hè? Net zoals in die, wat we hier ook zien op die scherm. Dat hij dus aanwies van, nou jongens, een solootje van die kant. Ook met, in een kleine setting. Harry op de stoel de veur. En dan wees je naar Helmich. En dan wees je naar Erwin. En dan Peter van Soester. Dus dan waren die dus eenmaal aan de beurt. Dus.
0: Ja, ja.
1: En dan zitten we op de stoel.
0: Ja. Ja.
1: En magnifiek.
0: Hij gaf ze ook altijd de credits. Hè?
1: Altijd.
0: Altijd in de naam, nummer van de mensen.
1: Altijd, ja. Klopt.
0: Mooie herinnering, Doran. In welke mate leeft de geest van Harry Musquet nog voor in de Amer? Op welke momenten denk jij nog aan hem?
1: Altijd. Als ik in de Amer ben en de foto's in de zaal, dan zie ik Harry Musquet.
0: Ja, ja.
1: En ik moet je ook eerlijk bekennen, Albert. Toen je me vroeg voor dit programma om wat nummers uit te zoeken, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik weer een beetje bewust met Harry Musquet bezig was.
0: Hmm.
1: Echt lusten. En niet een cd'tje opzetten van oké, het zal wel. Nee, echt even weer lusten. En dan met die opnames van de Amer erbij. Ja, dus hij is altijd wel een beetje bij me. Ja, absoluut. Ja.
0: Nee, maar ik kan me ook voorstellen bij optredens van Barrelhouse, van Eric Taylor, King of the World, waar Erwin Java is.
1: Ja, zeker. Dan
0: zit de geest van Harry, die is er toch een beetje aanwezig. Hè?
1: Tineke Schoenmaker, die refereerde altijd even aan hem. Erik Taylor, die... altijd even naar die foto toe. Legde hij de hand op de foto. En toen de laatste keer, de laatste cd, Cat Lost, zo wordt opgenomen. Toen kwam Harry in de Amer met de teksten. En dan zat hij samen met Erik Taylor aan tafel. Zaten de tekst door te nemen als dat grammaticaal, als dat allemaal wel klopte. En als twee kleine kindertjes zaten ze daar zo naast elkaar. En het was goed en Harry kreeg een schouderklopje.
0: Ja,
1: was zo trots, jongen. Ja, dat was mooi.
0: Vakbroeders onder elkaar, maar het was wel een kwetsbare kant van Harry, hè, de teksten. Dat.
1: Ja. Ja.
0: Daar had hij, aan Erik Taylor had hij dan een hele goede. Ja. Waardeerde hij ook zeer, ja.
1: Maar dat kan ook bij ons in de Amer, hè. Ik bedoel, het was hartstikke druk. Erik Taylor was er, volle bak. En zij zit met zijn tweede aan tafel. Maar er is ook niemand die daar dus ook naartoe loopt om dus even die mensen een handje te willen geven. Nee. Mooi zo laten.
0: Ja, maar door hem. De Amer is een muziekcafé.
1: Daarom.
0: Ja?
1: Daarom.
0: Daar hoort ook Huub van der Lubbe bij.
1: Ja. Huub die was in 2000 was Huub volgens mij bij, op bezoek bij Harry Musquet. En toen zei Harry van, ga je met naar de Amer toe? Nou, en toen hebben ze ook nog wat nummertjes ingestudeerd van Huub. En het was eigenlijk de eerste keer dat Huub dus in de Amer was.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat was dus een van de eerste keer dat Huub dus meedeed. En ze hebben dat ook toen, dat Laaiend Vuur, dat nummer van Huub. En er is een verhaaltje bij. Huub die woonde in Amsterdam, Bomen Cafetaria. En er stond, onderaan de straat, er stond een prullenband, die stond in de fik. En Huub die belde de brandweer. En van alle kanten kwam brandweerauto's aan met heel veel lawaai. En die spoten dus die met kwillen heel veel stralen. Huub die zult misschien een beetje overdreven hebben, maar die water in die prullenbak. En toen dacht ik bij mezelf van, hier moet ik een liedje over maken. Laaiend Vuur.

0: Thank you, Rachel.
1: Unieke opname uit de Amer, 4 januari 2009, denk ik. Nee, wanneer dit? Nee, ik weet niet precies wanneer dit was. Jij, Harry, toevallig?
2: In 2000.
1: 2000?
2: Ja, voor mij in 2000.
1: 2000, ja. Millenniumwisseling.
2: Ja.
1: Hartstikke uniek materiaal dat Huub van der Lubbe dit samen met onder andere Erwin Java natuurlijk en Helmin van der Vest.
2: Ja.
1: Ik weet niet wie als er op trompet of saxofoon erbij aanwezig was.
2: Ja, of Miklas of Peter van Soest.
1: Ja, een van die
2: beiden. Een van die twee waren er zeker bij.
1: Ja, ja. Ja. Dat is het ook het unieke aan dit materiaal van dat dit u de Amer komt. Live opnemen in Amer. Misschien de geluidskwaliteit wat minder goed, maar ja, de sfeer en de authenticiteit, zeg maar, die spat er vanaf.
2: Ja. Ja.
1: Ik wil ook nog een versie van Window of My Eyes nu de Amer. Want ja, dat is en blijft natuurlijk toch het meest bekende nummer van Harry Musquet.
2: Dat kom je niet aan, hè?
1: Nee, maar dat hoeft ook niet, want dat hoort er ook bij.
2: Ja.
1: Dit is een opname van uit 2009, ja?
2: 4 januari 2009.
1: Ja.
2: Samen met Miklas Fürst en Peter van Soest.
1: Ja.
2: Ja.
1: Bijzonder of?
2: Gewoon lusten.
1: Gewoon lusten.
2: Hartstikke.
1: Window of My Eyes.
2: Ja.

0: Mooi nog even die toevoeging, ja?
1: Dit was voor Relis.
0: Dit was voor Relis, ja.
1: Ja, Relis de Beek.
0: Ja.
1: Ja.
0: Goede kameraad van haar, ja. De commissaris van de Koningin in Drenthe. En de verwantschap tussen die mannen, die was opmerkelijk eigenlijk. Beide uit een klein stadje, de een uit Coevorden, de ander uit Assen. Beide een arbeidersachtergrond. Beide een bekendheid geworden. Ja, en ja, dat klikte tussen die beide mannen. En helaas, je bent geen van beiden meer onder ons.
1: Nee.
0: Jullie bent samen opgegroeid bijna, althans in dezelfde omgeving. De dichters over in Assen.
1: Ja.
0: De een aan de Vondellaan, jij aan de Bilderdijklaan.
1: Ja, ja.
0: Heb je Harry zijn hele leven gevolgd eigenlijk? Of is hij ook wel eens een tikje uit beeld geweest?
1: Nee, ik denk ook dat hij af en toe wel eens niet in beeld was.
0: Mm.
1: En toen hij in Grollo ging wonen, ja, toen kwam hij er weer een beetje terug, denk ik. Maar laat maar even vooropstellen. Ik kende Harry Mesquee, maar Harry Mesquee kende mij dus niet. Hè?
0: Nee.
1: Ik bedoel, maar ik heb hem altijd wel gevolgd, ja. Ik had ook een stel kameraden, die waren ook helemaal gek van hem.
0: Ja.
1: Johan de Vrome was een van die vrienden. En Bertus de Vrome, zijn vriend.
0: Ja.
1: Of zijn broer, die was dus roadmanager bij de Blizzards. Dus, dat is er altijd wel geweest. Harry is altijd in mijn leven geweest.
0: Ja, ja.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Altijd. Ja. De ene keer wat meer dan de andere keer. En ja, het was ook een man, als je met hem stond te praten, hij had altijd ontzettend veel belangstelling voor jou. En over de muziek praten, dat wilde hij niet.
0: Mm.
1: Hij zegt, want ik praat niet over jouw werk, hè? Wat voor werk jij doet. Hij zegt, daar praat ik ook niet over.
0: Yeah.
1: We praten niet over de muziek, maar we praten over andere dingen. En dat was Harry.
0: Ja.
1: En natuurlijk het grootste gros van mensen die wilde altijd over muziek praten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, maar het was denk ik ook voor een deel zo, Harry, die, terwijl hij de bluesmuziek zong van Cube in the Blizzard, was hij ondertussen al met hele andere muziek bezig.
1: Ja.
0: Voor zichzelf.
1: Ja. Ja,
0: want ik weet van Harry van dat hij, en zeker in dat laatste in de Blizzard, was hij ondertussen al met hele andere muziek bezig.
1: Ja.
0: Voor zichzelf.
1: Ja. Ja,
0: want ik weet van Harry van dat hij, en zeker in dat laatste deel van

0: Zondag is de laatste uitzending van Harry's Blues live vanuit het Drents Museum. De week door Noord, dan doen we weer vanuit de studio. En hopelijk vanaf september ook weer gewoon. Als jij nou de betekenis van Harry Musquet voor jou, maar ook voor Drenthe, zou je wat meegeven, Harry de Jong? Hoe zul je dat onder woorden brengen?
1: Hoe ik Harry zie en...
0: Ja, welke betekenis hij voor de mensen in deze provincie had.
1: Nou, ik denk wel heel veel. Want je kon ook altijd een beroep op Harry doen. Hè? Als een of andere vereniging of zo die een kartrekker nodig had. Of een lijstduwer, hoe ik dat wilt noemen. En ja. Harry die kon daarin wat voorwerk verrichten. Dan deed hij dat.
0: Ja.
1: Hè? Voor de natuur en voor allerlei andere zaken.
0: Als het bluesdagen bijvoorbeeld.
1: Als het bluesdagen. En Harry was dan echt niet de beroer om wat voor ons te doen.
0: Ja.
1: En je kon hem ook altijd vragen. En als Harry zei van ik doe het, dan deed hij het.
0: Ja.
1: En ik doe het niet, dan deed hij het ook niet. Ik bedoel, er was geen
0: duidelijk.
1: Het was geen middenweg. Ja. Ja, nee.
0: Dat is voor jou wel herkenbaar, geloof ik, of niet?
1: Voor mij heel herkenbaar, ja. We doen het of we doen het niet.
0: Ja, ja. Ja. Ja, je weet waar je aan toe bent.
1: Absoluut. Ja.
0: Nou, dat geldt voor de Amer, denk ik ook. Dit seizoen van de Amer zit erop.
1: Ja.
0: September begint weer, wanneer?
1: Wij beginnen 20 augustus met de voorinschrijving voor de concerten. Voor het seizoen half september tot en met half mei. En dan kunnen mensen dus in de Amer, dat weekend in de Amer, kunnen ze dus reserveren voor de concerten. En na het weekend dan kan dat ook per telefoon, per mail,
0: ja.
1: Hoe dan ook. Ja.
0: Jij bent altijd bereikbaar?
1: Ik ben altijd bereikbaar, ja. Ja.
0: Hoeveel concerten staan er voor het komende seizoen op het programma?
1: 82.
0: 82?
1: 82.
0: Er zit er nog wat ding bij die gerelateerd bent aan Harry Musquet? Kan ik dat zeggen? Zit er een Battlehouse bij? Zit er een, nou, Erik Taylor vertelde je al.
1: Battlehouse zit erbij, Erik Taylor zit erbij, Ian Matthews is erbij. Die is ook via Harry bij ons binnengekomen.
0: Ja.
1: En,
0: ooit ook nog te gast in dit programma, ja.
1: Ja. En My Blue Fan. Dat is een trio uit Utrecht. Die de laatste seizoen bij ons in de Amer waren. En die deed toen een nummer van Harry. Nou, echt waar. Kippenvel zo mooi.
0: Ja.
1: En toen bij de opening van de Winderwag met Ajax hier in het museum hebben ze ook nog daar deden ze de aftrap, zeg maar, van de muziek. En die komen ook terug. En ik verwacht daar wel wat van.
0: Ja.
1: Ja, ik verwacht daar zeker wat van. Ja.
0: We zullen zien, Harry.
1: Ja.
0: Dank voor jouw aanwezigheid hier in Harry's Blues. Het was echt Harry's Blues dit keer. Ja. Blues van Harry de Jong.
1: Ja, zoals Harry ook zegt, van handgemaakte muziek.
0: Ja. Nou, en handgemaakte muziek die past het beste in de Amer.
1: In de Amer, en dat bedoelde hij daarmee. Ja. Ja.
0: Techniek van de uitzending was Ruben Ester. Presentatie en productie Albert Haar. En we besluiten met een live opname uit Wijk bij Duurstede. Wat verder van huis, niet in de Amer. Maar Ramblin' on my mind, Harry.
1: Ja. Wandelen in mijn gedachten.
0: Ja, met Harry.
1: Mooie afsluiter.
0: Oké, bedankt. Thank you.

0: Cause it's feeling me. So,
1: what that mean?

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Judy Collins uit Seattle brak door met een nummer van Joni Mitchell. Haar album Judith was in 1975 een regelrechte bestseller. Ze studeerde klassieke muziek en ze leek ook concertpianiste te worden, maar ze ging uiteindelijk jazz spelen en ontdekte Woody Guthrie, Pete Seeger en Bob Dylan. En uiteindelijk scoorde ze 14 hits. Judy Collins, Both Sides Now.

Judy Collins, Both Sides Now. Back to Basic, dat zijn acht heren van middelbare leeftijd rond zanger Theo Braams. Ze zijn al ruim 20 jaar bezig, zonder al te veel succes. Maar de band presenteerde plotseling een uitstekend, fonkelnieuw album. Not Over Yet. Back to Basic, I Don't Care About You.

basic, I don't care about you. Johnny Kidd and the Pirates, dat was een band uit Londen. En deze band leek tussen de Rolling Stones en de Beatles op weg naar de top. Maar toen sloeg het noodlot toe. Want op weg naar huis, naar een optreden in Noord-Engeland, kwam zanger Johnny Kidd om het leven bij een verkeersongeval. Johnny Kidd and the Pirates, Shaken All Over.

Johnny Kidd and the Pirates, Shaken All Over. Kelsey Walden uit Kentucky stond in het voorprogramma van John Prine. En John Prine heeft zijn eigen platenlabel, Oh Boy Records. En hij contracteerde haar meteen. En haar debuutalbum ligt inmiddels in de winkel. White Noise, White Lines. Kelsey Walden, Sunday's Children.

Kelsey Walden, Sunday's Children. Evenals Elvis Presley maakte Cliff Richard ook weggooifilms die commercieel goed scoorden. In 1961 kwam de film The Young Ones uit en het titelnummer werd een grote hit. Daarvan werden 2,6 miljoen singles verkocht. En het nummer stond nummer 1 in Engeland, Australië, Denemarken, Ierland, Israël, Nederland, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Spanje. Cliff Richard and the Shadows, The Young Ones.

0: Cliff Richard en The Shadows, The Young Ones. Chris Knight uit Kentucky presenteerde onlangs zijn 9e album Almost Daylight. En dat album werd geproduceerd door gitarist en producer Dan Beard van de Georgia Satellites. Het lijkt wel een soort comeback album, want het voorlaatste album van deze Chris Knight, Little Victories, verscheen in 2012 en hij klinkt intussen wat rauwer. Chris Knight, I'm William Callahan.
1: Well, I'm William Callahan.

Chris Knight. I'm William Callahan. Het werd geschreven door Norman Whitfield en Barrett Strong en in 1962 stond Gladys Knight en de Pips op plaats 2 van de Amerikaanse hitparade met dit nummer. Daarna namen de Miracles het op voor hun album Special Occasions en in 1968 nam Marvin Gaye het op voor zijn album In the Groove en hij stond met het nummer 7 weken op nummer 1 in Amerika. Marvin Gaye, Heard It Through the Grapevine.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Geneva Magnus sings John Fogerty van Geneva Magnus. En ze was altijd al een fan van John Fogerty. Toen hij nog bij Creedence Clearwater Revival speelde, maar ook later van zijn solowerk. En ze vond het eigenlijk logisch dat ze als eerbetoon voor deze grote songwriter en zanger een tributealbum samenstelde. Geneva Magnus, Fortunate Son.

Geneva Magnus, Fortunate Son. James Brown nam zijn beroemdste nummer op in 1965 voor het album Out of Sight. En hij realiseerde zich toen nog niet dat hij 91 hits zou scoren. Dit nummer stond 6 weken nummer 1 in Amerika, nadat het nummer daarvoor, Papa's Got a Brand New Bag, 8 weken op nummer 1 stond. James Brown, I Got You, I Feel Good.

James Brown, I Got You, I Feel Good. Het nieuwe album van The Mavericks heet Play the Hits. En zanger Raoul Malo zingt onder meer nummers van Waylon Jennings, Freddie Fender en Elvis Presley. Dit is een compositie van Bruce Springsteen, The Mavericks, Hungry Heart.

The Mavericks, Hungry Heart. Het nummer werd opgenomen in 1965 door Otis Redding, maar twee jaar later werd het een hit voor Aretha Franklin. En zij nam het op met beroemde studiomuzikanten Spooner Oldham op orgel, Chips Moman op gitaar, Roger Hawkins op drums, King Curtis als saxofonist en haar zussen Carolyn en Irma Franklin zongen de achtergrondvocalen. Aretha Franklin, Respect.

Aretha Franklin, Respect. De J.W. Jones Blues Band komt uit Ottawa in Canada. En op het album Bogart's Bounce doet zangeres Roxanne Potvin als gast mee. En deze Canadese blueszangeres doet ook al mee op albums van John Hyatt, Colin Linden, Bruce Cockburn en Colin James. De J.W. Jones Blues Band, You Forgot to Come Back.

de J.W. Jones Blues Band met zangeres Roxanne Potvin. You Forget to Come Back. Het nummer werd geschreven door Isaac Hayes en David Porter. En het werd een hele grote hit voor Sam Moore en David Prater. De begeleiding is in handen van Booker T en de MG's en de blazerssectie van de Marquis. En nadat het een hit werd, verschenen er nog covers van Paul Revere en de Raiders, de Blues Brothers en Lou Reed, Sam en Dave, Soul Man.

Sam & Dave, Soul Man. 10 jaar geleden verscheen het album Wicked Ways van Waylon, opgenomen in de Castletown Studios in Londen. En toen ik deze eigen compositie van Waylon hoorde, wist ik meteen dat we met een extreem talent te maken hadden. Waylon, Until We Meet Again.

Waylon, Until We Meet Again. In 1964 was het een nummer 1 hit voor de Temptations, terwijl het nummer geschreven werd door Smokey Robinson. In 1965 coverde Otis Redding het nummer voor zijn album Otis Blue. In Amerika werd het geen single, maar in Engeland hebben ze wel een single uitgebracht, al werd het geen grote hit. Otis Redding, My Girl.

Otis Redding, My Girl. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braamstede techniek en Freek Medendorp die coördineerde de playlist. Eric Clapton verliet de Yardbirds na de hit For Your Love. Het werd hem allemaal veel te commercieel. En hij verhuisde naar John Mayle. En daar trof hij basgitarist John McPhee en drummer Hughie Flint. John Mayle's Bluesbreakers, Have You Heard?

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Misschien ken je nog wel het nummer Don't Bring Me Down van de Electric Light Orchestra. Don't Bring Me Down. Don't Bring Me Down. Nou, drie uitvoeringen straks in drie keer is scheepsgericht. Verder muziek van Charles Wesley Godwin, Bob Stroger, man van 90 ondertussen al, Caroline Wonderland en van de nieuwe CD van King of the World. Maar ook nog muziek van Charlie Murray en Tyler en de Train Robbers. Maar we beginnen met Musquet 1991. Going

Maskei op zijn beste. Maskei op zijn beste als hij live is. Dat was zijn lust en zijn leven. Hij zag er altijd dingen op om op te moeten treden. Maar als hij er één keer stun, dan, ja, dan was dat de magie van Harry Maskei. U neemt die 191 van de cd Live. Maskei. We gaan naar Big Head Todd and the Monsters. Dat is een band uit Amerika die in de 80e jaren in Europa toerde en zich door eigenlijk ontwikkeld heeft door het eerste album opnemen in Londen. Maar het is wel degelijk een band uit Amerika die ondertussen gewoon doorgegaan is, bijna 30 jaar lang. En er is nu een nieuwe single van u te komen van Big Head Todd and the Monsters, The All True Man.

0: True Man.
1: Precies, All True Man, Big Head, Todd and the Monsters. Muziek die duidelijk op de blues geïnspireerd is. Klopt toen wel trouwens, want begin van deze eeuw hebben ze ook een cd uitgebracht, Rocksteady, waar ook nummers op staat van Howling Wolf bijvoorbeeld. Later ook van Robert Johnson, Charlie Musselwhite, nou, Cedric Burnside, neem ze maar op. Best een hele leuke band eigenlijk, Big Head, Todd and the Monsters. We blijven in de sfeer van de bands. De Band of Gringos, dat is een groep die komt uit San Diego. Het zuiden van Californië, tegen Mexico aan. Vandaar die naam waarschijnlijk ook. Gringo, dat is een Mexicaanse benaming voor een cowboy volgens mij. De Band of Gringos, een driemansband. I'll play the blues for you.

De band of Gringos van de Beach Area in San Diego, daar speelt ze heel veel. En bent u het zuiden van Californië dus. We blijven een beetje in dezelfde sfeer, want Tyler and the Train Robbers, dat is ook een band uit Amerika. En dat, ja, die zit wat meer de country kant op. Dat is toch anders dan de vorige, de Band of Gringos. Van hun CD Non-Typical Find, de Tyler and the Train Robbers met Staring Down the North.

Een nummer van de derde cd van Tyrer en de Train Robbers, de cd Non-Typical Find. Een cd die trouwens geproduceerd is door Cody Brown van Reckless Kerry. Dit is een familieband, de Tyrer en de Train Robbers. Want Tyrer stiet voor Tyrer Ketchum. Er zijn twee broers erin en de schoonvader van een van die broers erin. Dus het is echt een family band. We gaan naar Nashville, naar de traditie van de zangeressen. De Dolly Partons, de Bobby Gentry's, Lynn Anderson en Tammy Wynette, dat soort mensen. Een nieuwe in de rij, dat is Charlie Marie, een jonge dame. En dit is de debuut-cd van haar, de debuut-cd Ramble On. En daarvan de Soul Train.

The Soul Train van Charlie Murray van de CD Ramble On. Nou, laten we nog maar wat rondreizen. Het is wel heel erg Nashville trouwens. Maar ook dat hoor je in Harry's Blues. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Andere koekkries straks, maar we blijven in eerste instantie nog een klein beetje in de Nashville-sfeer. The Shootouts, dat is een leuk bandje die twee cd's gemaakt hebt. Quick Draw, dat was de eerste. Bullseye in vorig jaar uitgekomen. En die heeft nu een single uitgebracht en dat bracht me een beetje op het spoor van deze drie versies van de nummer Don't Bring Me Down. Het origineel is van de Electric Light Orchestra van Jeff Lynne, maar je hoort eerst de uitvoering van The Shootouts.

Ja, 40 jaar, meer dan 40 jaar na datum giet het nummer van de Electric Light Orchestra giet dan over de oceaan, giet naar Nashville toe en komt door bij The Shootouts. En die maakt er een single van, met eigenlijk een beetje een mix van, het is duidelijk Nashville, maar er zit ook wat Texas Swing bij en er zit wat Bakersfield Bravado zit erbij. De muziek zeg maar van Buck Owens en Dwight Yoakam en dat soort dingen. Nou, dat was de versie uit 2022, een single van The Shootouts. Het origineel doffen werden weer terug naar 1979 naar Engeland, Electric Light Orchestra. Een Electric Light Orchestra, dat was eigenlijk een, het overblijfsel van een Engelse band, The Move. Die hadden ooit een grote hit met Flowers in the Rain. En daar speelde Jeff Lynne in en Roy Wood en Bev Bevan. En nog een, maar die ben ik vergeten. Maar die drie, Roy Wood, Bev Bevan en Jeff Lynne, die gingen over in Electric Light Orchestra. Maar Roy Wood die ging er al vrij snel uit. En dit is van de... dit is een cd uit, een album uit 1979. Het album Discovery. En het laatste nummer daarop, dat was nummer 9. En dat was Don't Bring Me Down.

En dan gewoon de deuren dichter. Dat was het bekende geluidje waarmee dit nummer eindigde in 1979 van de Electric Light Orchestra, de band van Jeff Lynne. Het origineel van Don't Bring Me Down. Nou, nog een derde versie. Er zijn wel meerdere versies van gemaakt. Maar ik kies voor de versie van Blackstone Cherry. Dat is een band uit Amerika. Dit is uit 2020 van de CD The Human Condition. En dan zie je wat meer in de sfeer van, nou, van Aerosmith, zeg maar, van dat soort muziek. Don't Bring Me Down.

Don't Bring Me Down. En dat was de versie van Black Stone Cherry. Drie versies dus van de muziek uit Engeland, uit Birmingham, van de Electric Light Orchestra, 1979. En dan twee versies die uit Amerika komt. Eigenlijk beide uit Nashville, maar de ene duidelijk de country kant van de Shootouts. En de andere toch wat meer in de hard rock sfeer van Black Stone Cherry. Don't Bring Me Down was dat. Nou, tijd voor wat rustige muziek. We gaan de barring in, de Appalachians in West Virginia, die omgeving zeg maar. Dat is meer de folkmuziek, meer de muziek van de verhalenvertellers, de storytellers. En Charles Wesley Godwin is door een voorbeeld van. Dit is zijn tweede cd, How the Mighty Fall, en daarvan het nummer Lying Low.

Charles Wesley Godwin van de CD How the Mighty Fall, Lying Low. En dan, ja, die Appalachians, dat is een gebied waar in het verleden heel veel Ieren en Italianen naartoe getrokken bent. En de sfeer van die muziek, dat is toch heel duidelijk bleem hangen. Mountain music neemt ze dat toch ook wel. En de banjo en de viool speelt daar een belangrijke rol in. En vandoor die eerste sound, denk ik, die ook in dit nummer duidelijk te horen was van Charles Wesley Godwin. Hele andere muziek is van Bob Stroger, een man die al 90 jaar is. Een zwarte zanger uit Amerika die onder andere de warst heeft met Otis de Rus, met Ellie Tale, Carrie Bell, Snooky Pryor, Sunnyland Slim, nou neem ze allemaal maar op. En die 90 jaar heeft heel veel gedaan en hij is nog steeds bezig. Hij heeft een nieuw album gemaakt samen met een band uit Brazilië, de Headcutters. Dat album dat heet That's My Name en hij zingt over... Talk to me mama.

Talk to me, mama, van Bob Stroker. Of zoals hij zelf zegt, you can call me Bob Stroker, but my real name is The Blues. Man van 90 jaar, nee, cd, that's my name. Iemand die een stuk jonger is, dat is Carolyn Wonderland. Geboren als Carolyn Bradford in Houston in 1972. Een Texaanse dus, een hele goede gitarist. Die in 2018 in de lijst weer in de band van John Mayall. In de Blues Breakers, zo eigenlijk kunnen zeggen. Daar heeft ze denk ik een jaar of drie bij gespeeld. Want Mayall die is er nou met de stop met de optredens. Op de laatste cd van Mayall, daar speelde ze ook op met. Dit is van haar eigen solo cd, Tempting Fate, van 2021. En daarvan het nummer Honeybee.

Ja, ze beheerst verschillende stijlen. Dat is duidelijk te merken. Er zit blues in, er zit rock in, er zit zydeco in. Maar het is uitstekende muziek van Carolyn Wonderland van haar laatste cd, Tempting Faith. We hebben toe aan ons laatste nummer in deze aflevering van Hardy's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Blaams. En het laatste nummer dat is van King of the World. En gelukkig mag de man van King of the World mag ook weer op tournee. Ze zullen in Aam wezen eigenlijk, maar dat ging nog niet duur. Dat wordt 26 juni, dan speelt ze in Aam. Maar als ze wilt zien, dan kun je naar Drachten toe. In Duna in Drachten, dat treedt ze op 1 april op. En dan speelt ze werk van Diner CD van de CD Royal 10. En dan met bestuurder bij King of the World met Alice of a Child.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Nadat Van Morrison uit Dam stapte, ging basgitarist Alan Henderson in Amerika verder met gitarist Jim Parker en drummer John Stark. En ze maakten het album Dam in Reality. Dam, Gloria.

Dem zonder Van Morrison, Gloria. Het zag er even naar uit dat de voormalige leraar de opvolger zou worden van Bruce Springsteen. Maar een motorongeluk en vervolgens maar liefst 9 operaties gooide roet in het eten. Dit komt van zijn album My American Dream. Will Hoke, Still a Southern Man.

Will Hoke, still a southern man. Hij was jaren de mondharmonica-speler van de Muddy Waters Band en later speelde hij bij de Chicago Blues All-Stars van Willie Dixon. Na zijn 50ste begon hij pas voor zichzelf. Dit komt van het album Good Luck Man, Carrie Bell, Teardrops.

Carrie Bell, Teardrops. De Teskey Brothers uit Australië. Dat zijn de zanger Josh en gitarist Sam Teskey. En die twee veroverden de wereld met slechts twee albums. Dit komt van het album Half Mile Harvest. De Teskey Brothers, Crying Shame.

de Teskey Brothers, Crying Shame. Ze was ruim een jaar uit de roulatie vanwege een ingrijpende operatie. Er was namelijk slokdarmkanker bij haar geconstateerd. Maar het gaat weer goed met haar en ze werkt aan een comeback. Die komt van het album Barefoot. AJ Plug, River Blue.

AJ Plug, River Blue. De Canadese bluesgitarist David Gogo covert op zijn albums regelmatig hele verrassende nummers. Dit is bijvoorbeeld een stokhoud nummer van The Beatles. David Gogo, Don't Bother Me.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Songs of Mickey Newbury van Gretchen Peters is het album van deze week. En Gretchen Peters komt uit Bronxville in New York, maar ze groeide op in Boulder, Colorado. In de jaren 80 trok ze naar Nashville en nu nam ze een album op met louter nummers van de geniale songwriter Mickey Newbury, de uitvinder van de sad songs. Gretchen Peters, Just Dropped In.

Gretchen Peters just dropped in. Linda Ronstadt uit Tucson, Arizona is uitgezongen. Ze is geveld door de ziekte van Parkinson. En het dubbele album The Capital Years telt maar liefst 46 nummers die ze opnam met haar oude begeleidingsband, met Glenn Frey, Don Henley, Randy Meisner en Bernie Leadon, die even later verder zouden gaan als de Eagles. Linda Ronstadt, You're No Good.

Linda Ronstedt, You're No Good. In 1968 vormden twee schoolvrienden, Al Copley en Duke Robillard, de formatie Roomful of Blues. Ze waren jarenlang de begeleidingsband van Lou Rawls, Etta James, Big Joe Turner en B.B. King. Maar gitarist Duke Robillard stapte over naar de Fabulous Thunderbirds en toen ging Al Copley solo. En Al Copley maakte het soloalbum Good Understanding met de Fabulous Thunderbirds. Al Copley, The Man and the Blues.

Al Copley, A Man and the Blues. Billy Yates, dat was een kapper uit Missouri. En intussen is hij een B-artiest in Nashville. Hij treedt zelden op. Hij maakt albums en schrijft nummers voor andere artiesten. Hij schreef bijvoorbeeld 2 hits voor George Jones. En intussen heeft hij zelfs 10 albums gemaakt. En dit komt van het album Anywhere But Nashville. Daar gebruikte hij wel topmuzikanten voor, zoals Danny Parks, Dan Dugmore en Eddie Bayers. Billy Yates, American Voices.

Billy Yates, American Voices. Rory Block uit New York zingt haar hele leven al blues. En ze is een echte purist. Ze neemt veel materiaal op van de oude bluespioniers. Dit is een nummer van Robert Johnson. U hoort Bonnie Raitt op slidegitaar. En het komt van het album Confessions of a Blues Singer. Rory Block, Ramblin' on My Mind.

Rory Block, Ramblin' On My Mind. U is geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Freek Medendorp die coördineerde de playlist. De Ierse gitarist Rory Gallagher overleed in 1995 op 47-jarige leeftijd, maar de fans zijn hem nog niet vergeten. Dit komt van het album Calling Card. En dat werd geproduceerd door Roger Clover van Deep Purple. Rory Gallagher, Etched in Blue.

0: 6 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Charlie Kendall is eigenaar-presentator van een AM-radiostation in Marks, Mississippi. Radio en blues in Amerika. Op weg van Austin naar San Antonio bij New Braunfels. Een ontmoeting met Nederlanders. En tenslotte terug in Houston, op Scotts. Een terugblik in de zwartste wijk van Houston. Het slot van een radioreportage op zoek naar de wortels van de blues. Blues en radio voor Nederland, maar in Amerika. Charlie Kendall weet er meer van.
3: What we do is we play music and our entertainment programs, news, information. In order to attract an audience, in order to attract advertisers who pay for advertisements. And in Mississippi, I mean, this is the birthplace of the blues. And when I came back here, this is my home territory. When I moved back to Mississippi after being in large cities for 25 years, I looked around at the radio dial, and there was no real blues on the radio. And so I decided to open up a blues radio station.
4: Even in Mississippi, the birthplace of the blues, there is so

0: Zondag 6 juni, zo rondom het middaguur, storen wij aan de weg tussen Austin en San Antonio op een hele aparte steeg.
1: Ja, we staan hier aan de Interstate 35. Dat is de grote snelweg tussen de verschillende staten in. In dit geval tussen Arkansas en Texas. We staan hier bij een Duits aandoend smokehouse, een nieuw brownfield smokehouse. Ja, dat is net alsof een klein stukje Duitsland zomaar neergezet is hier midden in Texas. Tussen de Taco Bells en de Fountain Motels en La Quinta's in. En er staat Good Place to Eat. We hebben er net iets gegeten, maar het was niet echt typisch Duits.
0: Ja, dus er stond nog sauerkraut op het menu, maar daar had ik zo ongeveer met
1: ja,
0: op.
1: Ja, wij hadden gedacht zoiets van rostbraten en gevleugel en dat soort dingen, maar dat hebben we niet kunnen zien.
0: Het blijft Texas hier.
1: Ja, kartoffel, salade met bokworst en zo, dat moet er altijd bij. Maar het schijnt hier dus een Duitse van een aantal jaren terug, een aantal zeg maar 100 jaar terug of zo, een Duitse nederzetting te zijn geweest, waardoor je hier heel veel Duitse namen tegenkomt.
0: En, het begon in Austin al, hè?
1: En het begon in Austin, daar had je al een afslag Roenberg bij het motel waar wij zaten. En hier heb je dus nog veel meer Duitse namen.
0: Ja, plaatsen als Frederiksburg en Lückenbach en nou, noem maar op. Even teruggekeken op Austin, de hoofdstad van Texas, 400.000 inwoners. Wat is uw doel van Bliemhang na de 4 dagen die wij er west zijn?
1: Nou, en ten eerste is Austin een mooie stad. Het lijkt me een leuke stad om te wonen. Mooi tussen de heuvels in. Mooi breed gebouwd. En mooi aan de rivier de Colorado. En een college town, university town. Dat is de hoofdstad van Austin. En ja, daar hoort natuurlijk een universiteit bij. Die natuurlijk een belangrijke rol speelt in het in het uitgaansleven daar en vooral in het muziekleven. Want Austin wordt zo'n beetje aangekondigd als zijnde de muziekstad van het zuiden. Ik weet niet of dat voor heel Amerika geldt, maar
0: in ieder geval wat live muziek betreft.
1: Wat live muziek.
0: Ja, dat ze zich nog half first
1: houden. Nou, dat is dan ook duidelijk het geval. Je hebt er ongelooflijk veel clubs. Je hebt ook 4th Street, waar op een gegeven moment heel veel disco's zijn en hip-hop tenten waar ontzettend veel jeugd rondloopt en een beetje een idee van alsof het TT is in Assen. Je kunt die straat bijna niet doorkomen met je auto en een beetje Bourbon Street-achtig ook. En verder heb je dan natuurlijk ontzettend veel clubs waar muziek gedraaid wordt. Er is één goede radiozender die muziek ook promoot, KSGR. Where the music comes first, zeggen ze. Ja, nou, die komt ook inderdaad op de eerste plaats bij die zender. En die support ook echt de muziek in Austin. Nou, in kort, je kunt er van alles treffen. Little Feet, Taj Mahal, Johnny Copeland, Buckwheat Zydeco, The Meters. Nou, te veel om
0: Toto, op te... Jeff
1: Toto,
0: Healy.
1: Ook nog, Jeff Healy.
0: Ja.
1: Te veel om op te noemen. Dus, ik zou de luisteraars van Radio Drenthe, als die in het gebied komen in Texas, aanraden om Austin te bezoeken. Je moet wel van muziek houden natuurlijk, want dan zit je daar, dan ben je daar eigenlijk aan het goede adres.
0: Ja, dat is wel veel meer te doen voor alle duidelijkheid, maar het belangrijkste kenmerk van Austin is toch wel de vele live muziek die hier gespeeld wordt. Liberty Lunch waren we gisteravond. Nou, een concertzaal kun je het niet helemaal nemen.
1: Nee, het is gewoon een... Ja, het is gewoon een oud pand. En, maar het swingde er wel een weg met de Meters. Met mijn vriend George Porter op bas. En Art Neville, Leo Nocantelli. En Russell Baptiste. Een fantastische drummer van 25 jaar oud. Een beest van de slagwerker, zou ik zeggen. En het is mij zeer goed bevallen in Austin, die muziek scene.
0: Nou, dat brengt ons nou op weg, want dit is een tussenstop voor een hapje naar San Antonio. Wat vraag je daarvan?
1: Nou, ten eerste schijnt het, wat ik gehoord heb, een hele mooie stad te zijn met Paseo del Rio, wat een soort van riverwalk is. Een beetje oude grachtidee, Utrecht. En ja, je hebt er ook vrij veel clubs en dus Tex-Mex muziek komt daar vandaan. Hè? Dus soort Douglas Quintet, meen ik en zo. Dat soort mensen. Duke Sham.
0: Onze laatste halte op de reis door Amerika op weg naar San Antonio.

0: Ja, bandloop radio. Bandloop.
1: We praten hier in Nieuw-Braunfels. Praten we met de familie
2: Torsi. Jack Torsi en Derek Torsi.
1: Jack Torsi en Derek Torsi. Die hielden ons plotseling aan. Wij stonden hier een praatje te maken en plotseling werden wij op een schouder geklapt en er kwam een meneer aan en die zei van: kom jullie uit Drenthe? En wij zeiden ja. En hij zei van: nou, ik kom ook uit Holland. En hij bleek uit Rotterdam te komen. Hoe lang bent u hier al in de States?
2: 33 jaar. Ja.
3: 36.
2: Ja. Sinds 59, zo. So.
3: 36, 67.
1: En wat was de reden van het vertrek uit Rotterdam?
2: Iets different dan Nederland. Dat was de main reason, the difference.
3: Naar de familie hier wonen en ze hadden zaken en we gingen voor hen werken dan.
1: Yeah.
3: En zouden we daar kijken wat we gingen doen dan. En nu zijn we 60 jaar later. Dat zijn we hier nog.
1: Yeah.
2: De main reason we bleven hier is, like in Pekus, is het. Lot of sunshine, lot of sun.
1: Ja, het klimaat is hier natuurlijk aanzienlijk vriendelijker als in Rotterdam. In Nederland regent natuurlijk veel meer. Wat voor werk doet u hier?
2: Ik ben een machinebankwerker.
3: Ik werk voor een gasbedrijf.
2: Gasbedrijf, ja.
3: Er zijn nog maar privaat zijn ze hier. En niet zoals in Nederland hebben, dat ze gemeentes of zoiets.
2: Ik ben een machinebank werken voor een silver company, Pennzoil. You know Pennzoil?
1: Die is ook aan raceauto's doen.
2: Ja, en Pennzoil, you know, the oil company, but they got over there with Pekers, they got a silver mine.
1: Ja.
2: En die...
1: Nooit eens keer heimwee naar Nederland?
2: Once in a while you like to visit all the old friends.
1: Familie. U hebt daar nog familie. Komt u nou wel eens in Rotterdam?
2: Wel, we zijn er drie jaar geleden
1: geweest. Zeker wel veranderd, hè?
2: Oh boy, nou.
1: Groot geworden, fantastisch.
3: Gebouwen.
1: Trouwens, weet u dat Feyenoord net kampioen geworden is?
2: Nou,
3: ik heb wel een Nederlandse krant, want dat staat nog niet in
2: de
3: krant.
2: Die andere dag zagen we op de televisie PSV against Milano.
1: Ja, maar Feyenoord is kampioen van Nederland geworden. Het zag er helemaal niet naar uit. Want ze waren veel slechter dan Ajax. Ze hebben 3 wedstrijden verloren. En PSV stond iedere keer bovenaan, maar die hebben het helemaal verknald op laatst. En Feyenoord is kampioen geworden. Onder van Hanegem.
2: Dat hebben ze geluk gehad.
3: Ja, door blijven duilen.
1: Ja. Dat wil ik toch nog even kwijt.
2: Ja,
1: ik ben natuurlijk, mijn oma woont in Rotterdam, in de buurt van het Verroezenpark, weet je wel, vlakbij bij Blijdorp.
2: Oh, Blijdorp, no Blijdorp.
1: Ja, en mijn oma Toon, die was daar de trambestuurder op lijn 5 van de Schierweg naar het Wilmsplein, weet je wel.
2: Ja,
1: bij de Speedo
2: daar. Ik school daar bij Baljustraat.
3: Ja, mij groeit op in Delfshaven.
2: Ja, Delfshaven.
3: Dat is waar je groeit op.
2: Ja, dat is

0: Hollanders leven daar, but we didn't have really contact met ze,
1: Ja, dat moet ze naar bij.
0: De ex-nemen, je ontmoet ze, je zegt hallo, gaat met je lijken.
2: Zitten hier nou veel Duitsers dan? Want het is echt een streek waar je heel veel Duitse namen aantreft.
0: Well, I don't know, een hoop Duitsers van Duitse afkomst.
2: Van Duitse afkomst. Yeah.
0: Maar of er really, lately, I don't know.
1: Yeah. Maar hun zijn net als wij zijn, je taal, hun taal is ook... Het verandert eigenlijk niet.
2: Verandert
1: niet. Maar doordat ze eerst lang zijn, de taal die kind of mixed. En dan, dat is net zoals wij praten.
2: En de kinderen dan?
1: Nou, ze praten we niet.
2: Praten die ook Nederlands?
0: Nou, ze praten...
3: It's Engels en Spaans.
2: So they are talking English, yeah.
0: Yeah, of course. You know, over daar, wij, is a lot of Spaans. En we dachten wel Spaans, Duits en dan naar school Engels. Dat wordt een grotere mix op. En zo we dachten we, laten ze Engels praten. En als ze naar Holland willen, dan kennen ze in het zelf liggen.
3: Zij kennen het wel volgen. Ze staan te luisteren, ze kennen het wel.
4: Als jullie hier nou op vakantie gaan, waar gaan jullie dan naartoe?
0: Wel, wij stay most of the time hier in Texas. Because... Oh, we lijken het naar New Mexico, but like go to Albuquerque. But if you go to New Mexico, the roads are not as here in Texas.
2: Ja, Texas is zo groot.
0: Ja. Yeah.
1: De wegen zijn hartstikke goed.
2: En de wegen zijn in Nederland.
0: Ja. En daarvoor, but... like they went to Cancun, but... We lijken het in Texas, zo we gaan over hier.
1: Je meisje hebben goed weer, heb je al.
0: Ja, Houston, or Corpus Christi, and where else do we go? Houston, we went to Houston.
3: Houston, and I like it here in
1: the hoop groen heb je hier.
0: Because West Texas is as dry as you can be. That's really the deadest part of Texas, West Texas.
1: Maar je hebt ook zonneschijn. Ook zonneschijn.
4: Wat is nou het verschil tussen Texas en de rest van Amerika?
0: Wel, ik geloof dat ze hier, de mensen zijn mooi vriendelijker. Als je hier in een restaurant komt, je zegt hallo en maak je het en altijd kleine stof, Maar als je naar de andere steeds gaat, van, somebody put us to work, Best wat ik denk, in Texas zijn ze meer vriendelijker. Ja. En we hebben hier family wonen in New York. En when they come over here, they say, als je hier ergens in gaat, voor koop something of een restaurant of zo, they always try to help you. Ergens anders als je denkt, maar dat ze niet kunnen volgen, overgeet het
1: Ze proberen hier werkelijk om niet te bestaan.
4: Ja. Wat wij zo vreemd vinden, dat is dat hier de wapens overal zo makkelijk te koop zijn.
0: Wel, dat is waar. Maar de whole deal is, over hier is het al zo lang bezig. Ze kunnen het haast niet meer iets tegen doen, because daar hebben al zoveel mensen wapens. En lijkt ze hier ook zeggen, als de gewone mensen geen wapens kunnen hebben, dan hebben wel de criminals wapens.
2: Maar hoe willen ze dat terugdraaien?
0: That's why I say, over hier, maybe in the United States, but over hier in Texas, het is Texas. Ik zou niet zeggen van wel, laat ze in Holland zelf doen, because...
4: Nee, dat niet.
0: Als het er niet is, dan moet je het niet invoeren, maar als het er is, je kunt doen anything.
1: Probeer onder controle te houden, maar dat is alles wat je kunt doen.
0: Like to say, een hoop mensen lijken wapens, en like to say, schieten elkaar van kant,
1: Een hoop domme dingen erbij, maar dat komt
2: erbij. Oké, vriendelijk bedankt voor dit gesprek, en wij zullen daar eens even zien wat we... Op Radio Drenthe ook nog een paar Nederlanders uit ex-Rotterdammers op de Drentse radio kunnen
1: horen. Oké, zat er wel leuk Nederlands
2: door.
4: Bedankt. Bedankt.
5: I woke up this morning at the break of day.

0: dik 3 weken nadat wij in Houston aankomen ben, Harry, stonden we eigenlijk op dezelfde plek als wij op de eerste avond, de zondagavond, oogsten op Scott's bij Etta's Lounge. We kunnen het toen niet vinden. We vinden het nou wel weer.
1: Ja. Nou, Etta's Lounge, dat is dan een bluesclub in Houston. Een van de oudsten en het is een zeer slechte buurt, Scott's, waar je men zegt dat je s'avonds daar niet naartoe moet gaan, maar ja, wij hebben toen een gesprek gehad met Etta en met Kobe die hierachter dan wonen en ja, het zijn best aardige mensen en zo.
0: Wat was jouw eerste indruk toen de tijd, die zondagavond, de eerste avond dat we hier in Houston waren op Scott's?
1: Nou ja, vreselijk arm, hè. Dus ja. Zo, die club dat stelde eigenlijk helemaal niks voor. En ja, dat viel me eigenlijk een beetje tegen.
0: Jammer trouwens dat wij toen niet vonden, want Grady Gaines die speelde daar toen, hè?
1: Die speelde daar toen, ja, inderdaad. Tenorsaxofonist van Little Richard onder andere.
0: We zijn er nou naartoe gereden, ongeveer een beetje via de achterkant van Houston eigenlijk. Dan zie je de sombere kant van deze samenleving.
1: Ja, dit is. Amerika is een. Het is een land van uitersten. Hè? Het is heel, je ziet grote rijkdommen, fantastische towers en met gepolijst glas en dergelijke. Maar je ziet het, op hetzelfde moment zie je grote armoede. Dus, en dat is toch vooral de negerbevolking, de minderheidsgroep die daaronder onder lijden.
0: Heb je nou op teruggekikt? Houston, vertrekpunt. En vandoor naar Baton Rouge, New Orleans, Mississippi deur. En dan Dallas, Austin. San Antonio. Wat is de overheersende indruk?
1: Nou, dat er weinig blues gespeeld wordt. Kijk, ik heb het nou over muziek. Ik laat de verdere die samenleving maar een beetje buiten. Maar op muzikaal gebied gebeurt er hier in Houston op het bluesgebied heel weinig. Ik vond Austin voor gewoon, daar gebeurt het meeste. Daar heb je ook veel blues. Het is toch voor meer blanke staat en zo. En
0: maar is zo'n reis toereikend om door inzicht in te kunnen krijgen? Kun je voldoende de diepte in? Kun je achter de deuren kijken?
1: Ja, geloof ik wel. Ik denk dat je er wel wat van opsteekt van zoiets. Ik bedoel, ik vond het heel leerzaam hoor. En ik denk John ook. En ik vond het. Het is een apart land.
0: Maar je staat er toch, je hebt zeker een ambivalentie de ding over.
1: Ja, ik denk dat, dat ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet, eigenlijk. Het is zo verschrikkelijk groot, je kunt het ook niet helemaal even zomaar in een paar woorden samenvatten. Ik bedoel alleen, je hebt al, ik weet niet hoeveel klimaatzones en zo, tijdzones. Wij hebben maar een tiende gezien, dus om daar nou, ik bedoel, wij zijn heel hartelijk bejegend door iedereen, zowel door de zwarte bevolking als door de Caucasian, de witte bevolking. En ja, wij waren dan van de radio en we waren ook gedeeltelijk toerist. En dan is men bereid om je aan alle kanten te helpen. Dat is wel waar. Ik heb hier eigenlijk geen enkel lullig ding meegemaakt. Ja. Toch zie je een heleboel lullige dingen, zoals een grote armoede. Of je bent hier rijk, of je bent volgens mij arm. En het is een heel commercieel land, het gaat alleen maar over poen. En dat vind ik wel eens storend. En ook op televisie, schreeuwige reclametoestand. Op televisie vind ik hier helemaal niks dus.
0: Zit er voor jouw gevoel een groot verschil tussen stad en platteland hier?
1: Nou, ook. Ja. Nog veel extremer dan in Nederland, vind ik. Het platteland is ook gewoon veel armer, vind ik. Zoals Mississippi vond ik heel arm. Ik bedoel, er wordt wel een boel verbouwd en daar worden een paar mensen rijk van. Maar voor de rest is het daar natuurlijk in muizen geblazen. En veel. Je kunt het niet vergelijken. Je kunt het ook helemaal niet vergelijken met Nederland, vind ik. Hmm. Absoluut niet.
0: Het is een werelddeel. Nederland is maar een klein vlekje op de kaart natuurlijk. Wat heeft het jou emotioneel raakt, het verblijf hier?
1: Nou, ik bedoel, de blues in de Mississippi Delta en zo, ja, dat vond ik, dat heeft mij toch wel wel geraakt en zo. In die zin van dat ik er niet echt goed over uit kan dat, dat de Amerikanen hun cultuur vergeten zijn. En daar, dat vind ik, je kunt dan wel zeggen, ja goed, het is tegenwoordig een andere samenleving, maar ik bedoel, ik vind dat je wortels toch niet moet vergeten. En dat vond ik eigenlijk wel een beetje triest.
0: Het centrum van jou ligt toch in die delta, hè? In Mississippi.
1: Ja, voor mijn gevoel wel, ja. Ja. Minder hier in Houston. Hmm.
0: Vanuit Houston vertrekken wij nou weer. Met wat voor gevoel gaan we nou weer op Nederland, hè?
1: Nou ja, ik heb hier een fantastische tijd gehad en dat is echt niet te geloven. En ik denk dat John daar ook net zo over denkt. En ik zal deze reis niet... Die vergeet ik niet weer. Ik bedoel, ik moet het verder in mijn hoofd een beetje sorteren straks, daar ik thuis ben. En dan kom ik ook wel tot een andere conclusie waarschijnlijk. Maar nee, het zal niet licht vergeten.

0: En daarmee was de cirkelen sleuren eigenlijk van de radioreisreportage door Amerika. Het einde en het begin bij Etta's Loons in Houston op Scotts. Grady Gaines die speelde door op de eerste album dat wij aankwamen. En op de cd Mr. Blues in the Sky, Grady Gaines. En daarvoor Johnny Winter, de Texas Tornado met Leavin' Blues. Echte Texaanse muziek van de Texas Tornado's. Bestaande uit Augie Meijers, Doug Sam, Freddie Fender en uiteraard de man die zo prachtig mooi op de accordeon kan spelen, Flaco Jiménez. Santiago Jiménez, doveur La Otra Modesta. San Antone, speelt door Johnny Copeland, de Texas Twister. En de eerste muziek in deze aflevering van Harry's Blues was van ZZ Hill. En dat was in het gesprek met de man van Delta Blues Radio, Charlie Kendall Holdback. Harry's Blues, vandaag gemaakt door technicus Paul Meeldijk en samenstelt en presenteert as uit door Albert Haar en Harry Musquet.
1: Oké.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: In 21 afleveringen deden Harry Musquet en Albert Haar verslag van hun reis. Een terugblik, 9 maanden later in de studio. Met muzikale markeringspunten. De weerslag van indrukken verwerkt. De blues epiloog.
4: Van New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
6: Harry Musquet bezocht ooit het graf van Sonny Boy Williamson in Mississippi. En in 1968 nam hij al een nummer op van deze blueslegende. QB and the Blizzards, checking up on my baby.

QB and the Blizzards, checking up on my baby. B.B. King overleed in 2015 in Las Vegas. Hij werd 89 jaar en hij werd op zijn laatste snik uitgebuit door zijn management. Op het laatst werd hij zelfs in een rolstoel het podium opgereden om maar geld te verdienen. Dit is een opname uit 1991, toen hij nog topfit was. B.B. King, The Blues Comes Over Me.

B.B. King, The Blues Comes Over Me. Het is een nummer van meestercomponist Dan Penn en hij was een van de songwriters die van de serveerster uit New Orleans een soul queen maakte, Irma Thomas, I Counted Teardrops.

En hij had een goed gevoel voor de blues. Dit komt van het album The Songs of Percy Mayfield, Johnny Adams, Walking on a Tightrope.

0: have a blues day.
1: Talk about Johnny Adams, Walking on a Tightrope. Wilson Pickett was een hitmachine als soulzanger, maar op latere leeftijd verloederde hij iets wat. Hij reed bijvoorbeeld iemand dood met drank op, hij belandde in de gevangenis en daarna begon hij blues te zingen. Wilson Pickett, It's Harder Now.

Wilson Pickett, It's Harder Now. Etta James uit Los Angeles overleed in 2012 op 73-jarige leeftijd na een leven met een structurele drugsverslaving. En in 2008 werd er ook nog Alzheimer bij haar geconstateerd. Etta James, Nighttime is the Right Time.

Etta James, Nighttime is the Right Time. Harry Musquet had niets met de Beatles, maar als Elton John het zong, had hij er weer geen moeite mee. John Lennon speelt overigens wel mee als gast op dit nummer. Elton John, Lucy in the Sky with Diamonds.

Elton John, Lucy in the Sky with Diamonds. Cheryl de Clouet, dat is een zanger van de Amerikaanse band Galactic. En de man kwam uit Louisiana, vandaar de Franse naam. Hij was een boezemvriend van de Neville Brothers. En u zou hem moeten kennen, want in de populaire tv-serie Duke of Hazzard speelde hij de rol van rechter Randolph. Cheryl de Clouet, Battling the Blues.

Cheryl de Clouette, Battling the Blues. Eerlijk gezegd heb ik Aretha Franklin nog nooit een nummer slecht horen zingen. En ze staat weliswaar te boek als soulzangeres, maar ze wist ook raad met de blues. Aretha Franklin, Nobody Knows the Way I Feel This Morning.

Aretha Franklin, Nobody Knows the Way I Feel This Morning. Robert Cray is een goede gitarist. Hij schrijft sterke nummers. Hij heeft een prettige stem, maar het is iets te glad. Het is te gelikt voor de blues. Maar verder is er eigenlijk niets op de man aan te merken. Robert Cray, I Wonder.

Robert Cray, I Wonder. Walter Washington, dat is een bluesroutinier van 78 jaar uit Louisiana. Hij was de gitarist van Lee Dorsey en Johnny Adams. En toen begon hij zijn eigen band, The Roadmasters. En met die band was hij jaren het huisorkest van de Maple Leaf Bar in New Orleans. Walter Washington, Hello Stranger.

Walter Washington. Hello, stranger. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was een character als bluesman en als Drent. Een man om in ere te houden. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Bobby Bland overleed in 2013. Hij werd 83 jaar en hij stopte altijd wat gospel en soul in zijn blues. Als teenager was Nat King Cole zijn held en hij werd samen met B.B. King groot in het clubcircuit van Beale Street in Memphis. Bobby Bland, Blues in the Night.

hele goede avond mensen en welkom bij Harry's Blues. Everything is Broken, dat ken je misschien van Bob Dylan van de cd Oh Mercy uit 1989. Maar er zijn ook nog heel veel andere versies en ik draai er door nog tweeën van. Verder muziek van James Steinle, een man uit Texas maar met de roots in Duitsland. Reverend Peyton Big Damn Band, dat is een nieuwe cd die ervan komt. En van een meidenband uit New York, genaamd Jane Lee Hooker, Jericho.

Het bekende Bijbelse verhaal van Jericho, van de omheen lopen en dan de muur die vanzelf wel gaat vallen. Jane Lee Hooker, een vrouwenband, een meidenband uit New York, die dus helemaal niks te maken heeft met John Lee Hooker, de bluesman uit Mississippi. Skylar Rogers, de bluesvrouw uit Chicago, al vaker gedraaid in dit programma in Harry's Blues. Nog een nummer van die cd Fire Breather, maar een wat rustiger nummer. Thankful.

kan het niet vaak genoeg zingen. Prachtige cd, Fire Breather van Skylar Rogers. En dit was Thankful. Reverend Peyton's Big Damn Band. Hij die meestal bij zijn keer live gezien hebt, dan vergeet hij ze nooit weer. Hartstikke leuk trio. Man, vrouw, echtgenoot van Reverend Peyton. En volgens mij familie van hem, Bracy Peyton. Met zijn drieën wist hij altijd een uitstekend programma neer te zetten. Alleen nog ja, door alle door de pandemie van de afgelopen tijd kwam er niet vullen van terechte. Het verhaal van de nieuwe cd die aan zit te komen, Songs for Hard Times, is dan ook van dat het ook de ziekte was die zijn band trof. Zijn fellow bandgenoot, zeg maar. Zijn vader kreeg kanker. De plek waar ze woonde, hij woonde een beetje afgelegen in een hut, zeg maar, of in een cabin. Daar valt de stroom uit. En daar zat hij, wekenlang zat hij daar zonder stroom. En betekent dat hij de nieuwe cd, de teksten daarvoor, de arrangementen daarvoor, dat hij die bij Keerslocht te maken heeft. Nou, als dat geen blues is, dan weet ik het niet. Reverend Peyton, Big Damn Band met Ways and Means.

Ja, dat is wel het handelsmerk van de Reverend Peyton Big Damn Band. Namelijk de slidegitaar. Heel veel hurrie dat erop. Van de nee-cd die naar Hutenbert komt. Dance Songs for Hard Times. Ja, slechte titel, nee. Een beetje vertier wel nodig. Mick Colassa, dat is een man die uit Michigan komt, maar die alweer heel wat tijd in Mississippi woont. Vandoor dat zijn eerste cd ook als titel had Mississippi. Een combinatie van Michigan en Mississippi. Een cd is van hem uitgekomen, If You Can't Be Good, Mick Colassa, met een nummer van Howlin' Wolf, Who's Been Talking?

Mikolaza is dat van de cd If You Can Be Good, het nummer van Howlin' Wolf Who's Been Talking. Die Mikolaza die is trouwens ook heel actief in de Blues Foundation in Mississippi in Amerika. Stichting die zich bezighoudt met de verzorging van dat de blues, dat die ook onder jongere generaties, dat die doorlevend blijft. Beetje vergelijkbaar wat in Nederland ook wel gebeurt met de Dutch Blues Challenge. Ook daar zit een stichting achter die er ook voor zorgt dat mensen uit Nederland dat die zich kunt verdiepen in de blues. En iemand die dat gedaan heeft, dat is Robert Duyf. Singer-songwriter die uit Limburg, uit Heerlen, 1974 geboren. En die kreeg ook de kans om naar Memphis toe te gaan, om door zich te verdiepen in de bluesmuziek en zich daarin te verbeteren. Hij bracht al een keer een cd uit, de cd Going Home. Dat was een live opname. En nu komt hij met een nieuwe cd en daarvan het titelstuk. Robert Duyf met Dangerous Mood.

Blues van eigen bodem, Robert Duyf van zijn nieuwe cd Dangerous Mood. En je kunt horen dat de invloed van John Lee Hooker, dat die hier heel nadrukkelijk aanwezig is. Het is Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval is het Everything is Broken van Bob Dylan. Uitgekomen in 1989 op de cd Oh Mercy. Dat was niet de originele titel van 1989. Want toen heette het nog Broken Days. Maar later heb je dat ummezet. Daniel Lanois, de producer van de cd, die schreef er ook over dat Dylan vaak heel lang bezig was met het schrijven van de nummers en ook met de titels van de nummers. Maar het werd uiteindelijk Everything is Broken. De eerste versie die komt uit 2019. Van Sheryl Crow samen met Jason Isbell van de CD Threads.

De eerste versie van Everything is Broken van Sheryl Crow samen met Jason Isbell van de cd Threads. Uitstekende cd trouwens, met heel veel andere artiesten samenwerkt. Duetten met Chris Stapleton bijvoorbeeld, maar ook met Bonnie Raitt en met Mavis Staples en met Eric Clapton, met Sting. Dan noemen ze allemaal maar op. Ik geloof dat er wel 17 nummers op staat op Threads, de cd van Sheryl Crow uit 2019. Het origineel van Bob Dylan, Everything is Broken, dat dateert uit 1989. Een productie van Daniel Lanois. En dan weer wel, dan is het altijd toch wel een beetje een bijzondere productie. Van de cd Oh Mercy, Bob Dylan.

Het origineel van Everything is Broken van Dylan uit 1989. Nog een derde versie en dan zie ik u altijd weer een versie die, ja, die weer wat nees toevoegt, die op een andere interpretatie van het nummer, zeg maar. En die vind ik in een nummer van Robert Lee Burnside uit 2002 van de CD All Blues Up. Uitgebracht op het Fat Possum label van Matthew Johnson. Een label wat echt midden in Mississippi kwam. Matthew Johnson was een student van de Universiteit van Oxford van Mississippi. En hij vond dat de blues op een nieuwe manier opgenomen zou moeten worden. En dat deed hij met iemand die dat al jarenlang gedaan had. Namelijk Robert Lee Burnside. Was in die tijd al vaak in Nederland geweest. Had opgetreden in de Hamer onder andere. En Robert Lee Burnside, die zag ik in 2000, denk ik, optreden in een juke joint in de buurt van Oxford, toen ik met Daniel Lewis door was. Toen was hij al, hij is in 2004 overleden, toen was hij al niet al te best meer, moet ik zeggen, maar zijn optreden maakt een geweldige indruk. Robert Lee Burnside met zijn versie van Everything is Broken.

Drie versies van Everything is Broken. En de laatste was van Robert Lee Burnside. Geweldig gitaarwerk trouwens van die man. Uit 2002 van de cd All Blues Up. Het origineel van Bob Dylan uit 1989 van de LP Oh Mercy. En van Sheryl Crow samen met Jason Isbell van de cd Threads uit 2019. Nou, Newark van een man die van oorsprong, wiens familie in ieder geval van oorsprong uit Duitsland komt, James Steinle. Cold German Mornings is de titel van de nieuwe cd die net uitgekomen is. Het is een man die in 2018 debuteerde met South Texas Homecoming. En in 2020, vorig jaar, kwam de cd What I Came Here For. En er zit al een beetje de verwijzing in van naar de achtergrond van deze man, van deze singer-songwriter. In Texas. En in Texas woonden vroeger veel Duitse immigranten. In San Antonio bijvoorbeeld, aan het eind van de 19e eeuw, daar was de helft van de inwoners die waren door Duits. En allerlei plaatsnamen die verwezen door, ook nog wel naar Fredericksburg, Luckenbach en New Braunfels bijvoorbeeld. Had hij misschien niet, die waren er ooit op een zondag morgen. En dan hoorde hij door gewoon Duits praten. Nou, James Steinle, een echte Texaan, maar met Duitse roots. En dat hoorde hij in zijn muziek ook wel. Niet in het volgende nummer, dat heeft wel de titel die door nog verwees. Maar op andere nummers door zingt hij ook nog gewoon Duits in. Op een puur Amerikaanse cd. James Steinle met Cold German Mornings.

Het titelstuk van de cd Cold German Mornings van James Steinle, de man uit Texas met een Duitse achtergrond. Van Texas naar Louisiana is maar een kleine stap. De staat ligt vlak bij elkaar in het zuiden van Amerika. Larry Garner is geboren in New Orleans, maar opgegroeid en muzikaal heeft zich ontwikkeld in Baton Rouge. De stad van onder andere Lonesome Sundown, van Tabby Thomas, van, nou ja, neem ze allemaal maar op. Dit is een cd uit 2012, de cd Blues for Sale, en daarvan If You Come to Louisiana.

Larry Garner, de bluesman uit Louisiana. De bluesman uit Baton Rouge, moet je eigenlijk zeggen. Blues for Sale, dat was de cd uit 2012. En If You Come to Louisiana. Nou, daar moet je zeker een keer naartoe gaan, want dat is een prachtige staat met heel veel muziek. De volgende is Jimmy Smith. En ik kan me nog herinneren dat Harry Musquet, dat hij door een geweldige fan van was van deze cd die toen het hier uitkwam in 2001. Dotcom Blues van de bekende, de wereldberoemde organist Jimmy Smith. Een nummer van Frank Zappa van de Mothers of Invention. En zong door Dr. John. Only in it for the money.

Ja, een geweldige cd. Dotcom Blues uit 2001 van Jimmy Smith. Een cd waar heel veel bekende mensen aan metwerken. Chris Stainton op piano, Etta James wat ze met B.B. King, Taj Mahal, Cap Mo, nou noem ze allemaal maar op. Only In It For The Money. Een compositie trouwens, moet ik wel een beetje zeggen, van Dr. John, hè, van Mac Rabeneck. Ik was in de war met de titel van een LP van The Mothers of Invention nu 1968. Want die heet We're Only In It For The Money. Het is blues, bijna aflopen, nog één nummer. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haan. Techniek in de hand van Laurens Braams. En dat laatste nummer dat is van de Duke Robbelaar Band. Duke Robbelaar, een gitarist die ja, bij heel veel de dingen gespeeld heeft. Dit is zijn eigen band uit 2011. De cd Lowdown and Tore Up, Train Fare Home.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Kevin Roosevelt Moore uit Los Angeles maakte 4 albums met zijn band Creech. Daarna zat hij 3 jaar in de musical Spunk. En in 1994 begon hij als singer-songwriter. Intussen heeft hij 17 albums gemaakt en hij deed toen nog mee op albums van Peter Maffay, Buddy Guy, Marcus Miller, Otis Taylor en BJ Thomas. Cap Moe, Just Like You.

Moe, Just Like You. Het is een nummer van Roy Orbison uit 1963... en het werd later gecoverd door de Thielman Brothers, Piet Veerman, Billy Joe Spears, Lynn Anderson, Rahul Malo, Norah Jones, Anita Meijer en Barry Hay. Maar dit is een prachtige versie van de door de ziekte van Alzheimer uitgeschakelde Linda Ronstadt, Blue Bayou.

Linda Ronstadt, Blue Bayou. Het is een nummer van Sam Cooke uit 1962... en het werd een hele grote hit voor de Engelse Animals. Het nummer werd 234 keer gecoverd. In Engeland in de jaren 60 door de Big Three, de Mercy Beats, Suit, Money en de Dave Clark Five. En verder ook nog door Little Richard, The Righteous Brothers, Otis Redding, Wilson Pickett, Aretha Franklin, John Lennon, Van Morrison en Rod Stewart. En dit is een uitvoering van een blueszanger met zijn mondharmonica-speler, Sonny Terry en Brownie McGee. Bring it on home to me.

Sonny Terry en Brownie McGee, Bring It On Home To Me. Het komt van het album Pieces In The Sky en het is een heel eind van Boulder in Colorado naar Birmingham in Alabama. En dat is een verwijzing naar de dood van Gram Parsons, met wie ze 2 jaar toerde. Er verschenen covers van de Hollies, Dolly Parton en Joan Baez. Emmylou Harris, Boulder to Birmingham.

Emmylou Harris, Boulder to Birmingham. Buddy Guy maakte zijn droom waar. Hij reisde straatarm vanuit Louisiana naar Chicago. Hij werd daar de studiogitarist bij Chess Records. Intussen is hij een ster als soloartiest en hij bezit de populairste bluesclub van Chicago. Wat wil je nog meer? Buddy Guy, Leave My Girl Alone.

Buddy Guy, Leave My Girl Alone. Loretta Lynn, dat was een dochter van een mijnwerker uit Butcher Hollow in Kentucky. En daar schreef ze een mooi nummer over. Dat nummer werd een nummer 1 hit in Amerika en Canada. En toen volgde er nog een boek en een film met dezelfde naam. Loretta Lynn, Coal Miner's Daughter.

Loretta Lynn, Coal Miner's Daughter. Robbie Robertson uit Toronto in Canada, die kennen we van Ronnie Hawkins en The Hawks. Maar The Hawks gingen zonder Ronnie Hawkins verder als The Band. En Robbie Robertson schreef alle hits voor de band. Maar in 1986 ging hij solo. En deze single gaat over zijn wilde nachten met Levon Helm in Arkansas. Het was een hit in Canada, België, Nederland, Nieuw-Zeeland, Engeland en Amerika. Robbie Robertson, Somewhere Down the Crazy River.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Every Day of Your Life van Jimmy Johnson is het album van deze week. En Jimmy Johnson maakte op 92-jarige leeftijd nog een prachtig album. Hij is de broer van soulzanger Syl Johnson. En hij kwam met zijn broer in de jaren 50 vanuit Mississippi naar Chicago. En daar speelde hij eerst gitaar bij Slim Willis, Otis Clay, Denise LaSalle, Jimmy Dorcas en Otis Rush. En dit is inmiddels zijn 14e soloalbum. Jimmy Johnson, Every Day of Your Life.

Jimmy Johnson, Every Day of Your Life. Een succesvolle moeder en dochter uit Kentucky vormden The Judds. Moeder Naomi en dochter Winona scoorden samen 14 nummer 1 hits in Amerika. In 1990 stopte moeder Naomi wegens haar gezondheid en toen moest dochter Winona wel solo verder. Dit is nog een nummer 1 hit in Amerika en Canada van The Judds, Grandpa.

The Judge, Grandpa. Ivan Neville, dat is de zoon van Aaron Neville, de zanger van de Neville Brothers. En zoon Ivan speelde al orgel op de albums Dirty Work en Voodoo Lounge van de Rolling Stones. Hij toerde met Keith Richards door Amerika en hij speelde mee op albums van Don Henley, Bonnie Raitt en Robbie Robertson. Ivan Neville, Why Can't We Live Together?

Ivan Neville, Why Can't We Live Together? Naar Judge werd Winona ook heel succesvol als soloartiest. Ze heeft intussen 19 nummer 1 hits in Amerika, maar privé ging het wat minder, want haar dochter Grace ging voor 8 jaar de gevangenis in wegens het handelen in drugs. Winona, tell me why.

Wynonna, Tell Me Why. Free, dat was een band uit Londen met zanger Paul Rodgers. En de band werd ontbonden toen Paul Rodgers overstapte naar Bad Company. En Free liet 26 albums achter en 3 grote hits. All Right Now, My Brother Jake, Wishing Well. Free, Be My Friend.

Free, Be My Friend. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek en Freek Medendorf coördineerde de playlist. Patti Loveless kwam uit Kentucky als rockzangeres naar Nashville, maar intussen maakte ze daar country rock, pop, bluegrass en honky-tonk albums. De teller staat op 15 miljoen verkochte albums, 41 hits in Amerika, waaronder 5 nummer 1 hits. Patti Loveless, Blame It On Your Heart.

0: house in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang goede muziek op Radio Drenthe. Muziek van onder andere Jeff Tweedy, je kent hem nog van Wilco. Van Robert Plant en Alison Krauss, die maakt een nieuwe cd. Muziek van Rod Cator, van Marcus King en Eric Krasnow. Dat is een nieuwe cd uit van Jason Isbell. En de 400 Unit, daar draaien we een stuk van. Maar we beginnen met muziek van Carolyn Wonderland. Uitstekende gitariste met Texas Girl and Her Boots.

Lekkere muziek van deze Texaanse gitariste die in 2018 bij John Mayall ging spelen. Op gitaar was de eerste vrouwelijke gitarist bij John Mayall. John Mayall die trouwens stopt met optredens in grote zalen, zeg maar. Hij doet alleen nog wat in Californië bij zijn eigen woning door zo. Maar Carolyn Wonderland is zeer de muiterweerd. En zeker deze cd, Tempting Fate, met ook wat mooie nummers erop. Een nummer van Dylan bijvoorbeeld. It Takes a Lot to Love, It Takes a Train to Cry. Zingt ze samen met Jimmy Dale Gilmore. En ze zingt ook een prachtig nummer van The Grateful Dead. Het nummer Loser. Kom ik volgende week nog even weer op terug. Een nieuwe cd van Jason Isbell. Altijd de muiterweerd. En dit is er zeker, want het is een bijzondere cd. Want de titel is Georgia Blue. En Georgia Blue, dat is de staat Georgia die bij de verkiezingen, de presidentsverkiezingen vorig jaar, blauw kleurde in plaats van rood. Democratisch in plaats van republikein. En Jason Isbell die heeft toen gezegd van, als dat het geval is, dan ga ik een nieuwe cd maken met allemaal nummers die in Georgia heel populair bent. Nou, daar heb je dan. En die heet dan ook Georgia Blue. En daarvan het nummer Honeysuckle Blue.

nieuwe cd van Jason Isbell en de 400 Unit Georgia Blue. Het is eigenlijk een soort verzamel-cd, is niet helemaal een goede woord, maar wel met allemaal nummers in elk geval van bekende mensen. Van Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia. Van James Brown, It's a Man, A Man's World. In Memory of Elizabeth Reed van de Allman Brothers. Nou, en dit nummer van Honeysuckle Blue, dat is van Driving and Crying, de band wat Jason Isbell eerder in zat. Zeer de muiter weer, Georgia Blue. Marcus King en Erik Krasno, die hebben een nummer bijdrage aan de CD. De CD box me eigenlijk, zeggen Highway Butterfly. Met de 5 CD's, allemaal opdragen aan Neil Cassell. Die hebben alle nummers door van de schrim. Neil Cassell is een bekende singer-songwriter in Amerika, leeft niet meer. Maar even een heel groot repertoire Noorloon. Er komt een prachtige box komt er binnenkort van uit. En Marcus King, bekende gitarist, die zingt erop samen met Erik Quesno. Een nummer van Neil Cassell, No One Above You.

0: Ja, dat belooft wat. Vijf van dit soort cd's in een box. Allemaal ter herinnering aan Neil Kazel. Met uitvoering van allerlei verschillende mensen. In dit geval Marcus King op de gitaar samen met Eric Kresnow. No One Above You. Hold it in de gaten. Highway Butterfly. Een prachtige cd-box. We gaan naar Nederland. Naar Erik de Vries. Erik de Vries, een man die al een hele tijd bezig is. 2004 was zijn solo-debuut met Little of Rodeo. Later deed hij ook allerlei dingen met Matthew Southern Comfort. De band van Ian Matthews. En nu heeft hij een nieuwe cd gemaakt. Song and Dance Man. Mooie cd. Mooie liedjes op. Gewoon in één keer opnemen. Niet heel veel de techniek erbij. Gewoon zoals het ook in het echt gespeeld kan worden, zeg maar. Erik de Vries met Little White Lies.
1: One, two, one, two.

Gewoon lekkere, prima muziek van deze Eric De Vries. Samen met Janos Kolen, Lucas Beukers en Joost van S. Joost van S, een bekende violist, een Nederlandse violist. We gaan in Noord-Amerika naar Rod Gator. Hij heet eigenlijk officieel Rod Milenken. Milenken, ja, Rod Milenken. Hij komt uit het zuiden van Amerika en heeft een cd gemaakt, een beetje een eerbetoon eigenlijk aan de staat waar zijn roots ligt, namelijk Louisiana. Hij zingt dus ook gewoon voor Louisiana.

Dit was zijn eerbetoon aan die staat. Allemaal in Hattie's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Een heel bekend nummer in de uitvoering van Peggy Lee. Dan heb ik het over het nummer Fever. Een beetje jazzachtig nummer. Maar het oorspronkelijk is het van Little Willie John. En ik kwam erbij naar aanleiding van een cd van een groep die heet Robin Capsalis. En de vintage nummer 18. Dat is een band uit Washington D.C., uit, zeg maar het oosten van Amerika, die meededen aan de grote wedstrijd in Memphis, International Blues Challenge. En dat was de aanleiding dat ze in 2017 hun eerste album gingen maken. En dit is een volgende album, Soul Shaker, en door van hun versie van het hele oude nummer Fever.

0: all through the night.
1: Fever All Through the Night. Robin Capsalis was dat met van de nieuwe CD Soul Shaker. Het origineel dat is al heel lang geleden gemaakt, in 1956. Een nummer van Eddie Cooley en Otis Blackwell. Ik zei al, de bekendste uitvoering is die van Peggy Lee. Maar allerlei andere mensen hebben het uitgevoerd. Elvis Presley, Boney M, Madonna, Christina Aguilera, Michael Bublé. Nou, noem ze allemaal maar op. Maar we gaan naar het origineel toe. Van Little Willie John. Dat was een zwarte zanger die vooral in de 50 en 60 jaren nogal wat succes had. Hij heeft toen als single uitgebracht. Als achterkader van het nummer Need Your Love So Bad. En Need Your Love So Bad, dat kennen we weer als een bekende hit van Fleetwood Mac. Maar hier is het origineel van Fever, Little Willie John.

Little Willie John met het origineel Fever. Schreef trouwens dus in Oldebreur. Uit 1956 als achterkant van de single Need Your Love So Bad. Nou, de achterkant van de single die heeft ook een rol gespeeld bij de naamgeving van de volgende band. De volgende uitvoerenden van het nummer Fever. Namelijk de McCoys. De McCoys, je kent ze denk ik nog van Hang On Sloopy. Een hit uit 1962, ergens in die, nee, 64 was dat. Maar die bandnaam, de McCoys, die is genoemd naar een single van de Ventures. Dat was een Amerikaanse instrumentale groep die een grote hit had met het nummer Walk, Don't Run. En de achterkant daarvan, die heette de McCoy. Dat bent zij nog genoemd, de McCoys. En doorin zat als leadzanger en gitarist zat door Richard Zeringer, die we later kent als Rick Derringer. Hier bent ze, de McCoys, met Fever.

De McCoys met hun versie van Fever. En de andere kant, de B-side van Fever, dat was Sorbo. En dat is een nummer wat later nog weer covered is door David Bowie. Nou, allemaal de aanleiding van een cd, een nieuwe cd van Robin Capsalis en de vintage nummer 18. De cd is Soul Shaker. Dat was de eerste versie van Fever. Het origineel uit 1956 van Little Willie John. En de laatste versie van de McCoys die kwam uit 1964. 13 jaar terug kwam er een cd uit van Robert Plant, de leadzanger van Led Zeppelin en Alison Krauss. Een wonderlijke combinatie eigenlijk, toch een beetje een hard rock band en een bluegrass zangeres, die bij elkaar. Met de productie van T-Bone Burnett, dat was een mooie cd, Raising Sand. En door is nou een nieuwe cd van u te komen. Lang op een wacht, 13 jaar, Raise the Roof is de titel van de cd. En er staat vooral nummers op van bekende mensen, van Merle Haggard, van Ella Toussaint, van de Everly Brothers. En ook een nummer van de dame die als uit Louisiana komt, Lucinda Williams. Het nummer Can't Let Go.

Ja, de hand van T-Bone Burnett die is duidelijk merkbaar in het, met name in de sound van de gitaar eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Van de nieuwe cd van Robert Plant en Alison Krauss, de cd Raise the Roof. Je hoort er vast en zeker in Hard is Blues nog wel meer van. Jeff Tweedy, dat was de zanger van een heel bekende groep, de groep Wilco. Een beroemde band in Amerika, ook een beetje een cultband in Amerika. Maar hij is alweer wat jaren terug is hij solo gegaan. Jeff Tweedy heeft nu een paar singles uitgebracht de laatste tijd. En dit is zijn nieuwste single die hij uitgebracht heeft. Jeff Tweedy met Come On America.

blijft een bijzondere muziek van Jeff Tweedy. Je hoort de sound van Wilco, die hoort u er heel duidelijk doorheen. Dit is zijn nieuwe single die hij uitgebracht heeft, Come On America. Nou, we hebben zo straks al een nummer gedraaid van Eric de Vries, een Nederlandse singer-songwriter, een hele goede Nederlandse singer-songwriter. Een nummer wat een beetje opgedragen is aan Van Morrison. Maar misschien goed luisteren naar het nummer, want daar komt de Hard Nose, de Highway van Van Morrison, komt er nadrukkelijk in naar voren toe. Eric de Vries met The Ballad of a Song and Dance.

Hard Knows the Highway, ja, duidelijk herkenbaar in dit nummer van Eric DeVries, dit nummer Ballad of a Song and Dance. Hard Knows the Highway, dat was een album van Van Morrison in 1973, met allemaal composities van andere mensen, niet van hemzelf, wat later natuurlijk het beste werk was van Van Morrison. En dat bleek toen ook wel, want hij kijkt op de lijsten van de 25 grootste teleurstellingen bij sommige mensen, als die door Hard Knows the Highway ook bij op. Maar dat geldt zeker niet voor deze cd van Eric DeVries. Song and Dance Man, hartstikke goede cd. Het klinkt een beetje Iers, de sound van de muziek, zeg maar. Nou, hij door naartoe wil naar Ierse muziek, dan moet 19 november naar Hoogeveen gaan. Want daar is het Irish Festival. Dag later is in Hoogeveen, 20 november, is het Blues Festival in Hoogeveen. Met onder andere de band van Erwin Java. Goed, David Gogo, daar gaan we naartoe. Een zanger uit Canada, een goede blueszanger uit Canada. Verschillende cd's maakt. Nu weer uit te komen met een nieuwe cd, de cd Silver Cup. En daarvan het nummer Works For Me.

David Gogo uit Canada van zijn nieuwe CD Silver Cup. En dat brengt ons bijna aan het eind van deze aflevering van Hardy's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van de Engelse gitariste, zangeres Joanna Shaw Taylor. Van de nieuwe CD, de Blues Album. Een CD waar ze allemaal covers, maar nummers van bekende bluesmensen op zingt. Gevarieerd van Albert King, Peter Green, Little Richard, Magic Sam. Nou, noem ze allemaal maar op. Maar uitstekend werk. Gewoon een goede CD. Joanna Shaw Taylor met Don't Go Away Mad.

0: Road 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Ray Bonville, dat is een singer-songwriter uit Montreal, maar hij verblijft meestal in Amerika. Zo woonde hij al in Austin, Texas en in New Orleans, Louisiana. Dit komt van zijn album Gust of Wind. Ray Bonville, The Price to Pay.

Ray Bonvill, The Price to Pay. Op 9 november 2017 overleed Hans Vermeulen in Thailand. Hij werd 70 jaar. En Universal Music heeft nu een box op de markt gebracht met de complete studioalbum collection. En het oeuvre van Hans Vermeulen loopt vandaag als een rode draad door het programma. The Sandy Coast, Eleanor Rigby.

The Sandy Coast, Eleanor Rigby. Joelle Sonnier, dat is een Cajun accordeonist uit Louisiana. En deze man die trok in het verleden overal volle zalen. Er kwamen maar liefst 10.000 mensen opdagen tijdens het Edmonton Folk Music Festival. Het nummer is overigens geschreven door Dave Elvin. Joelle Sonnier, So Long Baby, Goodbye.

Joël Sommier, So Long Baby, Goodbye. Hans Vermeulen werd op 18 september 1947 geboren in Voorburg. En in 1961 startte hij een band samen met zijn broer Jan. Het was de Sandy Coast Skiffle Group. Maar dat was al snel een gedateerde naam. En toen werd het de Sandy Coast Rockers. En dat was ook niet ideaal. En uiteindelijk werd het de Sandy Coast. En dankzij het winnen van een talentenjacht kreeg de band een platencontract bij Negram. De Sandy Coast, What Kind of Freedom...

The Sandy Coast, What Kind of Freedom? Junior Gone Wild, dat is een Canadese rockband rond singer-songwriter Mike McDonald. En deze Mike McDonald die komt uit de alternatieve scene. Dit komt van het album Too Dumb to Quit, Junior Gone Wild, Poets Highway.

Julia Gone Wild, Poets Highway. Hans Vermeulen was een geniale songwriter en dat is natuurlijk heel belangrijk voor een band. Maar de Sandy Coast had twee songwriters, want ook toetsenist Ron Westerbeek schreef hele goede nummers. Deze hit is van zijn hand, de Sandy Coast, Summer Train.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Encore van Anderson East is het album van deze week. En Anderson East die heet eigenlijk Michael Cameron Anderson. En hij komt uit Athens in Alabama. In 2015 verscheen zijn debuutalbum Delilah. En dat nam hij op nadat hij een universitaire studie had gevolgd als studiotechnicus. Hij ging naar Nashville, maar daar werd hij helemaal geen technicus. Hij werd singer-songwriter. Anderson East, House is a Building.

Anderson East, House is a Building. Hans Vermeulen was een fan van de band en de Syndico's was dan ook de eerste Nederlandse band die nummers van de band ging spelen. Dit is een compositie van Robbie Robertson, de Syndico's, Ophelia.

The Sandy Coast, Ophelia. Linda McRae, dat is de zangeres van de Canadese band Spirit of the West. En ze maakte een soloalbum, Flying Jenny. En dat deed ze met pianist Richard Bell uit de band en gitarist Colin Linden. Linda McRae, Roll On Down

Linda McRae, Roll On Down. De eerste singles van de Sandy Coast floppen allemaal, maar al snel werd duidelijk dat Hans Vermeulen een begenadigd songwriter, zanger en gitarist was. Dit is een single uit 1965 en de invloeden van de Beatles en de Birds zijn nog duidelijk hoorbaar. De Sandy Coast, Subject of My Thoughts.

The Sandy Coast, Subject of My Thoughts. Bobby Charles uit Louisiana schreef beroemde nummers, See You Later Alligator, Walking to New Orleans en But I Do. Het album Secrets of the Heart maakt hij samen met gitarist Sonny Landreth. Bobby Charles, I Don't Want to Know.

Bobby Charles, I Don't Want To Know. De Sendico's speelden tijdens live optredens altijd een nummer van The Animals en de reacties van het publiek waren dusdanig dat ze dat nummer opnamen voor het album From The Workshop. De Sendico's, Don't Let Me Be Misunderstood.

Jesus and the Ghost, Don't Let Me Be Misunderstood. Na haar scheiding van Ian Tyson had Sylvia Tyson een probleem, want het beroemde duo Ian en Sylvian bestond niet meer en ze moesten een nieuw album maken, You Were On My Mind, en ze moesten een partner hebben. En dat werd Tom Russell. Sylvia Tyson en Tom Russell, From to the Wolves.

Sylvia Tyson en Tom Russell, Thrown to the Wolves. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Jeroen Mulder deed de techniek. Henry Knecht coördineerde de playlist. En we gaan nog even terug naar de Sandy Coast. Naar het album Shipwreck. Dat stond namelijk vol met louter zelfgeschreven nummers van Jan en Hans Vermeulen. En drie nummers van toetsenist Ron Westerbeek. Hij schreef deze door Hans Vermeulen gezongen blues. De Sandy Coast. Blue Blackman's Blues.

0: Alleen Stad Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Drie locaties staan vandaag centraal. Een katoenplantage, een begraafplaats en nog een begraafplaats, vlakbij een cotton gin. De wereld van katoen en rijst. De vruchtbare grond van de Mississippi Delta. De wereld van Robert Johnson en Charlie Patton. Beiden leefden aan de zelfkant van de samenleving. Speelden de Devil's Music, werden uitgestoten door kerk en gemeenschap en hadden anderzijds een geweldige aantrekkingskracht, met name op vrouwen. En daarmee tegelijkertijd bron van vele moeilijkheden. Robert Johnson vond zijn einde door vergiftiging, 35 jaar oud. Charlie Patton had vele vrouwen. Zijn hart begaf het op zijn 47ste. Het graf van Charlie Patton ligt ergens bij Holly Ridge. Robert Johnson is begraven in Greenwood, maar zijn grafmonument staat nabij Morgan City. Bluesliefhebber Skip Henderson had er de hand in dat beide bluesgiganten in steen worden herdacht. Dockery Farms was een van de grootste en bekendste plantages in Mississippi. Van de plantage ging de katoen naar de cotton gin, waar de pluizige bollen ontkorreld worden. Het grootste gevaar voor de katoenteelt was de boll weevil, een insect dat de hele oogst kon vernietigen. Dat was vroeger. Nu, mei 1993, Highway 8 tussen Rollville en Cleveland.
3: Een vogel op de achtergrond op wat, wat vroeger een plantage was.
4: Ja, dit is de bekende Dockery plantage. We staan hier ook voor een gebouw waar wat landbouwwerktuigen in opgeslagen zijn. Maar het bedrijf is buiten werking. De Dockery Farms. Opgericht in 1895 bij Will Dockery. Van 1865 tot 1960. En John Rice Dockery. 1906 en 1982. Er schijnt er nog een neef van die mensen te leven of zo. Waar Billy Gibbons nog weer een ontmoet heeft in Chicago. Die toch wil proberen om hier dit spulletje een beetje. Om het een beetje zo te laten dat het niet geen rotzo gestolen wordt. Dan zie je ook een bordje aanhangen van de 2000 gulden de beloning voor degene die aan deze prop die deze property vernielt en zo, als je die arresteert en zo.
3: Ja, het moet een beetje in de authentieke staat blijven eigenlijk, hè?
4: Ja, kijk, daar heb je nog een soort van vijvertje, riviertje. Kijk, hier hebben waarschijnlijk die mensen gewoon. Kijk, hier hebben zo, denk ik, die slaven gewoond, hè? Daar heb je nog een paar huisjes. En daar, kijk, de kerk is er ook bij.
3: Ja.
4: Hoewel die wel wat recenter is.
3: Het is een dorpje op zich eigenlijk.
4: Ja. En die mensen hebben waarschijnlijk daar gewoond. Door het hek heen en ergens achteraf of zo.
3: Ja. Over welke mensen heb je het, hè?
4: Ja, dan heb ik het over die Dockery's dus. De eigenaar van die plantage.
3: Ja, ja.
4: En die mensen, dat waren dus de slaven. En een heleboel... Een heleboel beroemde mensen uit de blueswereld die hebben hier gewerkt of geleefd. Onder andere familie van Howlin' Wolf, Staples, de Pop Staples van de Staples Singers en zo, die familie. Ja, en eigenlijk nog veel meer. Ik bedoel, want al die families waren weer familie van elkaar. Dus er zijn ongetwijfeld al die andere mensen zijn hier ook langsgekomen. Robert Johnson heeft hier zonder enige twijfel ook gespeeld. En Charlie Patton. Wel, die zijn hier niet zo ver vandaan staat hun monument. Dat is ook op een kilometer of 20. Ja. Ja, het is eigenlijk, wat ik al zei, een stuk zo groot als de provincie Drenthe waar alles gebeurd is. En dit is een van die uitermate historische plaatsen. Dockery. Farms.
3: Komt die nogal eens in de muziek terug, de naam ook of niet?
4: Nee. Die naam niet, maar wel in alle boeken over blues. Dus, ja. Ik kwam voor het eerst tegen in The Devil's Music van het bekende naslagwerk over blues. En daar zie je dan in staan bij Roelviel. Dus dat is het plaatsje wat hier enigszins achter ligt, waar dus veel gespeeld werd ook. Daar was de dockeryplantage. Nou, en die zie je dus.
3: Want toen wij hier naartoe reden vanuit Klaaksdeel via Marks, toen kwam we ook nog door het plaatsje Partsman.
4: Ja, waar een van de opvoedingsgestichten was dan zo, de Partsman's Farm. Een nummer van Moos Ellison gaat daarover, ook bekend van John Mill en van andere uitvoering van Johnny Winter onder andere. Maar ja, de Partsman, zo worden wel meer inrichtingen genoemd. Maar hier is het plaatsje Partsman, daar was ook een inrichting en vandaar waarschijnlijk
3: Zou je dat een beetje kunnen vergelijken met wat wij in Drenthe vroeger kennen in de vorm van de... Ja, de bedelaarskolonies, Veenhuizen.
4: Frederiksoord misschien, ja. Dat zoiets.
3: Ja. Veldzicht bij Balkbrug.
4: Ja, dat lijkt me wel.
3: Mensen
4: ja.
3: die eigenlijk geen inkomen hadden, die maar wat rondzwarm, die soms ook wat deden wat niet mug, en die dan door in terecht kwamen.
4: Ja, dat lijkt me wel, ja.
3: Dat moet je bij die bluesmensen ook een beetje voorstellen eigenlijk, hè?
4: Ja, zeker.
3: Partsman's Farm.

0: Nou, dit is... Dockeries, en dat was gewoon een kapitalistische onderneming. Een bedrijf.
1: Ja.
0: Met slaven.
1: Ja.
0: En door werken die mensen.
2: Ja, die mensen, deze twee mensen zijn allebei dood. En het bedrijf is ook buiten... Niet in functie meer.
0: Ja. Maar grappig trouwens, alles... dat zo'n gitarist van ZZ Top... Dat die zich zoveel muiten getroost over.
2: Ja, ja. Dat die man ontmoeten heeft ooit op ergens in Chicago, las ik. En dat hij is met die... Maar het is een oom of een neef van die mensen. Het is in ieder geval een vrij dichtbij. En daar behoort het geloof ik nog aan, ja. Die familie. En dat die een beroep hebben gedaan om dat toch een beetje in orde te houden.
0: Nou, het is in ieder geval gebeurd dat er een mooi opschrift komen is.
2: Ja.
0: Ik heb het idee dat nog niet zo heel old is.
2: Nee.
0: Wordt het allemaal heel netjes opgestuurd van de Dockery Farms. Gevestigd in 1894 bij Will Dockery. En Joe Rice Dockery.
2: Ook alweer Rice, hè? Dat is net Willie Rice Miller en...
0: Sunny Boy.
2: Ja, yeah. En nu Joe Rice Dockery.
0: Dus niet zo verwonderlijk trouwens, want
2: in
0: het was
2: hier
0: een dus. Gebied waar veel rijst verbouwd ja. wordt. Want we kwamen ook net weer langs een soort Sawa's, waar als hier de rijst op verbouwd wordt.
2: Er was een prachtig sproeivliegtuig hier overheen ging. Geel vliegtuigje. Misschien 15, 20 meter van de grond komt hij ineens. Over je heen en dan laat hij dat los.
0: Een soort horsel.
2: Ja.
0: Maar ja, dat is de hedendaagse tijd, hè?
2: Ja. Vroeger toen vrat de weevil het op.
0: De bolweevil.
2: De bolweevil.
0: Ja. Maar ja, de schorst die met hier ook erop.
2: Ja.
0: En het milieu, dat hebben ze hier, naar mijn idee, wat minder in de regen dan dat in Nederland het geval is.
2: Nou, ze hebben strengere milieuwet in Amerika als in Nederland.
0: Nou, als ik zag een paar dagen terug hoe achter een garage de afgewerkte olie en zo nog gewoon de sloot inloopt,
2: ja,
0: dan is de controle ja, misschien ja. hier wat minder.
2: Ja, nou ja, zo'n groot land, dat lijkt me ook heel moeilijk. Maar als ik toch die bomen hier zo allemaal bekijk, dan groeit het hier toch een stuk beter dan bij ons. Want veel...
0: Het is hier een barre vruchtbare streek
2: ja,
0: natuurlijk. Hè?
2: En het is ontzettend vochtig hier.
0: Ja. De lucht is ook barvochtig.
2: De lucht is barvochtig en...
0: En laat.
2: Het is drukkend hier.
0: Ja.
2: Zo druk maak je het in Drenthe praktisch nooit meer. Ja, eens keer als een beste onweersbui zit of zo. Ja.

0: Wat is dit voor een vogel? Ik
1: weet niet wat een vogel.
0: Nee, hey, fluit zo mooi.
1: Ja, fluit zeker mooi. Hey.
0: Midden in het veld.
2: En goed, alweer helemaal midden in het veld. Lopen wij hier van een verharde weg af naar een kerkje. Ongeveer hetzelfde als bij het graf van Sonny Boy Williams en zag. Alleen deze ziet er nog die ziet er nog goed uit. Of je gebruikt wordt of niet, daar kunnen we even naar kijken.
0: Vlak bij Morgan City. Iets ten zuiden van de grote weg tussen Greenwood en Greenville.
2: Ja.
0: Ja.
2: De Mount Zion Methodist Baptist Church. Morgan City, Mississippi. Dus het is toch Morgan City. Dit wordt erbij. Op de kaartje staat Quito. Maar voor zover ik weet, is dat de hoofdstad van Bolivia of zo hier. Pastor Reverend James Ratliff Jr. Donations to support the Robert Johnson Memorial.
0: Dan ben je weer goed.
2: Dan ben je weer goed. Zion Memorial Fund, Post Office Box.
0: Ja.
2: 1059 Clarksdale, Mississippi.
0: Kerk is sticht in 1909.
2: En hier is een heel klein kerkhof bij. En hier links, vlakbij de grote weg, daar is dan...
0: Ja, maar daar is zoiets.
2: Ja. De Robert Johnson Memorial. Nou, Robert Johnson is ongeveer de meest beroemde zoon van Mississippi. Tenminste, wat de blues betreft. En, nou, dit ziet tenminste nog... Oh, maar is het Nederlands te zeggen, christelijk uur.
0: Ik vrees alleen dat ze de foto hier eraf gehaald heeft.
2: Ja. Er ligt een drumstok, een plectrum. En een briefje. Waar staat er eigenlijk op?
1: Moeilijk leesbaar.
2: Maar... I lost a note of memorial. This special day. A remembrance of deep. Away. Passed away. Moeilijk te lezen.
0: You spent.
2: Dat is moeilijk te lezen. De ja. Deep. Staat er wel eens achterop?
0: Ja,
2: inderdaad. Maurice of?
1: Ja, dat is moeilijk.
2: 528. 28, dus dat is ook
0: het is
2: nog
0: 2 jaar geleden. Het is 2 jaar geleden is die hier neergelegd, ja. Memorial Weekend. Ja, dat klopt, want maandag dan is het Memorial Day. Dat betekent dat het Memorial Weekend is. En ja, daar staat een naam bij, maar ik kan niet vinden.
2: In ieder geval, hier staat dan op het monument. Ja, het is monument en graf, dus natuurlijk.
0: Het is geen graf, hè, nee. Want hij ligt hier niet begraven, hè. Dit is een ja.
2: Oh ja, maar die begraafplaats is ook niet zeker.
0: Is niet helemaal duidelijk, nee.
2: Ja, dat is alleged. Maar hier is dan het monument. Hij is in Greenwood geboren, hoor. En Robert Johnson, king of the Delta blues singers. His music struck a chord that continues to resonate. His blues addressed generations he would never know and made poetry of his visions and fears.
0: En dan gaat het.
2: Verder hier. You may bury my body down by the highway side. This memorial erected April 20, 1991. 20 april 1991.

0: En hebben allerlei mensen uit Amerika in diep respect en appreciatie voor de people en de culture van de Mississippi Delta. Die hebben gedoneerd dat dit hier kwam. En dan staan verder al zijn takes erop. Dat wil zeggen zijn titels van de nummers. Van Love in Vain tot aan Crossroads. Tot Me and the Devil, Hellhound on My Trail.
1: Stones on My Pathway, ja. Yeah.
0: Born in Hazelhurst staat hier dus.
1: Hazelhurst, Cochlear County.
0: Brief ten opzichte van Robert Johnson left an enormous legacy. Hij had een korte periode, maar hij is heel jong gestorven dus. Preserved for the ages by Bad Columbia Recording Company. En ja, yeah, the body of his work is considered. Dus het lichaam van zijn werk, dus het framework dus. Is de meest krachtige in zijn soort. Een jagend en lyrisch portret van een humane menselijke geest.
1: De menselijke geest, ja. Ja, is toch heel anders dan
0: dan bij Sonny Boy.
1: Dan bij Sonny Boy, ja.

0: heel klein kerkhof liggen ongeveer 50 mensen. Nog niet eens, denk ik. Hier de 20, 25. Maar niet overal staat een steen bij waarschijnlijk.
1: En inderdaad, vlakbij de weg, ja? Highway 7.
0: Highway 7, ja.

0: Moet je met de auto naartoe of?
1: Ja, nee, je moet daar.
2: Ik zal hier wel even.

0: Daar stond dus hier nog op de originele plek. Een van de weinige. Een van de weinige stenen hier eigenlijk op Kerkhof.
1: Nou, dit is weer gewoon van steen die door die mensen daar neergezet is.
0: Ja, ja, nou, die kunnen we
1: en
0: zien.
1: Hetzelfde steen als dezelfde toestand als bij Sonny Boy en bij

0: Ty si nou nog rustig, schiet dat zijn weg is. Anders dan is die hele fabriek hier achter in beweging. Het is niet bepaald een rustige plek.
1: Nee, dus,
0: dat was Petten ook niet zo'n rustige man, hè?
1: Nee, misschien hebben ze hem daarom ook wel. Hij was niet. Een wild leven leefde hij. Maar dat leefde Robert Johnson ook, dus. Er zit niet veel verschil in tussen Johnson en Petten. Misschien. Dat ze daarom ook.
0: In hun tijd niet zo geëerd worden.
1: Nee.
0: Trainen verder heel worden. April 1891, april 1934. Charlie Patton.
1: Het fotootje zit hier nog wel op, die allemaal niet, maar hier ligt niks bij. Dus.
0: Ja.
1: Hij is in een rangorde, waarschijnlijk voor de mensen iets minder te weten.

0: John Fogerty van Creedence heeft hier nogal een bijdrage. Ja?
1: Die heeft die Skip Henderson weer. Die ja. Ook, voor die Sonny Boy.
0: Ja. Nee, voor Robert Jons. Sonny Boy was toch van Trapper Records.
1: Ja, maar die Skip Henderson heeft dat toen dat klant dan.
0: Ja, ja. Ja, het onderhoud daarvan. Ja. Ja, dat is mooi. Ja.
1: En die andere, ja. Die Johnson is dan die, die wordt onderhouden door de mensen in de state. Die hebben allemaal gedoneerd.
0: Ja. Wat niet vrolijk van dit soort dingen, hè?
1: Nee. Ja. Het is gewoon. Mensen zijn echt weggestapt en ja. Als je dan ziet in verhouding van wat voor naam ze hebben, is het heel vreemd. En dat het van overheidszijde ook niet geen enkele waardering is, is ook helemaal niet. Anders had je toch op zijn minst waar aan gedaan. Voor Louis Armstrong staat wel een fantastisch groot dit park en fantastische standbeelden, dit en dit en dat. Die appelleert natuurlijk aan heel veel publiek.
0: Toeristische attractie.
1: Deze mensen natuurlijk niet, maar ik bedoel, zijn wel de voorlopers van de muziek van Armstrong geweest. Dus, ik bedoel, Rembrandt die hang je toch ook niet ergens in Annaveense Knaal neer of zo.
0: Maar die wordt ook pas wat later erkend, dacht ik, of niet?
1: Ja, Rembrandt niet. Rembrandt werd direct erkend in zijn tijd. Die was helemaal niet arm. Hm. Die had zelfs, ik weet niet hoeveel mensen aan het werk. Maar stil, ik bedoel. Ja, wie weet je dan, Karel Appel of zo. Maar ik bedoel, dat is toch een verschil. Ik bedoel, er wordt niks mee gedaan. Dat vind ik jammer. Het is een soort van rejection of their own culture.
0: Ja, misschien moet het wel van buiten afkomen.
1: Ja, maar ik bedoel. Ja, wat moeten wij er verder mee? Wij kunnen er ook niks aan doen. We kunnen alleen maar constateren dat het zo is. En, als in Nederland zoiets zou gebeuren, dan zou je er wat aan kunnen doen met elkaar. Maar ja, er zijn dus enkele personen die er wat aan doen, maar het is natuurlijk in verhoudingsgewijs, het is helemaal niks.
0: Ja. Hij staat een reden om er niks aan te doen.
1: Ja, als je het niet weet, dan kun je er ook niks aan doen.
0: Ja. Zullen ze een donatie willen geven?
1: Ja, dat weet ik niet. Nee, eigenlijk niet. Ik zou wel, zoals het museum in Klaagsdeel wel en zo. Maar ik vind dat dit is een taak van de Amerikaanse overheid, van de Amerikanen, niet van mij. Ik bedoel, de blues, de muziek leeft of te houden en zo, en de aandacht daarvoor, kun je het beste naar Klaagsdeel gaan, dat heeft veel meer zin. Ik bedoel, daar in de overzicht, daar staan het ding mooi bij elkaar en dan word je ook, daar heb je meer aan. Het enige wat je kunt doen is er iets meer van maken als het is. En zorg dat die man fatsoenlijke, punt, stop.

0: allemaal muziek uit dezelfde omgeving eigenlijk van Morgan City in Belzona. Dit was Elmore James, al wat modernere uitvoering. Ja, en daarvoor de bekende mensen, Harry.
1: Ja, Charlie Patton en Robert Johnson, want daar ging deze uitzending over. En het was allemaal muziek die opgenomen is omstreeks 1927 tot aan 1930 ongeveer, 1934.
0: Ja.
1: Ja, en nog een stuk van Bucker White. Dus dat waren de 4-5 artiesten die we gedraaid hebben in deze uitzending. Grootdeels echter over Charlie Patton en Robert Johnson.
0: Deze aflevering van Harry's Blues die maakt weer door Rego Meijer. Techniek, samenstelling en presentatie. Albert Haren, Harry Musquet. Ja.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Voor het eerst werd dit jaar het Mississippi Crossroad Blues Festival gehouden in Greenwood. Voorheen het Robert Johnson Memorial Festival. Met onder andere Taj Mahal, Robert Lucas, Catfish Keith en John Hammond.

0: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
1: Het is een compositie van Harry Musquet uit 1967. Het was de B-kant van de single Another Day, Another Road. En de singles waren nog kort in die dagen, omdat ze anders niet werden gedraaid op de radio. QB and the Blizzards, Feeling Like a Suitcase.

QB and the Blizzards, Feeling Like a Suitcase. Het is alweer 32 jaar geleden dat een bluesnummer een hit werd. Dit is een nummer 1 in de Nederlandse album Top 100 en het werd ook een nummer 1 in Finland en Zweden. Het werd 2 in Noorwegen, 3 in Zwitserland, 4 in Duitsland en 5 in Australië. We hebben het over Gary Moore, Still Got the Blues.

Gary Moore, Still Got the Blues. De band was volgens Harry Musquet de allerbeste band uit de muziekhistorie en hij draaide de albums dan ook grijs. Gitarist en componist Robbie Robertson was zijn ultieme held. De band, The Weight.

The Band, The Wait. Het nummer is geschreven door gitarist Warren Haynes en als Southern Rock Band schurkte de formatie van organist en zanger Greg Allman voortdurend tegen de blues aan. The Allman Brothers Band, Gambler's Roll.

Tiamen Brothers Band, Gambler's Roll. Charlie Daniels was studiomuzikant in Nashville. Hij speelde gitaar en viool op honderden singles. En toen in die periode de Southern Rock Bands groot werden, zoals Lynyrd Skynyrd, de Allman Brothers Band en de Marshall Tucker Band, besloot Charlie Daniels met een paar andere studiomuzikanten ook een band te beginnen. De Charlie Daniels Band. It's My Life.

The Charlie Daniels Band, It's My Life. Jimmy Vaughn uit Texas was de oprichter van de roemruchte bluesband The Fabulous Thunderbirds. Hij stond altijd in de schaduw van zijn getalenteerde jongere broer Stevie Ray Vaughan. Dit is een eigen compositie van Jimmy Vaughan, Dank Woman Blues.

Jimmy Vaughan, Denke, Woman Blues. Het nummer stond in 1997 op het 25e album The Big Picture van Elton John. Het was de B-kant van de single Candle in the Wind. En we hebben het over Harry Musquet's favoriete popartiest, Elton John. Something about the way you look tonight.

Elton John, Something About The Way You Look Tonight. Blood, Sweat and Tears uit New York brak pas door nadat zanger David Clayton Thomas overkwam uit Toronto in Canada. Maar ook zonder de indrukwekkende frontman deed de band al hele mooie dingen. Blood, Sweat and Tears, I Love You More Than You Will Ever Know.

Blood, Sweat and Tears, I Love You More Than You Will Ever Know. The Electric Flag, dat was een band uit Chicago met gitarist Mike Bloomfield en zanger Nick Gravenight. Mike Bloomfield overleed in 1981 in San Francisco. Hij werd dood aangetroffen in zijn auto met een lege pot valiumpillen naast zich. Er is nooit een afscheidsbrief gevonden. The Electric Flag.

Electric Flag, Texas. Marla Glenn, dat is een zangeres uit Chicago. Ze werkte ook een hele periode in New Orleans en verhuisde toen naar Frankrijk. En daar begon ze in de stad Niort een eigen band. En ze woont sinds 1998 in Duitsland, in de stad Heilbronn. Marla Glenn, Believer.

Marla Glenn, Believer. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet. Een programma van Freek Meijendorp en Johan Derksen. Chicken Check, dat is een Engelse band onder leiding van gitarist Stan Webb. En in het verleden had ook zangeres Christine Perfect daar een belangrijke rol, maar zij stapte over naar Fleetwood Mac. Drummer Huey Flint zagen we later terug in John Mayall's Bluesbreakers. Organist Paul Martin Raymond ging naar de Michael Schenker groep. En basgitarist Bob Daisley stapte over naar Black Sabbath. Chicken Check, I'd Rather Go Blind.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues, live vanuit het Drents Museum vanaf de tentoonstelling Window of My Eyes. Een tentoonstelling die verlengd is nog tot 5 juni. En dat betekent ook dat Harry's Blues tot 5 juni doorgiet vanaf de tentoonstelling. Je moet er wel in bij zijn dat de tentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld, dat die met ingang van morgen, dat die gestopt is. Maar Harry's Blues giet gewoon door en de muziek ook. Cuban in the Blizzard, Simple Man.

0: Applaus voor Hadi Mouskee, opgenomen in de Oude Luxor in Rotterdam 2005. De laatste formatie van Hadi Mouskee van QB and the Blizzards. De gast hier in deze uitzending van Harry's Blues is Henk Erkelens. Welkom Henk.
1: Goeiedag.
0: Je bent snel even hier naartoe gekomen, want je hebt een cafetaria, een snackbar in de Kleine Marktstraat hier in Aast. Al 24 jaar vertelde je net.
1: Klopt, ja.
0: Zo, heel druk punt hè?
1: Ja, zeker.
0: Heel goed punt.
1: Goed.
0: En op een echte blueslocatie zou ik bijna zeggen, want het is vlak bij de Witte Bal, of niet?
1: Absoluut, ja. Ja. Inderdaad, waar Hadi altijd kwam, ja.
0: Ja, daar heeft hij veel gezeten.
1: Ja. Het is een hoofdstuk, hè?
0: Ja.
1: De Witte Bal.
0: At the End of the Bar en Brother Boos. Dat
1: inderdaad.
0: Zijn nummers die wel herinneren ook aan de Witte Bal, denk ik.
1: Absoluut, ja, absoluut.
0: Hoe oud ben jij? Hoe herinner jij je Hadi Mouskee eigenlijk?
1: Nou, ik ben 45 en Hadi kwam dus altijd bij mijn ouders in het café.
0: Jouw ouders?
1: Team van Veen, Guur Erkelens.
0: Ja.
1: Dus die kwam daar als gast altijd in Café de Witte Bal. En ja, en dan op een gegeven moment groeide daarmee op.
0: Ja, ja. Als klein jongetje heb
1: Als klein jongetje, ja.
0: Ja, ja.
1: En het begon uiteindelijk van dat Hadi op tour was of moest optreden. S weekends of wanneer ook maar. En toen had hij nog de herdershondkas.
0: Ja.
1: En die moest ik dan uitlaten.
0: Oh, grappig, ja. De hond genoemd naar Kas Lux.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Ja?
1: Dus en zodoende, ja, dan krijg je al meer van die man te weten en te horen. En dan ga je erin verdiepen.
0: Ja.
1: Nou, dat vond ik wel interessant.
0: En de muziek die hij maakte, was die ook direct interessant?
1: Ja, ik hoorde toen de LP The Legend.
0: Ja.
1: Nou, dat vond ik echt een verrassende LP, om zo maar te zeggen.
0: Ja, ja.
1: Kijk, ik had van QB ook wel alles gehoord van vroeger. Maar The Legend was natuurlijk een totaal ander dingetje. Ja.
0: Nee, maar omdat jij nu begint met een nummer, want de muziekkeuze is van jou in dit programma. Met Simple Man van...
1: Ja, ik heb deze nummers een beetje van Mouskee uitgezocht. Om wat in mijn periode wat ik ook mee heb gemaakt met hem qua muziek.
0: Mm-hmm.
1: Dus een Simple Man en dat nummer dat is van Luxor uit Rotterdam.
0: Ja,
1: dat was echt de tweede QB, zeg maar. Met Errol Jager er dan bij. Ja, fantastisch.
0: Hele goede live band natuurlijk, hè?
1: Ja, prachtig. Ja. Heel goed, ja.
0: We praten zo verder. We gaan eerst naar de volgende muziek. Dat is een nummer van die LP The Legend, die je net al even noemde. Grappig trouwens, een paar dagen terug was ik bij Paul Smeenk in Roosendaal. De man die alle muziek heeft gemaakt, hè, voor The Legend. Die toen de solo-gitarist was van Mouskee. Dit nummer heeft waarschijnlijk ook die herinneringen die jij net noemde, of niet?
1: Ja, absoluut. Ja, dit nummer was ook een nummer wat gewoon afviel van die plaats, voor mij dan. En muzikaal gezien zit dat zo lekker in elkaar. En echt een geweldig nummer.
0: Ja, wat spreek je er muzikaal in aan? Wat...
1: Nou, die verschillende patronen in het nummer.
0: Ja.
1: En gewoon de bas, de drums en... het zit gewoon muzikaal gewoon heerlijk in elkaar, vind ik.
0: Het was een periode, weet ik dan toevallig, dat Hadi ook nogal geïnteresseerd was in de, zeg maar, in de Indiaanse cultuur. Hè? In de cultuur en de problematiek ook van de Indianen.
1: Ja.
0: Daar gaat dit verhaal eigenlijk ook al van.
1: Geronimo,
0: de Indiaan die naar de stad gaat en... Geronimo weeps.

0: Geronimo Weeps van de LP The Legends uit 1983. Opgenomen in de studio Spitsbergen in Zuidbroek. Onder leiding en afgemixt door Tom Barrelager. En Paul Smink die vertelt erover in de nieuwe tentoonstelling in het Cube in the Blizzards Museum in Grollo, die vanaf 29 april open is. Als jij naar de muziek van Harry Musquet luistert, Henk Erklens, hou je dan meer van zeg maar, de oude blues of ook van de wat nieuwere muziek die hij in die tachtige jaren maakte?
1: De muziek in de jaren tachtig, dat spreekt me dan wel wat meer aan.
0: Ja.
1: Maar er zijn natuurlijk fantastische nummers gemaakt wat QB heeft gedaan vroeger in Blizzards natuurlijk.
0: Ja, want juist die tachtige jaren met de Harry Musquet Band, Musquet Gang en Musquet, dat was een periode van dat... Ja, de echte QB-liefhebbers zeiden van, nou, is dat nog wel blues en moeten we dat nog wel?
1: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
0: Kun je dat herinneren?
1: Ja, dat kan ik wel herinneren, ja.
0: Yeah.
1: Ja, ik was meer van de leeftijd van wat strakker en wat moderner en natuurlijk een stuk jonger. Dus,
0: maar dat is een andere generatie natuurlijk.
1: Ja, inderdaad, dat is het ook.
0: En
1: ja.
0: Die sprak dat wel aan, denk ik.
1: Ja, mij absoluut wel, ja.
0: Een beetje de funk-achtige muziek.
1: Absoluut, ook. Met Gino Jans op de bas, Hannes Lanker op drums.
0: Ja.
1: Ik heb nog een paar lessen drummen, want ik drum zelf ook.
0: Oké, okay, ja.
1: Dus daar heb ik nog les van gehad in Groningen. Nou, en ik zat in Groningen op school, dus ik ging tussen de middags naar Gino Jansen toe. En, ja, dat...
0: Je had dus duidelijk verbinding met die
1: setting. Ja, ik heb wel een van mijn... Ja.
0: Roy Couchel op
1: Roy Couchel
0: toetsen.
1: Op fluit, ja. Toetsen.
0: En op fluit inderdaad, ja.
1: Ja.
0: Hele Klopt. Interessante periode eigenlijk van Harry Musquet.
1: Ja, toen kwam Erwin erbij. Maar ik heb ze nog gezien met Jelle Kleinsma toen.
0: Oh, ja.
1: Of Melle Kleinsma, sorry.
0: Melle, ja. Ja.
1: En met Gelling.
0: Ja, ja.
1: En dat ging toen niet goed en toen kwam Erwin erbij. En,
0: ja, 86 is Erwin erbij gekomen. Ja. Goh, grappig dat jij dat van een andere generatie, dat jij dat op een andere manier weer hebt gevolgd. Hè?
1: Ja. Ja. Ja, wij gingen toen een keer naar Deventer, naar Musquet. Dus, want Tieme die ging wel eens Musquet rijden en dan mocht ik dus mee.
0: Mm-hmm.
1: En daar zag ik dus Musquet voor het eerst daar in Deventer.
0: Ja, in die setting waar we het nu over hebben.
1: Ja, dat was met Melle Kleinsma toen, Gino Jansen. Hannes Langkamp,
0: Joke
1: Gelling.
0: Ja.
1: En David Krandeur op toetsen
0: nog. Ook nog, die Fransman.
1: Ja.
0: Goh, ja. Leuk man.
1: Ja.
0: Ik vind het ook leuk om die periode ook eens wat te belichten. Omdat het gaat vaak over de hele oude QB.
1: Ja.
0: Of over de QB na 1995.
1: Ja, vandaar dat ik dus een beetje deze nummers ook heb uitgezocht.
0: Ja.
1: Want het is allemaal QB en met alle respect. Maar ik vind dit ook wel een mooi hoofdstuk uit...
0: Goeie keus.
1: Ja.
0: Hoor ik graag. Cadillac Assembly Line, dat is het volgende stuk. Dat is uit 91, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ook nog een bepaalde reden of gewoon?
1: Nou ja, als je het gaat horen, dan hoor je wel van hoe lekker strak en funky dat in elkaar zit.
0: Ja.
1: En met name de bas van Gino Jansen.
0: Dat is...
1: Dat vind ik, daar hou ik wel van.
0: En het slagwerk van Hannes erbij.
1: Ja, super strak.
0: Dus, precies, ja. Cadillac Assembly Line.

0: Animals,
1: de Cadillac Assembly Line van Muskee Live uit 1991. Als ik dan naar deze muziek luister, dan denk je van ja, Harry had altijd wat met blazers. Dat vond ik prachtig om blazers erbij te hebben. Hij had op de een of andere manier ook wel iets met die fluitmuziek. Vroeger was het Bas Munningsma. Nu doet in dit nummer deed Roy Couchel die deed dat. En ja, dit is de elektrische blues waar wij ooit in 1999 in Amerika naartoe zijn geweest. Van Clarksdale naar Chicago en Detroit. En jij bent ook naar Amerika geweest.
2: Ja, dat klopt. Ik ben in 2015 met 5 vrienden ook naar Amerika geweest.
1: En naar de blues?
2: Naar de blues, ja. Naar de wortels van de blues. En dat is echt magnifiek.
1: Wat heb je zoal bezocht?
2: Nou, we zijn begonnen in Nashville. Vanuit daar naar Memphis. Nou ja, dat is ook fantastisch. Bill Street, Elvis, Sun Studios. En vanuit daar zijn we naar beneden gegaan langs de Mississippi naar uiteraard Clarksdale.
1: Ja, tuurlijk. Kan niet missen.
2: Ja.
1: Ik wil niet zeggen daar begon het, maar daar is Muddy Waters en in een beetje zuidelijker naar B.B. King en noem ze allemaal maar op. Hè?
2: Ja, inderdaad. Je komt ook aanrijden. Je rijdt dwars door die katoenvelden heen. Je rijdt echt door de wortels van de blues, van de muziek gewoon. Ja. En vanuit daar zijn we doorgereden naar Indianola,
1: ja,
2: waar B.B. King het museum heeft en waar hij ook ligt begraven. Ja, en dan ga je die geschiedenis daar ook bekijken en horen en zien. En ja, je voelt het echt daar.
1: Ja.
2: En vanuit daar zijn we doorgegaan naar New Orleans.
1: Ja, daar is weer een nieuw soort muziek ontstaan eigenlijk. Ja? Deels geworteld in de blues, maar ook met een hele prominente rol voor de blazers erbij.
2: Ja.
1: Hey, jij bent opgegroeid in een café eigenlijk, hè?
2: Ja.
1: Dat kun je wel zeggen, de Witte Paal.
2: Ja, mijn ouders hebben eerst het café al gehad aan de tunnel. En vanuit daar hebben ze de Witte Paal overgenomen.
1: Mm-hmm. De Witte Paal heeft een hele historie. Ooit begonnen door de broer van Jan Dekker. Dacht ik, hè? Lucky Dekker.
2: Lucky Dekker, ja.
1: Daarna kwam degene die ooit chauffeur was bij Harry Muskee.
2: Klopt. Bertus
1: de Vrome.
2: Ja. Ja.
1: En daarna?
2: Daarna kwam Timmy erop.
1: En Timmy van Veen, ja. Ja. En dat was een legendarisch figuur hiernaast.
2: Ja.
1: Heel veel betekent voor de blues. Inderdaad.
2: Absoluut. Voor de hele muziek wel hiernaast.
1: Ja, precies,
2: absoluut.
1: Ja. Nou, misschien dat je die ook wel een beetje eert in het volgende nummer. The Bar is a Beautiful Place van Ryan Adams. Ik weet niet waarom je het gekozen hebt, maar...
2: Ja, de tekst slaat gewoon helemaal op hem. Gewoon, van, over een persoon waar het eigenlijk niet goed mee gaat. En de rest eromheen ziet dat. En niet willen luisteren.
1: Ja, zo gaat het dan.
2: Ja.
1: Maar het was wel mooi, ja. The Bar is a Beautiful Place.
3: Hang my head down in Hollywood. See the way up and down, it's just stars. And I'm making my way down to Cherokee to get drunk in a bar.

0: Ryan Adams. De Bar is a Beautiful Place, op verzoek van mijn gasten vanmiddag Henk Erkelens van de cd Gold uit 2001. In een bar, in een café als de Witte Bal. Daar zit ook de nodige tragiek altijd in, hè? Dat hoort ook een beetje bij een café, denk ik.
1: Ja, absoluut. En met name, dat is echt een dingetje wat de Witte Bal al bij zich draagt, hoor.
0: Ja, vertel eens.
1: Ja, wat daar allemaal gebeurd is en wat er allemaal... Ja, dat komt ook met name door Harry en zo. Dus die neemt ook wel zijn mensen mee. En, ja, en dan de Geert Lohman en Rudy Leukveld. Alles liep daar vroeger. Aadje Doek. En ja, dat was echt zo'n...
0: Het bluescafé van Aarschot natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Ja? Absoluut.
0: Ja. Ja. En het team is overleden, een jaar of drie, vier geleden?
1: Vier geleden,
0: 17
1: januari.
0: Ja.
1: Vier geleden.
0: Ja. En dan verandert het toch wat, denk ik, of niet?
1: Ja, zeker. Dat merk je ook wel qua programmering, wat hij op en top goed in was. En,
0: ja. Ja.
1: Ja, dat was gewoon een gave van hem. Dat kunnen wij niet zo doen als hoe hij dat gedaan heeft.
0: Dat was uniek in.
1: Uniek, echt. Dat kon je ook zien met Take Root later, met Johan. En,
0: ja. Dus met andere woorden, jij hebt ook heel veel live muziek gezien in de Witte Bal.
1: Ontzettend veel, ja. Ja. Ontzettend veel.
0: Zijn er bepaalde dingen die jou bijgebleven zijn, waarvan je zegt van goh...
1: Die komen straks nog wel voor.
0: Oh, die komen zo nog op het lijstje. Ja. Oké. Nou dan.
1: Ja, want ik ging ook met Tim en Johan Kleine van Take Root en zo. Ben ik een paar keer in Austin ook geweest, in Texas. Oh. Met South by Southwest Festival.
0: Het is jou helemaal met de paplabel ingegoten.
1: Ja.
0: Dat merk je wel. Je speelt zelf ook, hè?
1: Ja, drums. Ja. Drums,
0: ja. Ja. Met een mooie foto op de achtergrond? Of,
1: Hoe bedoel je, een mooie foto op de achtergrond?
0: Ik dacht dat jij eens een keer een hele mooie grote foto van Harry had gekocht, of niet?
1: Ik heb dat is dezelfde foto die ook aan het museum hangt in Grollo.
0: Precies.
1: Die werd toen tentoongesteld ook in, tijdens de Bluesdagen, geloof ik, in Assen, op het gemeentehuis. Ja, die zag ik. Ik denk, kijk als dat haalbaar is. Dat was dus haalbaar. Dus die heb ik gekocht toen. Ja. Ja,
0: hartstikke mooi. Mensen, u luistert naar Harry's Blues. Elke zondag tussen 6 en 7 op Radio Drenthe. En op donderdagavond tussen 10 en 11 ook op Radio Drenthe. Live opgenomen op de tentoonstelling Window of My Eyes. Die verlengd is tot en met 5 juni. En ik zie, de belangstelling vandaag is ook weer groot. Ik zie allerlei bekende mensen. Frans Stubbe zag ik en zijn broer zag ik. En ook jonge mensen trouwens, vind ik ook wel erg leuk. Jouw volgende muziek is eigenlijk een beetje, ik wil niet zeggen de voortzetting van QB, maar wel, dat heeft er wel mee te maken.
1: Absoluut.
0: King of the World.
1: King of the World, fantastische band is dat geworden de afgelopen 3-4 jaar. En met name met Erwin. En ja, dat zijn 5 gewoon zulke goede muzikanten. En die hebben gewoon zo'n goede band gevormd. Die klikkers, dat hoor je er ook, straalt er vanaf.
0: Muzikant, kwaliteit.
1: Absoluut.
0: Eigen repertoire.
1: Ja.
0: Dus niet op de oude roem voortborduren van QB.
1: Nee, klopt.
0: Ik bedoel, want Erwin heeft al 25 jaar met Harry Musquet samengespeeld. Maar hij is een nieuwe weg ingeslagen.
1: Ja, en dat is heel goed gelukt, moet ik zeggen, hoor. Waanzinnig.
0: Ja. Echt,
1: ja.
0: Nummer van de laatste cd die live opgenomen is in Paradiso. King of the World, Beating of My Heart.

0: beating like a drum. King of the world. The beat of my heart, zei ik aan het begin. Maar daar gaat het eigenlijk wel over, hè? Over een hartslag die zomaar kan stoppen.
1: En dat is dus inderdaad gebeurd.
0: Henk Erklund, ja.
1: Ja, mijn zus is in 2014 door een hersenbloeding overleden. Ja. 46-jarige leeftijd.
0: Heel plotseling, ja.
1: Heel plotseling.
0: Ja.
1: Ja, en toen kwam dit nummer voorbij en dat, nou, dat was duidelijk voor mij.
0: Ja, precies, ja.
1: Die heb ik verbonden, zeg maar.
0: Ja, ja. Maar ja, dat is wel het mooie. Hè. Dat hoort ook bij muziek en zeker bij de blues waar het gevoel zo'n belangrijke rol in speelt.
1: Ja, klopt. Ja, en vooral met dit nummer ook. En dan het nummer ervoor, The Bar is a Beautiful Place for Tima.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hey, de periode Muskee is voorbij. Harry is in 2011 overleden. Op wat voor manier leeft hij nog in jouw leven voort eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat het gewoon een soort virus is. Het zit in je bloed en dat gaat er gewoon nooit meer uit.
0: Ja, ja.
1: Ja, en ik bedoel, nou met de hele commotie hier, met de tentoonstelling en alles. Dus veel bezoekers ook bij mij op het werk die hier geweest zijn. En
0: dat merk je ook.
1: Ja, dat merk ik zeker, ja. Ja.
0: Oh, grappig is dat, ja.
1: Ja. Ja. Dus ja. Elke dag komt het wel een beetje naar voren weer.
0: Ja, ja. Dus. Nou, dan ook helemaal terecht dat je een keer hier in de uitzending bent. Te meer natuurlijk, want de aanleiding was eigenlijk van dat jij een fototentoonstelling hebt gewonnen.
1: Ja, klopt. Ja? Ik zag op Facebook een wedstrijd over leg je bluesgevoel vast met een foto. En
0: ja.
1: Ja, net wat ik al zei, ik was in Amerika geweest en natuurlijk heel veel foto's genomen. Ik denk, laten we eens proberen.
0: Ja, om even de foto te schetsen. Ze hangen bij in het Warenhuis van de Veen hangen alle genomineerde foto's, zeg maar. En uiteraard de prijswinnaars. Jouw foto in mooi in het midden daarvan. Je zit op een... Is het een schommelstoel of niet?
1: Nee, ik zit gewoon op een stoel. Op een veranda.
0: Op een soort veranda.
1: Ja.
0: Maar, en je kijkt wat weg. En aan de ene kant is het wat donker, aan de andere kant is het wat lichter. Dat is wel een heel mooi gevoel dat je daar...
1: Die is genomen in Indianola naast het museum van B.B. King.
0: En, oh, oké.
1: Okay. Nou, en Indianola is zo'n klein, gewoon 9 stadje, zeg maar.
0: Ja. Ja.
1: Ja, en dan ben je het museum door geweest en dan kijk je, dan ga je wat drinken en dan zit je daar en... Nou, dan komt alles even...
0: Dan laat je dat even op je inwerken, wat dat allemaal is natuurlijk. Ja. Ja.
1: En wat er dan gebeurd is in het verleden. En...
0: Ja. Ja.
1: Dat was echt wel een momentje, hoor, moet ik zeggen. Ja.
0: Nou, waarschijnlijk niet toevallig trouwens dat de volgende muziek ook van B.B. King is daar.
1: Nou, ik bedoel, dat is toch ook zo'n man, hè?
0: Ja, toch.
1: En als je daar dan bent, en, je gaat het museum door, die geschiedenis met die katoenvelden en het rassende haat wat er dan geweest is.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, dat is wel heftig hoor daar geweest. Dat heeft heel veel indruk op me gemaakt.
0: Ja, ja.
1: Je hoort het allemaal wel via televisie en media, maar als je daar dan komt en je voelt het en je proeft het.
0: Ja.
1: Ja, dan... Vandaar dat ik dit nummer ook gekozen heb.
0: B.B. King heeft enorm veel invloed gehad. Harry was ook een geweldige fan van hem, vooral als zanger ook. Als gitarist heeft hij natuurlijk veel invloed gehad. Dit is van een LP Dutch is Wild, van waar andere mensen ook met hem meezingen. Tracy Chapman, die hoor je op dit nummer. Maar het gaat er om B.B. King, The Thrill is Gone.

0: of de live muziek, zeg maar. Die onder andere werd gespeeld in de Witte Paal. Henk Erkelens hier aan tafel is opgegroeid in de Witte Paal, zou ik bijna zeggen. Veel muziek op het podium van de Witte Paal zien staan. Want voordat Keerpunt er was in Spiekeboer, de Amer er was, nou, Van Slacht er was, was de Witte Paal er al. Hè?
1: Daar gebeurde het toen al, ja.
0: Daar begon het eigenlijk, ja. Ja, ja. En de volgende, ik weet niet of dat ermee te maken heeft, Ian Parker.
1: Nou, dat is ook zo'n dingetje van Tieme gewoon. Die haalt dan Ian Parker naar Nederland en die interesseert er dan in Assen. En nou, dan sta je gewoon met verbazing te kijken van, hoe verzin je het? Hoe kom je hieraan? En
0: ja, heb ik me inderdaad vaak afgevraagd. Ik denk van, hoe haalt hij die mensen toch naar de Witte Paal?
1: Ja, absoluut. Hij kon gewoon iemand gaan volgen.
0: Ja, ja.
1: Als hij in het bandje A zat en de gitarist ging daar weg en die ging met het bandje B verder, dan bleef Tieme hem volgen. En
0: oh, op zo'n manier.
1: En vandaar kreeg je dus van die specials gewoon naartoe. Hij bouwde er ook een soort vriendschap mee op. Hè? Dus het was niet eenmalig, maar het kwam ook altijd wel weer terug.
0: Maar dat is denk ik wel vaker de kwaliteit van dit soort wat kleine podia.
1: Ja.
0: Van de mensen die erbij betrokken zijn, van dat die met de artiesten ook heel close zijn vaak.
1: Ja, als er dan een band op tour was en ze hadden al eens in de Witte Paal gespeeld en er was dan een data vrij.
0: Ja.
1: Dan gingen ze liever spelen. En dan werd Tieme wel eens gebeld stiekem van,
0: zo, heb je nog een plekje?
1: We zijn in de buurt.
0: Ja.
1: En dat is Ian Parker, dus ook zo'n jongen van geworden.
0: Nou, laat hem laten horen. Ian Parker, Your Love Is My Home.

0: Ian Parker, Your Love is My Home van de CD Where I Belong uit 2007. Bijna de laatste muziek van Henk Erklens, de gast in deze uitzending. Henk Erklens van de Cafetaria in de Kleine Marktstraat, waar hij al 24 jaar zit, vlakbij Café de Witte Baal en eigenlijk ook vlakbij het Drents Museum. Wanneer je van het Drents Museum de binnenstad inloopt, dan, zeker naar de Nieuwe Kolk, dan kom je er langs.
1: Ja, het cultureel hart, hè, noemen ze het.
0: Het cultureel hart, ja. En daar vlakbij zit Warenhuis van de Veen, waar de fototentoonstelling is. Klopt. En waar jouw winnende foto ook bij aanwezig is. Ja. Henk, we gaan naar de laatste muziek in deze aflevering van Hard is Blue. Volgende week zijn we weer hier in het Drents Museum. Zo rond de klok van 2:30 met de opname. Techniek in handen van Ruben Esther van deze uitzending. Samenstelling en productie Albert Haar. Jouw laatste muziek is van die Imperial Crowns.
1: Ja, dat is ook weer zo'n intieme dingetje of zo maar te zeggen.
0: Nou, mooi.
1: Los Angeles, California.
0: Ja.
1: Ja, dat was echt een vriend van Jimmy Wood van Timmer geworden.
0: Ja.
1: Ook via de mail en... Maar ook weer, als ze in Nederland zijn, kwamen ze altijd bij Tieme op de koffie, om zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: En er staat in het najaar misschien nog iets leuks te gebeuren met deze band.
0: Dat ga je nog niet helemaal vertellen, maar er gebeurt een hele hoop in Drenthe dit jaar. In het kader van de blues, omdat Drenthe Bluesjaar 2016 is. Er komt nog een conferentie in het najaar bij Verslag in Borgen. Er komt een nieuw festival hier in Assen.
1: Ja, 8 oktober.
0: 8 oktober.
1: Nieuw blues.
0: Misschien dat het daar wel wat mee te maken heeft.
1: Ja.
0: Goed, we besluiten deze uitzending met muziek van The Imperial Crowns, Little Death. Met heel veel dank aan jouw aanwezigheid hier, Henk Erklens.
1: Graag gedaan.

0: in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Junior Walker en The All Stars, dat was de band van saxofonist Junior Walker. En hij verdiende de kost in loesje clubs, nachtclubs en vooral bars in fabrieksteden. En dat betekende dat hij lekker verteerbare live muziek maakte. Junior Walker en The All Stars, I'm a Roadrunner.

Junior Walker en The All Stars, I'm a Road Runner. Wayne Carson Thompson heeft als songwriter heel veel te danken aan zijn vader. Zijn vader schreef teksten en die gaf hij vervolgens aan zijn zoon. En die zoon die herschreef de teksten een beetje en die bedacht er een melodie bij en die ging dan op zoek naar een geschikte zanger. En vader Carson Thompson die bedacht de tekst van dit nummer en Wayne Carson Thompson die haalde de 16-jarige zanger Alex Shilton in Memphis naar de studio. En even later was het de nummer 1 hit in Amerika, The Box Tops, The Ladder.

The Bokstops, The Ladder. De Zombies uit het Engelse Saint Albans wonnen een talentenjacht en de eerste prijs was een single. Ze mochten een single maken. Dat werd een eigen compositie. En die debuutsingle eindigde als 12 in de Engelse hitparade. En Amerika, die scoorde beter, want daar werd het net geen nummer 1 hit. Daar bleef het nummer op 2 steken. De Zombies, She's Not There.

Zombies, She's Not There. Bobby Gentry groeide op een boerderij in Chickasaw County in Mississippi en ze schreef een nummer over een local hero, Joe McAllister, en de Tallahatchie Bridge. En even later was het een nummer 1 hit in Amerika. Bobby Gentry, Ode to Billy Joe.

Bobby Gentry, Ode to Billy Joe. Sonny Bono maakte demo's voor producer Phil Spector. Maar in 1963 besloot hij een duo te vormen met zijn echtgenote Cher. En even later hadden ze een nummer 1 hit in Amerika en in Engeland. Sonny and Cher, I Got You Babe.

Sonny and Cher, I Got You Babe. Billy Joe Royal uit Georgia was een mislukte zanger en daarom verhuisde hij naar Cincinnati in Ohio om daar verder te gaan als acteur. Maar in Atlanta schreef Joe South een nummer dat geschikt was voor iemand met een stem als Gene Pitney en hij belde Billy Joe Royal of hij terug wilde komen naar Atlanta om een nummer op te nemen. En hij deed dat en heeft hij nou spijt van gehad, want het werd een top 10 hit in Amerika. Billy Joe Royal, Down in the Boondocks.

Billy Joe Royal, Down in the Boondocks. Norman Whitfield en Barrett Strong schreven het nummer voor Gladys Knight en The Pips. En die groep had er in 1967 een grote hit mee in Amerika. Het werd net geen nummer 1 hit. Ze bleef op 2 steken omdat de Beatles opeens stonden met Hello Goodbye. Maar een jaar later coverde Marvin Gaye het nummer. En hij maakte er wel een nummer 1 hit van. Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine.

Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine. Wilson Pickett uit Prattville in Alabama was al succesvol als zanger van de Falcons, een band uit Detroit. Ze hadden twee grote hits, You're So Fine en I Found a Love. En daarna wilde hij solo verder en daarom verhuisde hij naar Memphis. En daar begon hij nummers te schrijven met Steve Cropper, de gitarist van Booker T en de MG's. En dit was hun eerste productie, Wilson Pickett in the Midnight Hour.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Collected van Lynyrd Skynyrd is het album van deze week. En de band uit Jacksonville, Florida, had in zanger Johnny Van Zandt een uitstekende songwriter. Hij schreef dit prachtige nummer, dat is nog steeds het slot van ieder live concert. En daarna, als toegift, volgt altijd nog Freebird. Lynyrd Skynyrd, Simple Man.

Lynyrd Skynyrd, Simple Man. Paul Revere en de Raiders, dat was een band uit Idaho rond zanger Mark Lindsay, die later ook succesvol zou zijn als soloartiest. En het was een van de weinige Amerikaanse bands die op de been bleef toen alle Britse bands de macht grepen in Amerika. Paul Revere en de Raiders, Just Like Me.

Paul Revere en de Raiders, Just Like Me. The Impressions, dat was een groep uit Chicago rond Curtis Mayfield en leadzanger Jerry Butler. En tussen 1964 en 1967 werd iedere single van The Impressions een hit in Amerika. En dit was de zevende hit, The Impressions, People Get Ready.

the impressions people get ready. Blueszanger Slim Harpo was een laatbloeier. Hij was al 33 toen zijn debuutsingle uitkwam, I'm a King Bee. Maar dat werd meteen een hit in Amerika en het nummer werd later gecoverd door de Rolling Stones. En ook deze single werd een top 20 hit in Amerika. Slim Harpo, Baby Scratch My Back.

Slim Harpo, Baby Scratch My Back. Het nummer is geschreven door John Carter en Ken Lewis. Dat waren twee zangers van The Ivy League. En het werd opgenomen door de Engelse band The Little Darlings. Maar de single flopte hopeloos. En toen werd de single gecoverd door een band uit Ohio met zanger Bob Hellenbeck. En toen werd het een nummer 2 hit in Amerika. En later zou deze band verder gaan als Ohio Express. Maar hier heette ze nog The Music Explosion. A Little Bit of Soul.

The Music Explosion, A Little Bit of Soul. De Knickerbockers, dat was een barband uit New Jersey. En die jongens waren gespecialiseerd in de Beatles sound. En daar wist producer Jerry Fuller wel raad mee. En deze Jerry Fuller zou later Jerry Puckett en de Union Gap ook groot maken. Het leek zo op de Beatles dat heel veel mensen dachten dat het de Beatles waren die onder een andere naam een single uitgebracht hadden. Maar het waren gewoon de Knickerbockers live.

De Knickerbockers live. Glenn Campbell, dat was een studiogitarist die jarenlang deel uitmaakte van de live band van The Beach Boys als zanger en gitarist. En hij besloot met een paar andere studiomuzikanten een nummertje op te nemen in de sferen van The Beach Boys. En Brian Wilson en Mike Love schreven het nummer en de heren noemden zich de Hondells. En het werd een top 10 hit in Amerika. Little Honda.

De Hondells, Little Honda. De Canadese band Steppenwolf wilde maar niet doorbreken en daarom werd in 1966 de Duitse zanger John Kay bij een andere Canadese band, de Sparrows, weggehaald. En toen had Steppenwolf plotseling een wereldhit, Born to be Wild.

Steppenwolf, Born to be Wild. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Het nummer is geschreven door John Sebastian van The Lovin' Spoonful en het werd opgenomen door een band uit New Jersey met zanger Don Quixote en die zagen we later terug in The Four Seasons. The Critters, Younger Girl.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Weer verrassende muziek in deze aflevering. Bijvoorbeeld van The Temptations, Papa Was a Rolling Stone. Ja, dat is niet echt de blues, maar er is een hele leuke versie van gemaakt van The Band of Heathens samen met Ray Wiley Hubbard. Nou, dan krijg je een mooie versie. Muziek van Taj Mahal, van de Rosaline, Robert Finley. Maar we begonnen met Kai Strauss. Hij was de gast bij Hofstede, gast in het House of the Blues.

Guest in the House of the Blues over Kai Strauss, man uit Duitsland, een bluesgitarist uit Duitsland. En echt wel een hele goeie. Dit komt van de CD In My Prime uit 2020. En Kai Strauss was een van degenen die in de serie van de Sunday Blues bij Hofstede speelt. 3 april, dan komt er trouwens een hele goeie, komt Sadi Shore, uitstekende blueszangeres uit Amerika. Fantastic Negrito, een geweldige zanger uit Californië die een hele mooi nummer uitgebracht heeft. Wat helemaal giet eigenlijk over de klimaatontwikkeling en alle verkeerde wat daarmee gebeurt. En de opbrengst daarvan heeft hij ook doneerd aan de brandweermeesten in Californië, want die hebben er heel wat mee te stellen. Fantastic Negrito met Rolling Through California.

echte, lekkere muziek. Of het nou Californië is of niet, maar... Fantastic Negrito, dat is de zanger van dit stuk. Rolling Through California. En nou, ik koop dit nummer, want het komt ten goede aan de brandweermeesten in Californië. Nathaniel Ratliff, dat is een man uit Missouri, uit een beetje nou, noorden zeg maar, van de Verenigde Staten. Een man die ja, thuis met muziek opgegroeid is. Zijn vader die zat ook in de muziek. En hij speelde gitaar en hij wil eigenlijk ook wel graag gaan drum. Nou, dat heeft hij geleerd aan de hand van Led Zeppelin nummer 4. De midden speelde met nummers als When the Levee Breaks en Misty Mountain Hop. Maar tegenwoordig speelde hij meestal gitaar. In 2007 kwam zijn eerste cd uit. En zijn laatste cd die is van 2021, 40 jaar. The Future, Nathaniel Ratliff met Face Down in the Moment.

Nathaniel Radcliffe van de CD The Future, Face Down in the Moment. Ja, soms komt muziek op een hele aparte manier tot stand eigenlijk. Want Den Auerbach, dat is de man van de Black Keys, die produceert ook nog wel geregeld wat materiaal. Die kreeg een video toegestuurd van een straatmuzikant. Een zwarte man die gewoon met de gitaar op straat speelde. En die dacht van verrek, zeg maar, die kerel die heffen had, dat is wel wat bijzonders. En die heeft hem toen in eerste instantie met hem samenwerkt voor een beetje de murder ballads, de moordliederen, zeg maar. En dacht van, maar er zit eigenlijk wel meer in. En heeft samen met hem een cd gemaakt, de cd Sharecropper's Son. En daar zit eigenlijk het hele verhaal in van Robert Findlay, Sharecropper's Son. Sharecropper, dat is iemand die vroeger op een plantage woonde. Huzie had, een klein stukje grond had. Allemaal eigendom van de eigenaar van de plantage. En die mocht dan door zwinders wat verbouwen. En als hij wat nodig had voor die verbouwen, dan moest hij dan weer kopen bij zijn boers. En dan, nou ja, dan bleef het in de kringloop, zeg maar. En Robert Findlay, dat is zo'n sharecropper's son. Een echte man, een bluesman uit Mississippi. Mooie nummers die hij zingt. Die gaat allemaal eigenlijk over zijn leven, zijn jeugd op die plantage, op het platteland van Mississippi. Volgende nummer ook, Country Child.